sexy people.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 3:00.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail in Nieuwsuur. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken. Men zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken wel een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren 7 personen ook opgepakt vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna naar huis. Het onderzoek loopt nog wel. De politie heeft in Brunsum in Limburg een grote hoeveelheid drugs gevonden in een bestelbus. Die stond geparkeerd bij een loods, waar ook spullen zijn gevonden die gebruikt worden bij het maken van drugs. Het ging onder meer om maatbekers, kannen en persen. De politie kwam die loods in Brunsum op het spoor door tips. De spullen zijn in beslag genomen en er is nog niemand opgepakt. Meerdere artiesten die in het voorprogramma van Ed Sheeran zouden optreden tijdens zijn tour door Amerika hebben daarvoor afgezegd. Ze willen met die stap de Amerikaanse artiest Macklemore steunen, die eerder al uit het voorprogramma werd gezet door de organisatie vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Wat het betekent voor de tour van Ed Sheeran is nog niet bekend. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 4 uur.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden ook meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt dat niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. Volgens een onafhankelijk bureau van het Amerikaanse congres heeft de oorlog de VS tot nu toe 32 miljoen euro gekost. De politie in Zuid-Afrika heeft vrouwen in de omgeving van Johannesburg opgeroepen om extra voorzichtig te zijn, nadat opnieuw een dode vrouw is gevonden. Het is het 7e lichaam dat in 2 maanden tijd in hetzelfde gebied is gevonden. Een aantal slachtoffers werd volledig naakt teruggevonden en een van hen verdween toen ze aan het hardlopen was. De zaken lijken sterk op elkaar, maar volgens de Zuid-Afrikaanse politie is het nog te vroeg om te zeggen of er sprake is van een seriemoordenaar of dat er meerdere daders achter de moorden zitten. Het regime in Teheran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraniërs die in het Westen wonen. De waarschuwing komt van de AIVD, de FBI en het Britse Cybersecurity Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te openen, en zodra ze dat doen heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer buizen gevonden op het spoor, waardoor op bijna 35 plekken sein op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn weinig beelden van de acties, waardoor het volgens ProRail lastig is om een dader aan te wijzen. Het weer: in het oosten buien, maar later ook in de rest van het land. Het is daarbij momenteel een graad of 13 met weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.
1: Een graad of 13 met weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 5:00.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen nog wie er achter de actie zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken sein op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken in Nederland wel een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren ook 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna weer naar huis. Het onderzoek loopt nog wel. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt het niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. De artiesten uit het voorprogramma en de begeleidingsband van Ed Sheeran gaan niet met hem mee op tour door Amerika. Ze trekken zich terug nadat de Amerikaanse artiest Macklemore uit het voorprogramma al was gehaald. Dat was vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraak op het podium. Ed Sheeran zegt dat het niet zijn beslissing is dat Macklemore niet meer mee mag met zijn tour, maar dat het een besluit is van de eigenaren van de concertzalen waar hij optreedt. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor de tour van Ed Sheeran. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 momenteel. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 6:00.
1: Sydney Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail in Nieuwsuur. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen ook zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt het niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. De familie van Ben Sanders heeft bevestigd dat de zanger is overleden. Gisteren werd al een lichaam gevonden bij een recreatieplas bij Arnhem. En toen waren er al vermoedens dat het om Sanders ging. Zijn broer Dean bevestigt nu dat Ben dood is. Hoe hij om het leven is gekomen is niet bekendgemaakt. De politie liet wel weten dat een misdrijf is uitgesloten. Ben Sanders brak in 2011 door toen hij de winnaar werd van het allereerste seizoen van The Voice of Holland. Daarnaast had hij een tattoo shop in Arnhem, waar hij ook woonde. Ben Sanders was 43 jaar. En Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd op 6 oktober draagt hij voor het laatste shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus al aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was voorlopig zijn laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse Voetbalbond vond dat Messi nog een goed afscheid verdient en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober dus. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13. Overdag ook nog geregeld een bui, maar er is ook zon met af en toe wolken bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. Goedemorgen met Oost. Thuis in
2: woensdag 16 september. Goedemorgen, goedemorgen aan een Neeltje.
3: Goedemorgen, Marcel.
2: Wat fijn dat je er bent.
3: Ik ben blij dat ik er weer ben.
2: We gaan beginnen. We gaan echt beginnen. De dag na Prinsjesdag praten we over de plannen die het kabinet heeft gepresenteerd en wat die voor onze provincie betekenen.
3: Dat doen we met ondernemers op het Prinsjesdagontbijt.
2: En we kijken natuurlijk ook of het politiek wel haalbaar is.
3: We praten ook na over de sabotage op het spoor die ook gisteravond laat in Overijssel nog doorging.
2: Het weer, het verkeer, de burgemeester van de dag en muziek uit de jaren 80. Uiteraard tot 9 uur bij ons in...
0: Goedemorgen met Oost.
2: Beginnen met drums. Dat is altijd goed op de woensdagochtend. Stevie Wonder en Master Blaster.

0: 8 minuten over 6. Je luistert naar Radio Oost. Goedemorgen. Ga je bijpraten over het belangrijkste nieuws van de afgelopen uren.
1: Op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer is gisteravond een buis gevonden. Een 37-jarige man uit Raalte is veroordeeld tot 3 jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk, voor meerdere zedenmisdrijven in 2 binnenspeeltuinen in Raalte in Weijen. En het OM heeft 15 maanden cel geëist, waarvan 5 voorwaardelijk, voor het bedreigen van zijn ex-vrouw in Zwolle.
0: En dan werpen we eerst de blik in de kranten. Wat valt daar op? Ja, die buis op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer. Die sabotageactie, daar hebben heel veel kranten het nog over. Voor op de Volkskrant een hele grote foto van 3 politiemensen en 1 mensen van 1 mevrouw, denk ik, van ProRail. Ze lopen met een zak langs het spoor. Medewerkers van ProRail en politie hebben iets gevonden bij het spoor, op het spoor in de buurt van Meppel. Het gaat veel over die sabotage, ook voor op NRC. We zien weliswaar minister Heijnen van Financiën glimlachend naast zijn koffertje staan, met 1 hand op de bovenkant. Maar de kop erbij is chaos op het spoor. Prinsjesdag vol sabotage en actie. Trouw heeft een foto, heeft een klassiekere foto. Het zijn de 3 prinsessen, de 3 dochters van Maxima en Willem-Alexander, die zwaaien op het balkon. Met de welvaart als inzet hoopt het kabinet nog steeds op een brede samenwerking.
1: Ja, en ook de kranten die ik voor me heb, is het echt Prinsjesdag. Kom maar even niet aan mijn zin.
0: De klok slaat,
1: ik zei het net goed en nu ben ik het kwijt. AD kopt oproep, doet samenwerking, oppositie, slijpt de messen. En gaat ook in de krant over de troonrede van de koning, waarin hij oproept tot redelijkheid. Ja, hij riep op tot redelijkheid en elkaar wat gunnen. Volgens hem moet democratie mensen niet uit elkaar spelen, maar juist zorgen voor gezamenlijkheid. En de Nederlandse traditie van gemeenschapszin is volgens hem de antistof tegen polarisatie.
0: Goed, dan in Trouw nog even wat randverschijnselen. We zien prinses Amalia in haar overlijfkleurige jurk. En verder zien wij veel hoedjes. Een roze hoed en blauwe hoed met heel veel kant. Een hoed die lijkt op een kwal. Ik weet niet dat ik hiervan moet maken.
1: Je klinkt niet echt als een modeliefhebber.
0: Het lijkt op van die bakjes waar je muffins in maakt.
1: Okay.
0: Die cupcakes, ja, dat
1: een
0: dat.
1: Een bijzondere omschrijving. Is dat nog iets wat jij waar jij een beetje naar kijkt?
0: Naar die hoedjes? Nee, want ik heb gisteren helemaal eigenlijk niks gezien. En ik zag er ook geen samenvatting van. Ik heb alleen maar een samenvatting. Zag ik nergens hoedjes. Wel een jonge dame die, even kijken. Zij is, denk ik, ik weet niet wie zij is. Ik moet het even opzoeken. Maar ze heeft een sjerp omgeknoopt klimaatdrammer. Iemand anders heeft een hoed waarop een bij is gemaakt. Een grafische ontwerp van een bij. Mona Keijzer zien we in een zwart-wit gestreept outfit met 1 roze hoedje daarbij. En we zien ook iemand met een Europese hoed, een blauwe hoed. Een jonge dame met een blauwe hoed met gele sterren erop.
1: Ja, dus je hebt hier wel een mooi overzicht.
0: Ik heb hier een mooi overzicht. Ja, in Trouw kun je dat allemaal nog eens nakijken.
1: Is toch ook altijd wel eventjes onderwerp van gesprek. Nou ja, goed. De Telegraaf die schrijft nog: het kabinet wacht keiharde strijd. Want het blijft natuurlijk de vraag wie de plannen straks gaat steunen.
0: Zeker, daar gaan we straks ook over doorpraten met onze politiek deskundige. Wat gebeurt er dan vandaag in en rond Overijssel, Anneneeltje?
1: In de Tweede Kamer beginnen vandaag de algemene politieke beschouwingen. Daar wordt er dan gedebatteerd over de plannen van het kabinet die gisteren op Prinsjesdag zijn gepresenteerd.
0: En de ochtend na Prinsjesdag zijn er dan op verschillende locaties ook weer Prinsjesdag ontbijten. Ondernemers, politici, bestuurders, experts, ze komen allemaal bij elkaar om de kabinetsplannen te bespreken onder het genot van een hapje en een snapje.
1: Oh, heerlijk.
0: Croissant en een jus d'orange, denk ik erbij, en een koffie. Ook in Zwolle en Enschede zijn Prinsjesdag ontbijten. Daar zijn wij bij in Zwolle.
1: De Commissie Landbouw en Natuur van Provinciale Staten praat vandaag over de stikstofplannen van het kabinet. Ook de brief die Overijssel aan het kabinet heeft gestuurd wordt besproken.
0: De commissie krijgt ook de petitie Stop het afschieten van katten aangeboden. De provincie overweegt zwerfkatten af te laten schieten vanwege de overlast en de bedreiging van weidevogels. Opstellers van de petitie zeggen dat een diervriendelijke oplossing van het zwerfkattenprobleem ook mogelijk is.
1: 2 inwoners van Zwolle komen vandaag voor de rechter op verdenking van mensenhandel en seksuele uitbuiting. Ze zouden betrokken zijn geweest bij de uitbuiting van Thaise vrouwen.
0: Een vrijwillige hoogwaterbrigade van het waterschap Drents-Overijsselse Delta komt vandaag in actie voor de jaarlijkse oefening met het afsluiten van de mobiele waterkering Kampen Midden. Dat is echt wel een belevenis. Brigade gaat trainen met het opbouwen en dan ook weer afbreken van die bijzondere waterkering langs de IJsselkade in Kampen. Daarvoor worden waterdichte schuttingen opgebouwd die soms dwars over straten en door gebouwen lopen. Dat is echt wel leuk om te zien.
1: Ja,
0: we zijn er ook bij met de verslaggever.
1: En Max Verstappen gaat vandaag racen tegen 100 tegenstanders. Hij neemt het op tegen 100 karters op het circuit van Silverstone. Begint Max achteraan en in een uurtijd gaat hij proberen de 100 andere coureurs in te halen.
0: Ja, dat wordt wel een spektakel. Ja, het is natuurlijk een stunt van zo'n sponsor. Dat energietrankje. Waarvan we de naam niet noemen. Maar dat wordt natuurlijk aan alle kanten gefilmd. Dus volgens mij is het zelfs op een streamingsdienst ook nog live te zien. Dus het wordt
1: zeg
0: wel
1: jij dat
0: leuk.
1: Hoopvol zo van,
0: ja,
1: nee, ik vind dat wil jij wel even zien?
0: Ik wil dat wel even zien, ja. Ik vind dat wel grappig. Ja, hij is natuurlijk een heel geoefende karter. Ja, vanaf zijn vierde jaar doet hij dat al. En dan moet hij er wel 100 inhalen.
1: 100.
0: Ik weet niet hoeveel mensen jij onderweg inhaalt. Gewoon op de snelweg. Maar hij moet er 100 in.
1: Rond 4 uur nog niet zo heel
0: veel.
1: Nee,
0: niet heel veel. Hè? Ik had er 1 heb ik ingehaald vandaag.
1: En dat was ik.
0: Nee, dat was jij niet. Nee, dat was een vrachtwagen. Dus op de N35. Er is één plek waar je kunt inhalen. En dat heb ik dan maar gedaan.
1: Heel goed.
0: Max gaat weer karten tegen 100 tegenstanders. Hij heeft The Time of His Life. Hier zijn Bill Medley en Jennifer Warnes.

0: Robin Gibb hoorde je in het kader van de muziek uit de jaren 80. Dit was Juliet.
1: Het krantenoverzicht.
0: We hebben net al een korte blik in de kranten. Nu wat uitgebreider overzicht van wat er in de papieren versies van de ochtendkranten staat aan een heeltje.
1: Het is vooral Prinsjesdag en ook de sabotage. We noemden hem al op verschillende plaatsen in Nederland. Braken gistermiddag vlak voor de troonrede brandjes uit langs snelwegen. Nou, daar heeft ook het AD een groot artikel over. En er was veel sabotage aan het spoor. Daardoor vielen de hele ochtend treinen uit. Nou ja, dat was gewoon een groot probleem. En Rob Goverde, dat is dan een hoofd.

0: in Arnhem, als ik het goed zeg.
1: Ja, die sabotageacties gaan we straks ook nog over praten. NRC heeft er heel veel ruimte voor ingeruimd. Niemand luistert, dan is dat dus voorbij, vreedzame acties. Dat is een van de quotes die ze hebben opgetekend. Dat woordje dus, dat stoort me enigszins. Farmers Defence Force laat weten van verwacht van ons geen statement waarin we deze actie opeisen. Dus niet. Daar geen statement voor. Verderop in de krant lezen we dat het ze niet zou verbazen als boeren daarachter zouden zitten. Heel veel artikelen ook nog naar aanleiding van de hooibalen. Het natte hooi wat langs de snelwegen in brand werd gestoken. Daar zien we een grote foto van in de Volkskrant langs de A2 in Breukelen. Wij doen niet aan gevaarlijke acties, is daar de quote bij. En de kop ook. Het spoor is ontregeld. Het is niet duidelijk of sabotage is te linken aan andere protestacties van de boeren die ook langs snelwegen voor overlast zorgden. Farmers Defence Force wordt ook daar aangehaald. Wordt is niet uit te sluiten dat boeren achter de sabotageacties zitten. Er is een kaartje bij waar alle acties langs snelwegen en op het spoor worden aangegeven met een rood stipje. Dat zit vooral in het midden van het land, dus net boven de Veluwe en bij ons en in Drenthe. Ja.
0: De Telegraaf heeft een mooie tabel gemaakt over die miljoenennota die gepresenteerd is gisteren tijdens Prinsjesdag. En ja, want wat betekent het eigenlijk voor je portemonnee? Nee, dat zal ik niet allemaal gaan voorlezen. Het is natuurlijk voor iedereen verschillend.
1: Doe jij de troonrede nog even? Dat lijkt mij goed.
0: Redelijkheid. Ja. Het is tijd voor redelijkheid.
1: Mooi.
0: Het is gewoon heel veel nieuws daarover. De plannen, wie de plannen gaat steunen, ik zei het net al, maar dat moeten we natuurlijk nog maar zien. In verschillende kranten wordt ook de tekst dat messen geslepen worden gebruikt. Gisteren de plannen gepresenteerd en straks de spannende algemene politieke beschouwing.
1: Ja, redelijkheid, samenwerking is mij bijgebleven uit de troonrede. En de uitgestoken hand. Maar waar zit dan die uitgestoken hand? Vraagt de Trouw zich af. Heeft de hele troonrede natuurlijk nog afgedrukt. Stukken die extra interessant waren zijn gekleurd, afgedrukt. De traditie van gemeenschapszin is antistof tegen polarisatie. Ook dat kwam voorbij. Gemeenschapszin, hè? Noberschap, het is helemaal in. Mm-hmm. Inderdaad, hoor, dat moet de oplossing worden. Willem-Alexander, hij sprak de troonrede uit. We zien hem op een grote foto bezig met voorlezen, terwijl zijn vrouw koningin Maxima aandachtig zit te kijken in een charmant outfit van een zwarte top en een witte rok.
0: Ja, je bent wel
1: en de zwarte handschoentjes aan. Het zag er prachtig uit, vond
0: door
1: ik
0: de
1: weer.
0: Outfit. Ja. Ja, want jij zei al, in Trouw is er een mooi overzicht. Nou, het AD die heeft ook een mooi overzicht van alle outfits en alle hoedjes. Alles uit de kast, schrijven ze erbij. Kamerleden en ministers die lieten zich van hun beste kant zien.
1: Ja, en dan zit ik naast te bladeren naar andere nieuws in de kranten. Staat dat er dan in?
0: Je moet wel
1: nee.
0: Eventjes,
1: je moet heel ver door. En ik zit nu al in de filmsectie dus bij NRC. Dus dat wordt er ook niet heel veel. Ed Sheeran krijgt veel aandacht. Dat hij een rapper uit zijn voorprogramma heeft gezet.
0: Macklemore.
1: Ja,
0: mag niet meer meedoen.
1: En nu hebben leden van zijn band en andere mensen, medewerkers van de tour, ook gezegd, nou, dan gaan wij ook niet mee.
0: Nee, en dat is dan vanwege uitspraken over Palestina.
1: Ja, en Ed is die altijd bij iedereen geliefd is en de grote middelmaat betekent, heeft nu opeens een probleem.
0: Ja, denk ik ben benieuwd wat dat gaat betekenen. Hij zei dat het niet zijn keuze was, maar van de, de concertzalen die ze hebben geboekt.
1: Ja, niks van Ed, dat was niet jaren 80.
0: Ja, dan niet.
1: Nee, dan niet. Het goede doel wel. Hier is Vriendschap.

0: het goede doel dus met vriendschap. Daarmee is net na 6:30 geworden tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Anna Neeltje.
1: Op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer is gisteravond een buis gevonden. ProRail gaat ervan uit dat het gaat om een nieuwe sabotageactie. De buis werd gevonden bij Teuge. Het treinverkeer tussen Deventer en Apeldoorn lag ongeveer rond 9:30 tijdelijk stil. Er werd in eerste instantie aan een seinstoring gedacht. Gisteren aan het einde van de middag werd al een metalen staaf verwijderd van het treinspoor tussen Holte en Rijssen. Ook daar is vermoeden van opzet, maar het kan zijn dat de staaf er mogelijk al langer lag en pas later voor problemen zorgde. Gisterochtend zorgden sabotageacties ervoor dat het treinverkeer in meerdere provincies werd ontregeld. Op meer dan 35 plekken waren buizen en kabels op het spoor gelegd. Het is nog onbekend wie daarvoor verantwoordelijk is. Een 37-jarige man uit Raalte is door de rechtbank in Zwolle veroordeeld tot 3 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk voor meerdere zedenmisdrijven in 2 binnenspeeltuinen in Raalte en Weijen. Naast de gevangenisstraf moet de man de slachtoffers in totaal bijna €9.000 schadevergoeding betalen. Deskundigen stelden bij de man psychisch en seksuele problematiek vast. Volgens de rechtbank is de man licht verminderd toerekeningsvatbaar. Het Openbaar Ministerie heeft 15 maanden cel geëist, waarvan 5 voorwaardelijk, voor het bedreigen van zijn ex-vrouw in Zwolle. Ook is er gevraagd om een contactverbod. De man mailde het slachtoffer doodsbedreigingen, ging bij haar langs en sloeg haar ramen in. De officier van justitie weegt mee dat de bedreigingen van de man doorgingen toen hij al in de cel zat. De advocaat van de verdachte vraagt om vrijspraak. Volgens hem ligt er onvoldoende bewijs om zijn cliënt te veroordelen. En in Kampen is gisteravond een persoon aangehouden in de Wortmanstraat. Meerdere agenten kwamen ter plaatse. Waarom de aanhouding is verricht, is niet bekend. Meer nieuws vind je in de app en op rtvoost.nl.
0: En voor het weer naar Margot Ribbering. Margot, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Marcel.
0: Toen ik en ongetwijfeld wij naar buiten stapten, hadden we een hele heldere hemel. Ik zag heel duidelijk de sterren staan. Dat is ook de constatering van Jacqueline, krantenbezorger in Frieseveen. Helder en 15 graden. Is dat een algemeen beeld voor de provincie, denk je?
2: Nou, over het algemeen wel. Het is lekker afgekoeld. Ik zie op sommige plaatsen nog wel wat lagere temperaturen. Bijvoorbeeld in Heino 12,7, in Enschede 12,4. En daar zie ik ook mist op dit moment. En niet zo'n klein beetje ook. Een zicht van 100 meter. Dus er komt op sommige plaatsen wat mist voor. Maar dat is zo verdreven. Op de meeste plaatsen is het helder. En is het op dit moment nog droog. Behalve in Deventer. Want ik zie net ten westen van Deventer in de buurt van Apeldoorn en ook bij Vaassen een buitje. En daar kan in de loop van de komende minuten, uren, toch eventjes een buitje vallen. Daarna blijft het op de meeste plaatsen vanochtend droog met redelijk wat ruimte voor de zon. Dat blijft het niet zo, want in de loop van de ochtend neemt vanuit het westen de bewolking toe en vanmiddag trekken er een paar stevige buien over onze provincie, waarbij er ook kans op onweer is. En het meest opvallende is natuurlijk het verschil wat betreft de temperatuur ten opzichte van gisteren. Gisteren hadden we natuurlijk een hele hoge temperaturen. 26,5 Heino, 27,2 in Enschede. Nou, tel daar maar 7 tot 8 graden van af. En dan komen we uit op een magere 18 of 19 graden.
0: Dat scheelt een jas.
2: Dat scheelt een
0: die
2: jas.
0: Komt erbij. Een dan. Regenjas. Ja, die komt er dan weer bij. Ja, inderdaad, een regenjas. Ja. Want nog meer vocht. Ik vond het al, vind het al zo vochtig buiten. Mijn autoruiten besloegen ook spontaan aan binnen- en buitenkant. Hoewel ik niet echt mist had, een enkel flatje. Maar het is gewoon heel erg nat, vochtig.
2: Het is vochtig. Het is ook natuurlijk weer een kant van de herfst. Gisteren hadden we nog een beetje de zomer. En vandaag is het echt herfst weer met een noordwestelijke aanvoer van polair maritieme lucht. Die bevat ook veel vocht, vandaar ook die mist. Nou, dat is denk ik geen probleem, want de zon die komt er zo bij. Maar ja, die stapelwolken en wolken die er strakjes aankomen, ja, dat is ook natuurlijk vocht. Tezamen komt dat met een storing die vanmiddag dus vanuit het noordwesten over onze provincie trekt met die buien. En dat kan ook een hele pittige zijn, met onweer daarbij.
0: Nou, dan is iedereen gewaarschuwd om te beginnen. Deventer, die krijgt zo dadelijk al te maken met één buitje. Ja. Margot, dankjewel.
2: Tot graag gedaan.
0: Over een uur gaan we verder over het weer. De jaren 80, de week van de jaren 80, daar zitten we in. Je kunt altijd nog stemmen, hè? Favoriete jaren 80 nummers doorgeven. En dan vrijdag mondt dat uit in een hoogtepunt in de top 80 van de jaren 80. Aan een deeltje.
1: Je begint helemaal te stralen.
0: Ja, heel te stralen. Daar hoort misschien wel in iets van Tears for Fears. Deze bijvoorbeeld. Everybody wants to rule the world.

0: Herman van Veen en Hilversum 3. Toen heette dat nog zo, Hilversum 3. Ja, het is nu NPO Radio Dreg. Ja, vervlogen tijden, dat weet ik allemaal ook nog wel heel erg goed. Dat soort dingen komen naar boven in de week van de jaren 80. Bijna kwart voor zeven, Anneneeltje, wat gaat gebeuren vandaag in en rond onze provincie?
1: In de Tweede Kamer beginnen vandaag de algemene politieke beschouwingen. Daar wordt er dan gedebatteerd over de plannen van het kabinet die gisteren op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Dat beloven pittige debatten te worden, want het kabinet heeft meerderheden nodig voor die plannen. En de oppositiepartijen willen natuurlijk veel terugkrijgen in ruil voor hun steun.
0: Ja, ochtend na Prinsjesdag zijn er op verschillende plekken Prinsjesdag ontbijten. De meeste zijn georganiseerd, die ontbijten door ondernemersvereniging VNO-NCW. Ondernemers, politici, experts, bestuurders komen allemaal bij elkaar om de kabinetsplannen te bespreken. Ook in Zwolle is zo'n bijeenkomst. Daar zijn we straks bij.
1: Ook in Enschede is er zo'n Prinsjesdag ontbijt in het Rijksmuseum Twente. Daar gaat het ook over de stand van de democratie. En dat sluit dan weer aan bij de expositie in het museum Democratie Nu.
0: Nou, dat is mooi. Veel gehoord natuurlijk gisteren ook over de stikstofplannen. Commissie Landbouw en Natuur van Provinciale Staten praat vandaag over die stikstofplannen van het kabinet. Ook de brief die Overijssel aan het kabinet heeft gestuurd wordt besproken. In die brief is de provincie positief over de voorgestelde aanpak van het stikstofprobleem. Al ziet de provincie ook wel erg veel maatregelen op de boeren afkomen. Met name de boeren in natuurgebieden of vlak daarbij. Overijssel wil dat er ook wordt gedacht over de toekomst van die boerenbedrijven en de leefbaarheid van het platteland.
1: De commissie krijgt vandaag ook de petitie Stop het afschieten van katten aangeboden. De provincie overweegt zwerfkatten af te laten schieten vanwege de overlast en de bedreiging van weidevogels. In Friesland gebeurt dat afschieten al en volgens de tegenstanders worden daar vooral huis- en boerderijkatten het slachtoffer van. De opstellers van de petitie zeggen dat een diervriendelijke oplossing van het zwerfkattenprobleem ook mogelijk is.
0: Twee inwoners van Zwolle komen vandaag voor de rechter op verdenking van mensenhandel en seksuele uitbuiting. In totaal worden er 3 mannen en een vrouw verdacht van betrokkenheid bij uitbuiting van 11 Thaise vrouwen. Slachtoffers zouden naar Nederland zijn gehaald en ondergebracht in huizen in onder meer Zwolle. Vrouwen moesten vervolgens werken in de prostitutie.
1: Er dient vandaag een ontnemingszaak tegen 3 mannen uit Enschede. Ze zijn veroordeeld voor oplichting via Marktplaats. Ze zouden 1 miljoen euro hebben buitgemaakt via phishing. De mannen zouden betrokken zijn bij talloze digitale fraudezaken waar ongeveer 1000 mensen slachtoffer van zijn geworden. Ze zijn opgepakt in samenwerking met de Roemeense politie.
0: Dan naar de sport, want voor het eerst in de historie maken de basketballers van Landstede Hammers kans op plaatsing voor de Champions League. Dan moeten ze wel 3 voorrondes gaan overleven. Vanmiddag is de eerste. Landstede speelt dan tegen het Deense Bakkenbergs. En dat doen ze in Bulgarije. Dat snap ik dan weer niet helemaal, maar dat...
1: Nee, klinkt niet per se logisch.
0: Nee.
1: De vrijwillige hoogwaterbrigade van waterschap Drents-Overijsselse Delta komt vandaag in actie voor de jaarlijkse oefening met het afsluiten van de mobiele waterkering Kampen Midden. De brigade gaat trainen met het opbouwen en weer afbreken van die bijzondere waterkering langs de IJsselkade in Kampen. Daarvoor worden waterdichte schutting opgebouwd die soms dwars over straten en door gebouwen lopen. Ook in Zwolle gaan vrijwilligers trainen met het sluiten van 5 openingen in de dijken langs het Zwarte Water.
0: Het water houdt ook Oldenzaal bezig. Daar is namelijk vandaag een excursie door de historische binnenstad. Want ook die zal water- en klimaatbestendig moeten worden. De klimaatadaptatie, want zo heet dat, die moet wel samengaan met het behoud van het cultuurhistorische erfgoed.
1: Schoonmakers leggen deze week het werk neer uit protest tegen de CAO. De werkgevers en vakbond NCV hebben al afgesloten. Maar FNV-leden willen meer loonsverhoging en een automatische inflatiecorrectie. 10% van de schoonmakers is FNV-lid. En zij staken op Schiphol, stations, universiteiten en hogescholen.
0: De kinderpostzegelactie gaat vandaag weer beginnen. Basisschoolleerlingen gaan weer langs de deur om de postzegels te verkopen. Actie staat dit jaar in het teken van veilig opgroeien. Dat moet gewoon, zo heet het. Thema is door de kinderen zelf gekozen. Ze vinden dat er meer aandacht en geld besteed moet worden aan hun veiligheid.
1: Max Verstappen gaat vandaag racen tegen 100 tegenstanders. Hij neemt het op tegen 100 karters op het circuit van Silverstone. Begint Max achteraan en in een uur tijd gaat hij proberen de andere coureurs in te halen. Al sinds Verstappen 4 jaar oud was, raced hij in karts. En hij heeft daar het starten, inhalen en verdedigen geleerd. Hij is vandaag dus de hoofdpersoon in één van de grootste kartraces ooit. Max versus 100.
0: Mooi.
1: Of moet ik zeggen 100?
0: Ja, denk ik. Ja. 100 men. 100 karters moet hij gaan inhalen. Ja, wel, dat wordt wel een spektakel. Maar goed, natuurlijk allemaal wel gesponsord door zijn energiedrankjes sponsor.
1: Ja.
0: Ja, maar wel leuk. 101 karters op één baan.
1: Een slimme actie toch?
0: Ja, het is heel veel. Het wordt helemaal gehyped, zag ik ook op sociale media. Tenminste, ik zit dat natuurlijk in het logaritme. Ik krijg al die filmpjes. Jij niet, zie ik aan jou gezicht.
1: Ik zit in een heel ander algoritme.
0: Jij zit in een heel ander algoritme, ja. That's the way it is. Here's Bruce Hornsby.

0: grote hit werd het in de jaren 80. Bruce Hornsby and The Range and The Way It Is.
1: Back to the 80s.
0: Ja, de hele week muziek uit de jaren 80. Je kunt nog stemmen, je favoriete nummers nog doorgeven. Tot en met donderdag, volgens mij. Anne Neeltje, heb jij dat dan al wel gedaan? Of heb je eigenlijk favoriete platen uit de jaren 80?
2: Ja, nu heel blijft het veel te lang stil.
0: Ik hoor iets kraken.
2: Ik heb nog niet gestemd. Nee, ik moet er eens even over
0: niet,
2: nagaan. Ik zit niet heel erg in de jaren 80, moet ik eerlijk bekennen.
0: Dat was wel mijn highlight natuurlijk, de jaren 80. Hè. Toen kwam ik van de middelbare school af, moest ik in dienst. Ja.
2: Zo.
0: Speelde ik in een bandje, ging ik werken voor het eerst.
2: Maar dan is daar vast
0: studeren,
2: toch een
0: werken.
2: Track die hoort bij dat hele gevoel van toen.
0: Nee, ja, dat heb ik. Ja, zeker. Die zit er ook wel. Die zijn er wel. Dus ik ga
2: maar
0: het ook
2: wil
0: nog
2: je
0: iets
2: niet
0: sturen.
2: Noemen.
0: Oh, jawel, wil ik wel. Ja, ach, U2, veel, The Cure, Forest, dat soort zaken. Dus er kwam wel veel voorbij. Het waren ook wel vooral hitlijsten waar je nog naar keek in de jaren 80. Dus dat was allemaal anders dan nu.
2: Want The Cure heb je ook nog zelf wel gespeeld, toch?
0: The Cure, ja. We begonnen toen net als beginnend bandje. En toen werden we geboekt voor een optreden. Maar ja, we hadden lang niet genoeg nummers. Ja. Dus op die avond hebben we 4 keer The Forest gespeeld. Die kun je ook heel lang die spelen.
2: Die zit er bij jou gewoon voor de rest van je leven helemaal in.
0: Ja, die zit er helemaal in. Maar hij staat nu niet op mijn lijst, maar hij komt ongetwijfeld ergens een keer voorbij. Straks, na 7 uur, gaan we Prinsjesdag nog eens even analyseren. Dat doen we met Henk van der Kolk, onze politieke expert-deskundige. Want ja, het kabinet heeft mooie plannen gepresenteerd. Ik vond er best wel goede plannen bij zitten. Maar ja, daar moet je dan nog wel een meerderheid voor zien te krijgen. Klein detail.
2: Nou ja, precies. Noem het maar een klein detail.
0: En over de sabotageacties, want die gingen tot gisteravond laat door. Ook nog in onze provincie. Daar hoor je straks ook meer over. Icoon uit de jaren 80, dat weet ik dan ook nog wel. Spandau Ballet, Here's Gold.

0: Overijssel. Op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer is gisteravond een buis gevonden. ProRail gaat ervan uit dat het om een nieuwe sabotageactie gaat. Staphorst wil voorkomen dat 56 bouwprojecten vastlopen door het volle stroomnet en vraagt daarom voorrang aan bij netbeheerder Ennexis. En drie platanen in Diepenheim maken kans om boom van het jaar 2026 te worden. Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 7 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna naar huis. Het onderzoek loopt nog. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt dat niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. Volgens een onafhankelijk bureau van het Amerikaanse congres heeft de oorlog de VS tot nu toe 32 miljard euro gekost. Sportkoepel NOC-NSF is voorzichtig optimistisch over de miljoenennota. Het woord sport staat niet in de troonrede, maar de koepel benadrukt dat de koning wel de woorden uitsprak als gezondheid, preventie en verbinding in de samenleving. Het kabinet maakt voor volgend jaar 26 miljoen euro vrij voor sport en bewegen. Het weer nog, af en toe een bui, het is een graad of 13 en er staat weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken bij 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Back to the 80's.
2: Jazeker, back to the 80's. In die week zitten we daar. Maar we hebben het ook over de actualiteit natuurlijk. We gaan Prinsjesdag nabespreken. Volgend uur met ondernemers in onze provincie. Zo dadelijk al over de politieke consequenties. Want zijn al die mooie plannen dan ook wel haalbaar? En we hebben het straks ook nog over de sabotageacties op het spoor. Muziek uit de jaren 80 natuurlijk ook. Straks van The Police bijvoorbeeld en van George Michael.
3: 18 en 19 september is hij er weer. Misschien wel de mooiste rally van Nederland. De Euro Hellendoorn Rally. Ben jij erbij? Check eurohellendoornrally.com voor meer info.
4: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
3: De Euro Hellendoorn Rally wordt mede mogelijk gemaakt door Porcentrum Twente.
5: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
6: Kom ook naar het stoffenspektakel, de grootste stoffenmarkt van Nederland. Woensdag 23 september in de evenementenhal Hardenberg. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
5: Camperbeurs Hardenberg, 18 tot en met 20 september.
0: Radio Oost. Goedemorgen met Oost.

0: Tja, George Michael. Meestal zijn de platen uit de jaren 80 lang. Maar Faith van George Michael niet. Back to the
1: 80's. Marcel Oosten en Anna Neeltje de Boer. Goedemorgen met Oost.
0: En daarom is het ook pas 6 minuten over 7 op deze woensdagochtend, de 16e van september. Goedemorgen. Goedemorgen aan Neeltje.
2: Goedemorgen Marcel.
0: Fijn dat je er bent. Of alle plannen van het kabinet die we gisteren hebben gehoord in de troonrede ook haalbaar zijn, dat gaan wij zo bespreken. Maar eerst over de sabotage op het spoor.
2: Op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer is gisteravond weer een stalen buis gevonden. ProRail gaat ervan uit dat het om een nieuwe sabotageactie gaat. De buis werd gevonden bij Teuge. Het treinverkeer tussen Deventer en Apeldoorn lag vanaf ongeveer 9:30... tijdelijk stil. Gisteren aan het einde van de middag werd al een metalen staaf verwijderd van het treinspoor tussen Holte en Rijssen. Ook daar is een vermoeden van opzet, maar het kan zijn dat de staaf er mogelijk al langer lag en pas later voor problemen zorgde. Sabotageactie zorgde gisterochtend voor dat treinverkeer in meerdere provincies werd ontregeld. Daar gaan we zo over praten.
0: Ook in het nieuws vanochtend. Staphorst wil voorkomen dat nieuwe woningen en scholen straks zonder stroom komen te zitten. Het is niet ondenkbaar met het overvolle stroomnet. Daarom is er voor 56 bouwprojecten voorrang aangevraagd bij de netbeheerder Enexis. Beheerder plaatst sinds juli dit jaar aanvragen voor stroomaansluiting op een wachtlijst. Aanpassingen van het elektriciteitsnet gaan ons natuurlijk allemaal wel geld kosten, waarschuwen al de netbeheerders.
3: Denk aan hele grote hoogspanningsstations tot aan het trafohuisje bij jou in de straat. Dat betekent natuurlijk dat wij veel geld moeten uitgeven om dat allemaal te doen. En dat vertaalt zich in hogere tarieven voor alle gebruikers van dat net.
0: Maar gemeenten kunnen dus vanaf oktober voorrang aanvragen voor concrete bouwplannen. Netbeheerder bepaalt dan natuurlijk zelf wel welk project een stroomaansluiting krijgt en welke niet. Is afhankelijk van de beschikbare stroomcapaciteit. De burgemeester van de dag is die van Staphorst vanochtend. Gaan we eens vragen om een reactie.
2: FC Utrecht heeft 18 supporters een stadionverbod opgelegd naar aanleiding van de ongeregeldheden in de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Die werd gestaakt nadat vanaf de tribune vuurwerk en plastic bekers op het veld werden gegooid. Toen Go Ahead voor stond met 3-1. Na het spelen van het restant was het 3-3. De betrokken supporters zijn op basis van onder meer beschikbare camerabeelden geïdentificeerd.
0: Ja, dan de zaken op het spoor. Het treinverkeer kwam dus ook gisteravond weer stil te liggen. Op de rails tussen Deventer en Apeldoorn. Eerder die avond, je hoorde het net van Anna Neeltje, tussen Holte en Rijssen. Wat aangeeft dat die sabotageactie die gisterochtend vroeg begon nog niet is gestopt. De baas van spoorbeheerder ProRail, Mirjam van Veldhuizen, is er heel boos over.
4: Ik vind het echt verschrikkelijk wat er gebeurt. Omdat het spoor is heel veilig, maar je moet je wel normaal gedragen. Dus als er hekken staan, is het duidelijk dat je daar niet moet komen. Het is ontzettend gevaarlijk wat mensen gedaan hebben. En ik wil ze ook oproepen, doe dat niet. Je raakt er jezelf mee, want het is echt gevaarlijk. En je raakt er de mensen mee die ik niet kan voorstellen dat je wil raken. En wat lost het op? Dus niet doen.
2: De acties op het spoor worden hoog opgenomen door ProRail, politie en justitie. Deze deskundige op het gebied van weerbaarheid noemt het terrorisme.
5: Iets wat we in Nederland nog niet kennen op deze schaal. Er lagen geen luciferuitjes op het spoor. Het is ook echt wel materiaal wat bedoeld is om echt angst aan te jagen. Het is bedoeld om echt disruptie te veroorzaken. Ik vind dat wel een daad van terreur. Als je kijkt naar de definitie van terreur, is het bedoeld om uiteindelijk te komen tot politieke beïnvloeding. Nou, het was niet toevallig Prinsjesdag. Dus het is ook bedoeld waarschijnlijk, maar goed, dat gaat het onderzoek uitwijzen, om uiteindelijk ook een statement te maken. En daarmee uiteindelijk ook een punt te maken, is dat het juist angst aanjaagt in de samenleving. En dat is, vind ik, in ieder geval een behoorlijke schadelijk effect van wat er vandaag gebeurd is.
0: Er zijn geen bewijzen dat boerenactivisten erachter zouden zitten, maar de NOS zegt wel aanwijzingen te hebben. Farmers Defence Force laat in NRC weten het niet verbazingwekkend te vinden als boeren erachter zouden zitten. Deze woordvoerder van de Melkveehoudersvakbond kan zich er ook wel iets bij voorstellen.
6: Je moet eerst weten wie het gedaan heeft voordat je weet vanuit wat voor grond. Kijk, zou het vanuit boeren komen, dan denk ik, nou ja, waar we altijd voor gewaarschuwd hebben. Mensen die niet gehoord worden, die wel met de rug tegen de muur aan staan, gaan rare dingen doen. Is dat goed te praten? Nee, maar dat het gebeurt is logisch.
4: Ja, ik vind het echt bizar. Het is levensgevaarlijk wat hier gebeurt. Een trein kan ervan ontsporen als er iets op het spoor ligt. Dus je moet daar gewoon echt wegblijven. En dat je dat afhankelijk van maakt van wie het gedaan heeft of waarom, het maakt niet uit. Dit moet gewoon niet gebeuren.
0: En dat was dan weer de reactie van de baas van ProRail. We gaan erover praten met onze verslaggever. Chantal Everaert houdt zich bezig met de agrarische sector. Volgt ook veel chatgroepen. Chantal, hoe wordt daar gereageerd op die acties op het spoor?
7: Ja, ik heb gisteren wel contact gezocht met verschillende boeren. En eigenlijk komt de verontwaardiging over deze actie je wel tegemoet rollen, hoor. Dat is eigenlijk wel, het gros zegt, ja, dit kan gewoon niet. Wie het ook heeft gedaan, want er wordt natuurlijk inderdaad vrij snel nu met de vingers naar de boeren gewezen. Maar wie het ook heeft gedaan, dit kan niet. Maar aan de andere kant ziet daar Van Kepenade van de Farmers Defence Force, die zegt ook, ja, wij hebben wel opgeroepen tot acties. Niet tot deze actie, maar ik sluit niet uit dat dit kan gebeuren. Ja, dan gaan natuurlijk de speculaties wel heel erg hard. En ja, wat de NOS ook aangaf, ze hebben aanwijzingen dat er mogelijk boeren achter zouden zitten. Ja, als dat zo zou zijn, denk ik dat alle goodwill voor deze groep echt wel verdwenen zou zijn. Want ja, dit is gewoon een sabotage die gewoon echt een trein kan laten ontsporen en heel ernstig ongeluk kan veroorzaken.
0: Ja.
7: Maar het is wel het gesprek van de dag. Dat merk je toch echt wel.
0: Oké, okay, maar goed, dus over het algemeen de afkeurende reacties. Ook een actie gisteren langs snelwegen. Nat hooi werd in de brand gestoken. Ook niet ongevaarlijk voor het wegverkeer. Ik heb echt rookpluimen gezien. Nou, daar moet je niet in rijden natuurlijk. Dat is wel duidelijk dat boeren daar verantwoordelijk voor waren. Minister Karremans van Infrastructuur gaat er ook aangifte van doen. Hoe wordt daar dan op gereageerd?
7: Ja, dat is een aangekondigde actie van Nederland staat in brand. En dat laten we dan ook letterlijk zien. Dat is een actie die ja, op her en der terechtkwam. Ja, dat wordt ook wel gezien als, ja, dat vinden we nog wel meevallen. Maar toch zegt ook een aantal van, ja, dit moet je gewoon niet doen. We staan inderdaad, zoals Jeroen van Manen net zei, met ons rug tegen de muur. En een kat in het nauw maakt rare sprongen. Maar dit zijn gewoon wel hele heftige reacties. Je zag op de A2 bij Breukelen dat het verkeer gewoon geen zicht meer had. Ja, je wil het niet op je geweten hebben dat dan een file ontstaat of dat er een ongeluk ontstaat met vreselijke gevolgen. Dat dit gebeurt, wordt niet heel hard afgekeurd zoals de sabotage van het spoor, maar wordt wel van gezegd, doe het nou niet. Of zoals een boerin zei, met zulke vrienden heb je geen vijanden meer nodig.
0: Nee, en je geeft het ook al aan, hè? Er is wel opgeroepen tot acties en ook hardere acties, hè? Omdat er dus niet geluisterd wordt en ze dan ook de snelweg niet meer op mogen. Ja, is dat dan ook niet vragen, omdat sommigen daarvan opvatten en denken van, nou, dan kan ongeveer alles wel?
7: Ja, misschien wel. Maar ik vind het ook wel lastig om meteen te zeggen, ja, dit komt vanuit die hoek. Een hoogleraar zei ook, er zijn gewoon verschillende mogelijkheden. Kijk, in Duitsland is een linksextremist opgepakt.
0: Ja,
7: die
0: brand,
7: aanslagen, ja, pleegde. Ja, dus het kan allerlei kanten opkomen. Mensen zeggen ook, ja, er wordt dan nu meteen snel naar de boeren gewezen. Misschien is het wel iemand anders die de boeren de schuld wil geven. Dus hele complottheorieën komen erop af. Ja, er wordt opgeroepen tot hardere acties. En ik vind dat ook niet, ja, heel erg verstandig om dat te doen. Want je weet niet hoe mensen die zo, ja, wanhopig zijn en zeggen van, ja, ik heb toch niks meer te verliezen, wat ze dan gaan doen. En die trekkergroepen, dat zijn ook gewoon een beetje autonome groepen. Daar zitten ook mensen bij die geen agrarische achtergrond hebben, die bijvoorbeeld echt een grote afkeer hebben van de overheid. Ja, als die elkaar gaan lopen opjutten, je weet niet wat er kan gebeuren.
0: Nee.
7: Maar goed, ik denk ook dat we onderzoek eerst moeten afwachten. Maar het zijn natuurlijk wel, het is niet geheel toevallig. En wat mij gisteren opviel, en daar had ik het ook met een boer over, het zijn wel allemaal locaties bij het platteland.
0: Ja.
7: En het zijn natuurlijk ook locaties die, ja, niet zo zichtbaar zijn. Hè? Als je midden op het spoor in Zwolle een staaf neer gaat leggen, dan word je gewoon gezien. En als je dat ergens in de binnenlanden bij Steenwijk doet, dan valt het niet zo op. Maar het is wel opvallend, dus ik ben echt wel benieuwd welke kant het op gaat. Maar ja, persoonlijk denk ik ook, ben je nou echt helemaal gek geworden dat je dit soort dingen gaat doen?
0: Maar inderdaad, laten we er niet over speculeren. Het onderzoek is in volle gang en daar wordt groot op ingezet. Chantal, hou het voor ons in de gaten. Dank je wel. Wil je er meer over weten? Lees het op onze website, rtvoost.nl.

0: Police and Spirits in the Material World. Bijna 10 minuten voor 7:30. Je luistert naar Radio Oost. In de Tweede Kamer beginnen vandaag de algemene politieke beschouwingen. Daar wordt dan gedebatteerd over de plannen van het kabinet, die gisteren natuurlijk op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Beloven pittige debatten te worden, want ja, het kabinet moet wel meerderheden zien te vinden. En die meerderheden, die willen natuurlijk mensen, de partijen die daarvoor moeten zorgen, willen natuurlijk daar wel wat voor terug hebben voor hun steun, als ze die al willen gaan geven. Eerst maar eens naar de reacties uit onze provincie. Gedeputeerde Hoogland, hij is van Overijssel natuurlijk, was gisteren in Den Haag en hij hoorde de koning wel belangrijke punten voor Overijssel benoemen.
1: Een aantal dingen die voor ons ook heel belangrijk zijn, is dat de koning erop aandrong om het stikstofproblematiek op te lossen, dat we dat alleen maar samen kunnen doen. En ook aangeven wat het belang is van de economische positie van Nederland. En dat zijn toch wel de twee elementen die mij in mijn portefeuille natuurlijk het hardst raken.
0: En ook burgemeesters uit onze provincie waren in Den Haag. Burgemeesters van Zwolle en Deventer pikten ook de krenten uit de pap.
2: Het investeringsfonds voor innovatie heb ik gehoord. De 3,3 miljard die beschikbaar komt. Ontzettend belangrijk ook voor regio Zwolle. Waarin familiebedrijven, maakindustrie groot is. Maar waarin we ook die innovatie heel hard nodig hebben. En dat kan met onze onderwijsinstellingen. Dus dat was een hele concreet voorbeeld daarvan.
3: Bijvoorbeeld de stikstofaanpak. Natuurlijk ook een echt een stevig probleem in de Deventer, waar ook een grote groep boeren zit die ook zitten kijken, ja, hoe gaan wij nu verder? De netcongestie kan voorbij. Wij zijn net aangewezen als grootschalige woningbouwlocatie. Dat kan voorbij. Dus heel herkenbaar.
0: Herkenbaar en plannen waar gemeenten dan wel wat mee kunnen. We gaan erover doorpraten met politicoloog aan de Universiteit Twente, Henk van der Kolk. Meneer van der Kolk, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: U heeft het gisteren natuurlijk allemaal van nabij gevolgd, de troonrede gehoord en alle uitleg van alle ministers en premier na afloop. Best goede plannen, zeggen ook mensen uit onze provincie. Dat vond ik ook wel. Er zitten best wel goede oplossingen bij. De vraag was alleen wel, of blijft wel, hoe dan?
4: Nou precies, was dat eigenlijk wel een plan? De doelen werden
0: ja, dat hoop ik wel, dat
4: een
0: plan was.
4: De problemen werden goed onder woorden gebracht. Maar dit was wel een troonrede waar eigenlijk uitzonderlijk weinig concrete plannen in werden genoemd. De investeringsfonds kwam voorbij, ja dat klopt. En nog een of twee andere dingen die al waren gelekt toen de miljoenennota was gelekt. Maar echt plannen, echt concrete acties en keuzes heb ik niet zoveel gehoord in deze troonrede. Nee. Dus ja, een mooi verhaal, samenhangend, heldere doelen, maar weinig concrete plannen.
0: Nee, daar valt van alles over te zeggen. Kunnen we het zover versimpelen dat we kunnen stellen dat dat gewoon een kwestie van geld is? In dit geval een kwestie van te weinig geld.
4: Nou, niet alleen. Het probleem is dat deze minderheidscoalitie het onderling al moeilijk eens kan worden. En dat ze eigenlijk ook nog niet precies weten welke strategie ze moeten volgen om meerderheden te creëren. En dat blijkt ook dan wel een beetje uit zo'n troonrede. En eigenlijk ook wel een beetje uit de miljoenennota. Omdat ze op dit moment nog geen meerderheden hebben, zijn ze nog een beetje zoekend. En blijft het allemaal nog redelijk voor uitschuiven en uitstellen en niet al te harde keuzes maken. En dat maakt het ook heel erg lastig om deze plannen allemaal te beoordelen.
0: Ja, maar goed, ik heb de premier en de minister van Financiën gisteravond ook nog weer uit den treuren hoorden zeggen, ja, maar we willen een breed akkoord. We steken de hand naar links uit, maar ook de hand naar rechts. Kan dat wel?
4: Ja. Nou, ik twijfel daar eigenlijk steeds meer over of dat eigenlijk wel mogelijk is. Ik snap dat de minderheidscoalitie dat zo lang mogelijk wil proberen. Ik snap ook dat ze op die manier proberen de interne tegenstellingen een beetje, nou ja, uit te stellen. Hè, niet al te groot te maken, want de VVD wil graag over rechts en de andere twee partijen willen graag over links. Dus ik snap wel vanuit die minderheidscoalitie dat ze zo lang mogelijk willen uitstellen wat ze nou eigenlijk gaan doen. Het probleem is dat we in Nederland beleid maken door alles met alles te verknopen. He, als jij daar bij de investeringen dit doet en als jij dan daar bij de uitkeringen dat doet, dan ben ik bereid dit allemaal te steunen. Zo hebben wij altijd beleid gemaakt. En als je de ene keer over links en de andere keer iets over rechts wil doen, dan moet je die dingen los van elkaar gaan zien. En dat zijn we helemaal niet gewend met elkaar, want we verknopen alles. Dus ik denk dat dat heel erg moeilijk wordt en dat het kabinet binnenkort min of meer zich verplicht voelt om te kiezen voor of over links of over rechts.
0: Ja, nou vind ik ook wel, wat ik vind doet er niet zoveel toe, maar ik constateer dat de oppositie nou ook niet echt bereid is iets terug te doen. Het riedeltje van Klaver over de miljonairs meer belasten heb ik nou ook wel gehoord. Natuurlijk, iedereen is natuurlijk wel verantwoordelijk, hè, voor de grote problemen die aangepakt moeten worden.
4: Ja, en het lastige is dat alles wat die mensen zeggen, zelfs wat de regering zegt, is natuurlijk onderdeel van een veel groter spel.
0: En
4: waarbij je probeert om zoveel mogelijk te vragen om maar iets binnen te krijgen. En dat geldt ook voor de regering, dat geldt ook voor alle oppositiepartijen. En de regering wil heel graag uitstralen eigenlijk wat er nu op tafel ligt.

0: interessant, maar tegelijkertijd volkomen ondoorzichtig.
1: Ja. In dat kader natuurlijk ook dan de uitspraak van Stoffer, van de SGP, die gisteren zei, ja, het draagmoederschap, dat willen wij wel van tafel, anders steunen we niks. Ja. Dan denk je, ja, dat is niet heel constructief natuurlijk.
0: Maar dat is precies een goed voorbeeld waar het blijkt dat we in Nederland niet gewend zijn om dossiers los van elkaar te zien. De SGP zal nooit zeg maar een begroting, een willekeurige begroting steunen als dat draagmoederschap dan toch wordt ingevoerd. En dat betekent dus dat alles met elkaar verknoopt is. Ja. En dat betekent dat dit minderheidskabinet dus op een bepaald moment zich gedwongen zal zien om te kiezen voor over links of over rechts.
1: Ja. Maar wij, laten we het bij Overijssel houden, zitten dringend te wachten op meer woningbouw, oplossing van het stikstofprobleem, aansluiting op het energienet. Dat moet dan wel gaan gebeuren. Ik zie nog niet dat gaat gebeuren.
0: Nou, op die twee punten hebben ze natuurlijk voor de zomer
1: stikstof
0: al een stikstofakkoord gesloten. En ook er staat heel nadrukkelijk ook in de plannen dat we meer moeten gaan betalen voor ons elektriciteitsnet, zodat ze dat kunnen gaan uitbreiden. Dus daar zie ik eigenlijk nog de meest concrete plannen in wat ik gelezen heb in de afgelopen dagen. Ja. Dus op die twee punten denk ik dat het wel goed gaat. Wat me tegenviel, was aandacht voor gemeenten. Ja. Gemeenten moeten heel veel van het sociale beleid uitvoeren. Sociaal beleid was sowieso kwam heel weinig aan orde in de troonrede en in de discussies over de miljoenennota. Maar die gemeenten die worden dus heel erg belangrijk. We weten ook dat die gemeenten in de komende jaren minder geld te besteden krijgen om al dat beleid uit te voeren. En daar was eigenlijk schrikbarend weinig aandacht voor. Ja. Dus daar maakte ik me wel een beetje zorgen over.
1: Gemeentebestuurders noemen het ook al een sluitpost, hè, dat gemeentefonds. Ja. En inderdaad burgemeesters, want die spreken we iedere dag, trekken er ook wel steeds over aan de bel. Dat ravijnjaar is weliswaar uitgesteld, maar ze zien wel weer een financiële nood aankomen.
0: Ja, precies. Dus dat ravijnjaar, dat is inderdaad uitgesteld omdat onder het vorige kabinet al werd gezegd, nou, dat gaat inderdaad te hard, we doen er nog wat geld bij. Maar dat wordt niet gecontinueerd in de huidige begroting, voor zover ik het gezien heb. Dus dat betekent dat die problemen voor gemeenten één of twee jaar later dan op gaan treden, maar wel gaan optreden. En die zijn wel verantwoordelijk voor het uitvoeren van dingen als de WMO. Hè, waarom mensen thuis ondersteuning kunnen krijgen. En dat gaat wel over kwetsbare groepen. Dus ik ben heel benieuwd hoe de regering daar mee omgaat. En of ze op die manier dus ook pro mee kunnen krijgen. Want dat zijn natuurlijk onderwerpen waar pro zich op wil profileren. Mm-hmm. Ja, en als dat allemaal vreselijk bezuinigd gaan worden, ja, dan zou ik, als ik pro was, ook zeggen, ja, hier kunnen wij natuurlijk nooit een handtekening onder zetten.
1: Nou, ik vermoed waar u de komende dagen zit. Voor de tv.
0: Voor de televisie, precies. Kijken hoe het gaat. Ja,
1: ja,
0: zeker.
1: Ja, dat wordt spannend. Waar Prinsjesdag anders een soort van eindpunt is het nu het startschot, volgens mij.
0: Ja, meer dan anders. Ja. Het is veel meer dan anders een startschot.
1: Henk van der Kolk, politicoloog. Hartelijk dank voor de toelichting. En wij gaan het natuurlijk volgen, dat wat er in de algemene beschouwingen gebeurt. En wat dat met name voor Overijssel gaat opleveren. Dus doe maar. En sinds een dag of twee.

0: Doe maar, ze is van mij, oftewel sinds een dag of twee na 7:30. Burgemeester van Staphorst, hij was ook in Den Haag gisteren op Prinsjesdag. Daarvoor uit de hoofdpunten van het nieuws.
1: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
2: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Wee-hoo! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
6: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
7: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
5: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
7: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
8: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
9: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
11: Een bank nodig? Primetime. Een kast en een lamp? Primetime. En een bed? Dan op naar Primetime bij XXX Loots. Nu tot wel 48% korting met de vriendschapskaart. XXX Loots in Noorden en Salzbergen.
12: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Ja,

0: 7:30 geweest. Tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Anna Neeltje.
1: Het Openbaar Ministerie heeft 15 maanden cel geëist, waarvan 5 voorwaardelijk, voor het bedreigen van zijn ex-vrouw in Zwolle. Ook is er gevraagd om een contactverbod. De man mailde het slachtoffer doodsbedreigingen, ging bij haar langs en sloeg haar ramen in. Een 37-jarige man uit Raalte is door de rechtbank in Zwolle veroordeeld tot 3 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk voor meerdere zedenmisdrijven in 2 binnenspeeltuinen in Raalte en Weijen. En de gemeente Staphorst wil voorkomen dat nieuwe woningen en scholen straks zonder stroom komen te zitten, wat niet ondenkbaar is met het overvolle stroomnet. Daarom is voor 56 bouwprojecten voorrang aangevraagd bij netbeheerder Enexis. De beheerder plaatst sinds juli dit jaar aanvragen voor stroomaansluitingen op een wachtlijst. Gemeenten kunnen vanaf oktober voorrang aanvragen voor concrete bouwplannen voor woningen en scholen voor de komende 10 jaar. Enexis bepaalt welk project wanneer een stroomaansluiting krijgt. Dat is afhankelijk van de beschikbare stroomcapaciteit. Hoe dat precies zit, lees je in de app en op rtvoost.nl.
0: En voor het weer naar Margot Ribbering. Margot, goedemorgen nogmaals.
2: Goedemorgen.
0: De zon is er net bij in Hengelo. Piept net om de hoek van een zeer vol industriegebouw hier op het industrieterrein. Maar hij is erbij vandaag. Ik had hel en verdoemenis verwacht na de mooie dag van gisteren. Maar dat valt nog wel weer mee. Hè?
2: Nee. Op dit moment is het droog. De meeste neerslag op dit moment zit ten zuiden van ons. Boven de provincie Gelderland. Schampertje langs de zuidrand. Met daar de meeste de bewolking op dit moment, maar op veel plaatsen zon en nog een beetje mist die optrekt bij Enschede, bij temperaturen die op dit moment zo rond een graadje of 13 begeven. We beginnen met mooi weer vandaag, maar vanuit het westen krijgen we in de loop van de ochtend wel wat meer bewolking. En er volgen ook buien, maar die vallen vooral in de middag- en avondperiode. Dus de ochtend is prima, vanmiddag bewolking en ook vanuit het westen buien. En dat kunnen ook een paar onweersbuien zijn. Dus wat dat betreft is het toch wel een ander verhaal dan gisteren. Zeker wat betreft de temperatuur. Gisteren hebben we nog een dag gehaald met temperaturen ver boven onze stand. 26,5, Heino 27,2 Enschede. Haal daar maar 7 tot 8 graden vanaf. Dan houden we nog 17 tot 19 graden over bij een zwakke en vanmiddag matige wind uit een west- tot noordwestelijke richting.
0: Benen weer op de grond, inderdaad. Ja. Mooie begin van de dag zien we ook in de foto's van Hilbert bijvoorbeeld. Bij Friesveen zien wij de zonsopkomst. Wat wolken die de zon nog in de weg zitten. De zon komt al boven de horizon uit. De foto van Jan uit Hasselt. Dus de zon is er wel degelijk. Maar die buien vandaag en de komende dagen, begrijp ik.
2: Ja, het is zo dat het morgen niet zo zonnig begint als vandaag. Er is gewoon veel bewolking. In de ochtend valt er een enkele bui. In de loop van de middag en avond, ja, dan spreek ik niet meer over buien, maar dan gaat het gewoon een tijdje flink regenen. Maar voordat die regen Twente bereikt morgen, ja, dat duurt nog wel een tijdje. Dat is dan een uurtje of 5, 6. En daarbij waait het morgen harder. Temperaturen vergelijkbaar met vandaag 18, 19 graden. En zo gaat het een beetje op en neer. Want vrijdag is weer een hele aardige dag. Dan is er meer ruimte voor de zon. Het blijft droog bij 19 graden. En in het weekend valt de meeste regen in de nacht naar zondag. Zaterdag overdag valt er een enkele bui. Zondag overdag is het meest droog met dan de meeste ruimte voor de zon. En de temperaturen veranderen niet of nauwelijks. 19 of 20 graden.
0: Dat duurt nog even, Margot. Niet zo lang dat ik jou weer spreek. Dat is over een uur.
2: Zo is het.
0: Tot dan. Heb ik nu verkeersinformatie voor je, want de ochtendspits is op gang gekomen met files op de A1 Hengelo richting Duitse grens. Tussen Oldenzaal en die grens 3 kilometer file en een kleine 10 minuten aan vertraging ongetwijfeld door de grenscontroles. En de N35 staat vast Zwolle richting Almelo zoals bijna iedere dag. Tussen de Salland-Twente-tunnel en Wierden 3 kilometer file, 6 minuten aan vertraging.

0: met de best groot
1: in de jaren 80. Lois Lane, je hoorde It's the First Time.
2: Goedemorgen, burgemeester.
1: Van maandag tot en met de donderdag rond deze tijd bellen wij in Overijssels burgemeester om maar eens te horen wat er in zijn of haar gemeente zo gaande is. Op woensdag is dat Jan ter Kate, de burgemeester van Staphorst. Meneer ter Kate, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Maar niet in Staphorst.
3: Nee, nog niet in Staphorst. We zitten nog in Den Haag, dat klopt.
1: In Den Haag, inderdaad. Daar was u gisteren al naartoe gereisd, hè? In de bus, ja. Met mensen in klederdracht.
3: Nee, niet in de bus. We zijn met eigen vervoer gegaan. Want we waren al de avond van tevoren gegaan, omdat er 's ochtends allereerst het oostontbijt al vroeg gepland stond, zeg maar. Dus zijn we al de avond van tevoren al gegaan.
1: Ja, dat oostontbijt, daar heeft u zich bij aangesloten natuurlijk. Dat is iets uit Overijssel om... Ja, hoe moet ik dat bestempelen? Het is een soort lobby.
3: Ja, het is een soort lobby. Het is ook gewoon om elkaar even te ontmoeten. En ook met name Oost goed op de kaart te zetten. Zowel Twente als IJsseland, zeg maar. En heel mooi was dat daar ook nog even Jamie van Essen langskwam. En ook ons met name op het hart drukte van, joh, kom met goede plannen. En een goede lobby is niet vragen om geld. Dat is in ieder geval wat ik heb onthouden. Is niet vragen om geld, maar dat is om plannen in te dienen waar het Rijk mee geholpen is. En dan volgt dat geld. Dat is wel een goede tip, denk ik.
1: Ja, en heeft u dan goede plannen?
3: Nou, die zijn er. En ik dacht eigenlijk dat ons bod aan Defensie, dat nou juist een voorbeeld was van niet vragen om geld, maar wel zeggen van, joh, kom maar bij ons. En dan volgt inderdaad de rest. Althans, daar zijn we nu wel naar aan het kijken van, volgt dat ook?
1: Oké, ja, want even voor wie dat dan even weer kwijt is, natuurlijk in al die zoektocht van Defensie naar uitbreidingsmogelijkheden, heeft Staphorst gezegd, nou, kom maar hier met een munitiedepot, maar daar willen we wel wat voor terug hebben. Dus in goede samenwerking, nou, dat heeft de koning uitgedrukt en benadrukt, hè. Er moet veel samengewerkt worden.
3: Precies, optrekken als één overheid, inderdaad. Dus de goede woorden, die zijn echt wel... ik sta er ook helemaal achter, hoor, want het is ook zo. We moeten ons ook gedragen als één overheid. En inderdaad, Staphorst heeft gezegd van, kom maar bij ons. We willen er wel wat voor terug, ligt wat mij betreft wat genuanceerder. Het kan alleen maar op het moment dat we de op- en afritten gaan verplaatsen. Omdat we eenvoudigweg, ik denk dat niemand zou willen, geen bommen en granaten door de bebouwde kom willen. En over onze gemeenteweg.
1: Ja, dat klinkt heel dreigend. Maar inderdaad, het is een package deal. Het moet in één combinatie gaan. En daarom bent u ook nog in Den Haag. Want u wil dan ook wel even horen wat de Kamer daarover te zeggen heeft?
3: Ja, nou goed, we hebben natuurlijk contact met heel veel Tweede Kamerfracties en die zien het ook. En die zien ook echt dat er voor Staphorst wat moet gebeuren. Wat we op dit moment wel zien, dat is dat Defensie het liefst het geld besteedt aan echte operationele zaken voor Defensie. En dan hebben we het over drones en alle materieel wat er moet komen. Het aanleggen van op- en afritten iets is van Rijkswaterstaat, dus INW. Maar we weten ook hoe de financiële situatie en de opdrachten zijn bij INW. Nou, en daar zitten we een beetje tussen. Dat wordt ook echt wel gezien door Tweede Kamerleden. En ik hoop dat die daar vandaag nog iets over gaan zeggen. Of dat ze in ieder geval nog eens het kabinet weer aansporen van... het kan toch niet zo zijn dat van de 53 projecten die er zijn binnen de NPRD, de Nationaal Programma Ruimte voor Defensie, dat er één gemeente is die zichzelf zegt van, jongen, kom maar bij ons. En dat het daar dan nog financieel op moet mislukken.
1: Kortom, als ik u zo beluister, en trouwens IMW, dat is infrastructuur, dat ministerie, dat gaat daar natuurlijk over. Als ik u zo beluister, dan denkt u van, luister eens, waar blijft die deal? Toch?
3: Nou, kijk, ik denk dat Defensie wel ook door wil met dit project. En voor ons is heel erg belangrijk dat we ook zicht hebben op het totale project. En niet alleen de start van een bouw van een munitiedepot.
1: Maar u hoort te weinig.
3: Ik moet echt zeggen, we zijn nog steeds goed in overleg met Defensie. Dus daar zit helemaal geen licht tussen. Alleen de zoektocht naar het geld, die is nog volop bezig. Ja. En daarom horen wij dan ook hier vandaag te zijn.
1: Ja, precies. Nou, die zoektocht naar het geld geldt op meerdere vlakken, heb ik het idee. Ja. Meneer de Kater. Maar goed, dit geheel terzijde. Hopelijk zeggen ze er iets over en dan horen wij dat weer graag van u. U had nog iets anders ook, want ook een van de heikele thema's is natuurlijk de uitbreiding van ons elektriciteitsnet. Er moet heel veel gaan gebeuren. U heeft Staphorst 56 projecten aangemeld die voorrang moeten krijgen, volgens de gemeente zelf natuurlijk.
3: Die moeten nog aangemeld worden. Dat kan allemaal op 1 oktober.
1: Ja.
3: Ja, dat moet nog. Alleen er is een lijst samengesteld waar ook de mensen die op die lijst staan nog iets van kunnen vinden op dit moment. En dan per 1 oktober. Maar dat geldt niet alleen voor Staphorst. Dat geldt eigenlijk voor alle gemeentes. Met 1 druk op de knop gaat die dan digitaal richting Nexus. En die gaat dan daar weer naar kijken hoe de volgorde tussen gemeentes en tussen projecten wordt.
1: Ja, maar u vindt die bouwprojecten zo belangrijk dat u ze gaat aanmelden, want anders stagneert de boel?
3: Nou ja, goed, krijg je geen aansluiting op het net en krijg je geen stroom. We moeten gasloos bouwen. Ja, dan blijf je dus verstoken van energie. En dat is iets wat we natuurlijk allemaal niet willen. Maar we zien wel het grote probleem, en daar is gisteren natuurlijk ook heel veel aandacht aan besteed, het grote probleem van netcongestie. Dus dit is nog niet iets waar we vandaag voor het laatst over spreken.
1: Ja, nu heeft u wel het weer in de aandacht gebracht door dit te doen. Want van geen een andere gemeente wist ik nog dat ze iets hadden aangemeld natuurlijk. Nu gaan iedere gemeente iets aanmelden en dan komt u weer achteraan.
3: Nee, maar alle gemeenten zijn daar al mee bezig, hoor.
1: Oh, die zijn er wel mee bezig.
3: Dat is niet iets wat heel uniek is voor Staphorst. Het is gewoon een mogelijkheid die is geboden en daar maken we gebruik van.
1: Heel goed. Dan nog even naar Prinsjesdag, want het was natuurlijk ook veel ceremonie. En de Staphorster delegatie mag dat natuurlijk niet ontbreken. Die waren er al voor de 25ste keer?
3: Voor de 26ste
1: keer. 26ste keer.
3: Ja. Dus dat is prachtig. Met veel pracht en praal gaat Staphorst in vol ornaat richting Prinsjesdag. En ze staan op een hele prominente plek. Bij de Raad van State.
1: Ja.
3: Waar ook oud-koningin Beatrix altijd nog achter het raam zit.
1: Ja,
3: ja, dus alle aandacht is ook vanuit de koets, en dat zien we bij de koninklijke families, ook gericht op de Raad van State. En dus ook op de Staphorsters. Dus er werd echt intensief gezwaaid. En het is prachtig het enthousiasme van zowel het Koninklijk Huis te zien, maar ook van alle Staphorsters die die waardering ook echt voelen.
1: Mooi.
3: En die waardering werd ook nog uitgesproken. Dat is op zich ook allemaal mooi. Ook Jan van Zanen, de burgemeester van Den Haag, kwam nog even langs op de fiets. En stopte ook. Het stond nog een delegatie uit Scheveningen. Maar ook bij de delegatie uit Staphorst is hij even gestopt. En is hij een praatje aangegaan. En ook zijn waardering heel erg uitgesproken over het feit dat Staphorst daar al 26 jaar lang komt.
1: Dat doet het Staphorsterhart dan weer groeien, meneer de Kater.
3: Absoluut.
1: Ja.
3: En dan ben je een trotse burgemeester als je daar tussen mag staan.
1: Heel goed. Ik zag ook veel kinderen in klederdracht. Waren die ook allemaal van u? Ja, niet van u, maar van de delegatie.
3: Maar dat is weer een project van een school in Staphorst. Die heb ik niet kunnen ontmoeten, want die mogen niet bij elkaar staan. Dus die stonden weer elders, Maar al met al, Staphorst was heel goed vertegenwoordigd langs de route. En dat is goed.
1: Mooi. Ik zag een heel boos jongetje die boos was op het kabinet omdat ze de boeren weg wilden hebben.
3: Ja. Ja,
1: dat alweer wel.
3: Al op jonge leeftijd betrokkenheid, dat is mooi.
1: Het zit diep, meneer de Kater. Ja. Mooi, ik ben benieuwd of u wat gaat horen tijdens die algemene beschouwing. Zit u gewoon op de publieke tribune?
3: Ja, en ook in Nieuwspoort, want daar kun je ook nog even spreken met een aantal Kamerleden. Dus dat gaan we doen.
1: Zeker, als er wat uitkomt horen we het graag van u, meneer de Kater.
3: Heel goed.
1: En anders tot volgende week.
3: Tot volgende week.

0: ABC in The Poison Arrow. Het is 6 minuten voor 8. Na 8 uur zijn we bij het Prinsjes Dagontbijt in Zwolle. Ondernemers, bestuurders, politici, alles komt daar bij elkaar om te praten over de kabinetsplannen die we gisteren hoorden in de troonrede. Veel hand uitsteken, samenwerken, Anne Neeltje.
1: Ja,
0: ja,
1: het is allemaal spannend of het gaat lukken.
0: Ja, dat is allemaal nog wel de vraag. Algemene beschouwingen. Nou, de burgemeester van Staphorst gaat het op de voet volgen. Wordt het spannend? Gaan we je natuurlijk ook van op de hoogte houden. Kijken wat de plannen, wat er wordt van de plannen en wat dat voor consequenties heeft voor onze provincie. En muziek uit de jaren 80 natuurlijk ook. Zoals deze bijvoorbeeld. UB40 was een grote band. Chrissy Hynde van de Pretenders was ook groot. Ja, ze dan de krachten ook nog eens bundelen.

0: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
6: Zeg het!
5: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
10: Woonwinkels, opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
11: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noordmarsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen ineens, al voor €169.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
2: voordeeluitjes.nl.
3: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
4: De headlines van het nieuws uit Overijssel. Op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer is gisteravond een buis gevonden. ProRail gaat ervan uit dat het om een sabotageactie gaat. Staphorst wil voorkomen dat tientallen bouwprojecten vastlopen door het volle stroomnet en vraagt daarom voorrang aan bij de netbeheerder. En kleine bierbrouwers vrezen het afschaffen van het kleinbrouwerstarief. Meer nieuws vind je in de app en op rtvoost.nl. Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 8 uur.
5: Het zijn Verschuren met het NOS-journaal. Na Prinsjesdag beginnen vandaag in Den Haag de algemene politieke beschouwingen. Dat twee dagen durende debat gaat over de kabinetsplannen voor het komende jaar. In de Tweede Kamer zullen Kamerleden praten over wat ze missen in de plannen van het minderheidskabinet. Anders dan bij meerderheidskabinetten moet de coalitie van D66, VVD en CDA de oppositiepartijen zien te overtuigen om voor de begroting te stemmen. Pro-leider Klaver is als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij de eerste spreker. Daarna komen de andere fractievoorzitters aan het woord. Morgen is het de beurt aan premier Jetten namens het kabinet. Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer buizen gevonden op het spoor, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn weinig acties van de beelden, waardoor het volgens ProRail lastig is om een dader aan te wijzen. Het lichaam dat gisteren werd gevonden bij een recreatieplas in Arnhem is inderdaad van zanger Ben Sanders. Zijn broer Dean heeft bevestigd dat de zanger is overleden. Ben Sanders brak in 2011 door met The Voice of Holland en was de allereerste winnaar van de talentenjacht. Sanders was 43 jaar. Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd tegen Benin op 6 oktober draagt hij voor het laatste shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was zijn laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond vond dat Messi nog een afscheid te goed had en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober. Het weer nog. Vandaag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. De temperatuur loopt op naar 17 tot 19 graden. En er waait een stevige westenwind. In de avond minder buien. Dit was het NOS Journaal.
6: Back to the 80s.
7: Ja, je zit in de week van de jaren 80. Muziek uit de jaren 80 hoor je. De top 80 jaren 80 hoor je vrijdag. En nu hoor je zo het nieuws. Ik dacht dat er geen verkeersinformatie was, maar dat is er toch. De N35 staat vast. Hij komt er net bij. Zwolle, Almelo, tussen Nijverdal en Wierden. Hoe kan het ook anders? Sta je vast? 3 kilometer file met 5 minuten vertraging. Dan kun je mooi de radio aanhouden. En dan kun je straks horen dat wij zijn aan een neeltje bij het Prinsjesdagontbijt.
8: Ik verheug me erop.
7: Jij verheug je er nu al op, ik ook.
8: Lekker croissantje.
7: Onze collega is bij het Prinsjesdag ontbijt in Zwolle. Daar waar ondernemers en bestuurders en politici en allerlei experts bij elkaar komen om de plannen van het kabinet te bespreken. Doen wij daar een lekkere jaren 80 muziek bij straks. Van de Buggles en van Shakin' Stevens. Ken je die nog?
8: Nee.
7: Nou, gaat niet lang meer duren.
9: De Nobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
10: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
2: Radio Oost. Goedemorgen met Oost.

0: Nou, dat was hem al een mailtje. Shaken Stevens.
1: Ik zal het nooit meer vergeten.
0: You drive me crazy.
2: Marcel Oosten en Anna Neeltje de Boer. Goedemorgen met Oost.
0: 7:07 op deze woensdagochtend, de 16e van september. Goedemorgen, goedemorgen aan een Neeltje.
1: Goedemorgen Marcel.
0: Prinsjesdag ontbijt, daar schuiven wij zo dadelijk aan. Nou, wij niet, maar onze verslaggever. Wel in Zwolle is dat waar allerlei mensen bij elkaar komen om de plannen van het kabinet te bespreken. Dat bespreken van de plannen van het kabinet doen ze ook in Den Haag, in de Algemene Politieke Beschouwingen.
1: Het is de dag na Prinsjesdag, dus tijd voor de politieke beschouwingen. En die worden spannend, want het minderheidskabinet heeft nog geen steun van de oppositie, zegt verslaggever Eva Wiesing.
3: Het kabinet heeft er alle vertrouwen in dat het goed komt en doet daarbij een beroep op het verantwoordelijkheidsgevoel van de oppositie. Niemand wil nu toch nieuwe verkiezingen, is de gedachte. Maar daarbij speelt het kabinet hoogspel, want 2 dagen lang zal het echte politieke spektakel plaatsvinden, want dan debatteert de Tweede Kamer over de kabinetsplannen en dat zal er zeker niet zachtzinnig aan toegaan.
1: Gisteravond gingen de premier en de vicepremiers op tv al in gesprek met onder andere buschauffeurs en boeren over de kabinetsplannen voor volgend jaar.
0: Ja, wat wel gisteren ongeveer net zoveel in het nieuws was, was de sabotageactie op het spoor. Op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer is gisteravond ook nog weer een stalen buis gevonden. Spoorbeheerder ProRail gaat ervan uit dat ook dit om een nieuwe sabotageactie gaat. De baas van ProRail is er behoorlijk boos over.
4: Ik vind het echt bizar. Het is levensgevaarlijk wat hier gebeurt. Een trein kan ervan ontsporen als er iets op het spoor ligt. Dus je moet daar gewoon echt wegblijven. En dat je dat afhankelijk van maakt van wie het gedaan heeft of waarom. Want dat maakt niet uit. Dit moet gewoon niet gebeuren.
1: Er zijn nog geen verdachten opgepakt, maar inmiddels zijn er wel vermoedens dat protesterende boeren hierachter zitten. Verslaggever Chantal Everaert.
5: Het gros zegt, ja, dit kan gewoon niet. Wie het ook heeft gedaan, dit kan niet. Maar aan de andere kant ziet er Van Kepenade van de Farms Defence Force, die zegt ook, ja, wij hebben wel opgeroepen tot acties. Niet tot deze actie, maar ik sluit niet uit dat dit kan gebeuren. Ja, dan gaan natuurlijk de speculaties wel heel erg hard. En ja, wat de NOS ook aangaf, ze hebben aanwijzingen dat er mogelijk boeren achter zouden zitten. Ja, als dat zo zou zijn, denk ik dat alle goodwill voor deze groep echt wel verdwenen zou zijn. Want dit is gewoon een sabotage die gewoon echt een trein kan laten ontsporen en heel ernstig ongeluk kan veroorzaken.
0: Waar boeren wel achter zaten, waren de brandende hooibalen langs de wegen. Die veroorzaakten hele dikke wit-grijze rook. Daar is minister Karremans van Infrastructuur dan weer heel boos over.
6: Ik ben daar echt pisdink over. Omdat je zou er maar rijden met je kinderen op de achterbank, ja, en een vrachtwagen die afremt niet zien aankomen door die rook. Dit is gewoon gevaarzetting. We hebben ook aangifte. We gaan aangifte doen. Want dit pik ik niet.
0: Ja. Dus inderdaad.
1: Duidelijke taal. Over.
0: En onderzoeken naar al die zaken lopen nog.
1: Staphorst wil voorkomen dat nieuwe woningen en scholen straks zonder stroom komen te zitten, wat niet ondenkbaar is met het overvolle stroomnet. Daarom is voor 56 bouwprojecten voorrang aangevraagd bij netbeheerder Enexis. De beheerder plaatst sinds juli dit jaar aanvragen voor stroomaansluitingen op een wachtlijst. Gemeenten kunnen vanaf oktober voorrang aanvragen voor concrete bouwplannen voor woningen en scholen voor de komende 10 jaar. Netbeheerder Enexis bepaalt welk project wanneer een stroomaansluiting krijgt. Dat is afhankelijk van de beschikbare stroomcapaciteit.
0: Ja, burgemeester van Staphorst hoorden we er net ook over. Die is nog steeds in Den Haag, ook bij die algemene beschouwingen. Want hij wil ook wel eens weten hoe het staat met de deal die hij heeft gesloten met Defensie voor het bouwen van een munitiedepot. Maar daar komen dan wel infrastructurele projecten voor in de plaats. Hoe dat gaat aflopen, hoor je natuurlijk ook bij ons. I heard

0: The Buggles and Video Killed the Radio Star. Nou, is dat even toepasselijk? Bastiaan?
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen, ja, Video Killed the Radio Star, zo is het. Maar daar gaat het niet over.
1: Ik ben toch weer op de radio.
0: Ja, je bent weer op de radio en dat waarderen wij hooglijk. Dat was even vroeg opstaan vanochtend natuurlijk, want je moest naar Zwolle. Daar is vandaag ook een Prinsjesdag ontbijt. Traditioneel zijn die ontbijten er op heel veel plaatsen in het land natuurlijk, vooral georganiseerd door VNO-NCW. En ook in Zwolle zijn ondernemers, politici, bestuurders, experts allemaal bij elkaar om de kabinetsplannen te bespreken. Zijn ze daar al mee bezig in Zwolle, Bastiaan?
1: Ja, ze zijn net begonnen. 7:30 was de inloop. Je hoort dat ik een beetje fluister en het galmt misschien ook een beetje. Want ik sta in de hal en ik kijk in de prachtige Statenzaal in het centrum van Zwolle. De oude Statenzaal is dat. Het schiet er echt schitterend uit met allerlei oude muurschilderingen en bankjes die je een beetje aan de Eerste Kamer doen denken. Op dit moment Hans Larousse aan het woord. Oud-hoofdredacteur van de NOS, betrokken bij het Bevrijdingsfestival in Zwolle. En de burgemeester Peter Snijders. Ik loop even naar binnen, maar ik ga niet heel hard schreeuwen, want iedereen zit heel aandachtig te luisteren. Maar dan hoor je in ieder geval dat hier een soort panelgesprek / lezing aan de gang is. Straks ook nog een econoom van de Rabobank die hier gaat reageren op die miljoenennota en de Prinsjesdagplannen natuurlijk. En naast mij, ik heb hem even uit de zaal getrokken, Jelle Wever van de Economic Board Zwolle. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, napraten hier, the day after in Zwolle, gebeurt eigenlijk ieder jaar. Hoe belangrijk is het dat jullie dit doen als regio Zwolle?
2: Nou, ik denk dat het gewoon heel goed is om met elkaar van gedachten te wisselen over wat we daar gehoord hebben. En ook welke...
1: Terwijl wij ondertussen iets verder lopen, want er komen allerlei boze blikken uit de zaal dat we de lezing verstoren. Ja.
2: Ik denk dat het heel belangrijk is als we daar even naartoe lopen dan.
1: Ja, terwijl er ook een stratenveger langskomt. Het is een beetje improviseren.
0: Het is wel hindernissen vanochtend.
1: Je hoort het. Ja, ja.
2: Ik denk dat het heel belangrijk is om met elkaar daar wel over te hebben. Zodat je ook bewust wordt van wat voor kansen biedt dat. Wat moeten we hier? Hè? Want we zijn allemaal regioambassadeurs. Dus wil je wat voor elkaar krijgen in Den Haag? Of wil je met elkaar stappen verder zetten op economisch vlak of op arbeidsmarktvlak? Dan is het goed om te weten wat de actualiteit is. En hoe we die kunnen doorvertalen naar de regio. En daar is zo'n evenement als dit heel goed voor. Want wat de Rabo die gaat zo meteen een nadere duiding geven. Die legt eigenlijk het Prinsjesdag uitkomst meer op het huidige perspectief van regio Zwolle. Zodat we daar ook goed met elkaar van zien. Wat ons voorland is waar we aan moeten werken, zeg maar. Ja. En het is voor mij als voorzitter heel fijn, want dan hoef ik het niet meer allemaal over de bühne te brengen. Dan zijn voor mij logische thema's en ik weet dat deze zaken spelen. Maar het is ook altijd goed dat iemand anders dat ook goed onderbouwd uitlegt aan een hele groep mensen in onze regio.
1: Ja. Nou, je mag het nu toch een beetje over de bühne brengen. Wat heb jij gehoord voor de regio Zwolle gisteren?
2: Nou ja, het lastige is, van ik ben altijd meer een type van ik kijk graag eerst naar onszelf. Hè. Je weet wat je eigen uitdagingen zijn. Nou, wij zijn zelf bezig met een nieuwe economische agenda als Economic Board. En dat gaat heel erg over een circulaire groene maakindustrie. Daar zal die focus waarschijnlijk naartoe gaan. En vanuit dat perspectief kijken hoe we onze productiviteit kunnen laten groeien. We zijn ook aan het werken met een separate productiviteitsagenda. Daar willen we als eerste in Nederland graag zo'n hele concrete, duidelijke agenda opleveren. En als ik dan kijk wat ik gisteren hoor, dan zegt het kabinet dat Nederland de welvaart opnieuw moet uitvinden. Volgens mij, of het verdienvermogen moet blijven, opnieuw moet uitvinden. Nou, en dat sluit daar natuurlijk op zich goed bij aan. En de uitkomst waren natuurlijk niet zo verrassend, want het is natuurlijk een doorvertaling van van de kabinetsformatie die ze gehad hebben en wat de coalitieakkoord. Dus ja, dit was wel in de lijn van de verwachting. Wat me veel meer zorgen baart, is de scherpe teksten van de oppositie. En denk van, ja jongens, je kunt het ook benaderen als van, nou, we zien aanknopingspunten, we gaan kijken hoe we dit het beste plan voor Nederland kunnen maken. Ja. En nou, net zei ook de spreker in de zaal van, ja, eigenlijk moeten we rond de kerst weer zitten, want wat er nu gezegd is, dat wordt de komende maanden uitonderhandeld en dan moet je eigenlijk kijken wat er dan voor ligt rond de kerstdagen aan definitieve begrotingen. Ja, en zo is het natuurlijk ook wel een beetje van, je moet het natuurlijk nog wel met heel veel voorbehouden nemen wat hier gezegd is.
1: Ja. Ja, over die oppositie gesproken. Eigenlijk begint het vandaag en morgen pas met de politieke beschouwingen, waar echt gedebatteerd gaat worden door dit minderheidskabinet. Ja. Maar als ik jou zo hoor, ja, dan heb je nog niet echt geluiden gehoord die heel veel vertrouwen geven op een goede afloop.
2: Nou ja, kijk, heel veel debat gaat natuurlijk heel vaak over nuances ook wel. Hè? En over een beetje meer hier en een beetje minder daar. En goede dingen zitten erin. Hè? Dat er aandacht is voor investeren in infrastructuur, netcongestie, productiviteit, woningbouw. Dat zijn allemaal dragers van onze economie. Hè? Defensie ook. En we zijn blij dat Defensie dat ook wil investeren in regionale economieën. Daar zijn we hier als regio Zwolle ook druk mee bezig. Met allerlei bedrijven die door OostNL of door andere zaken op de bok gezet worden bij Defensie. En dat gaat de economie natuurlijk verder groeien. Het is niet natuurlijk is dat je 30 jaar kunt volhouden door intern te investeren in je economie. Maar voor een korte termijn als dit zijn dat natuurlijk gewoon ontzettend goede prikkels, waardoor we als Nederland ook door kunnen stappen. En we moeten die tijd wel gebruiken om onze bedrijven ook opnieuw uit te vinden.
1: Ja, want hoe staat Zwolle er daarvoor wat betreft het opnieuw uitvinden? Ik heb de koning ook horen zeggen, ja, blijven hangen in een fossiele economie, dat heeft echt geen nut. We moeten echt doorschakelen daarin.
2: Nou ja, kijk, fossiel of niet, het gaat ook vooral een heel groot deel, denk ik, om productiviteit. En zorgen dat we voldoende verdienvermogen houden om de brede welvaart te kunnen blijven investeren. Kijk, onze regio is afhankelijk van heel veel bedrijven als het gaat over sponsoring, als het qua brede welvaart, bijdrage aan de maatschappij, gemeentes die kunnen doorgroeien, die voldoende middelen hebben om armoedebestrijding of wat dan ook te doen. Dus we zijn gewoon heel erg afhankelijk van het verdienvermogen van die bedrijven. En daar moeten we aan werken. En daar gaat ook onze agenda van Economic Board ook over, van hoe kunnen we die laten groeien, zeg maar.
1: Staat het ook onder druk of dat niet per se?
2: Nou, we hebben gewoon een hele lage arbeidsproductiviteit in deze regio, omdat arbeid altijd goed beschikbaar was van oudsher. Kijk, we hebben natuurlijk de afgelopen 30 jaar veel meer arbeidsparticipatie gekregen in de regio Zwolle. Nou, dat is natuurlijk logisch vanuit de achtergrond die deze regio heeft, maar dat is een keer op het toevoegen van mensen. De afgelopen 20 jaar is onze economische groei alleen maar gekomen door het toevoegen van mensen. Ja, die mensen zijn nu op, dus we moeten wat anders willen we kunnen blijven groeien. En dat kan alleen maar door digitalisering en automatisering te omarmen. En dat ook op een, dat op een goede, effectieve manier in te vullen. Ja.
1: En innovatie, want ik sprak gisteren ook Peter Snijders, burgemeester van Zwolle. Die haalde dat innovatiefonds eigenlijk uit de troonrede, waarvan die hoopte dat een deel daarvan ook wel in Zwolle terecht zou komen.
2: Ja, nou, dan zullen wij met een goed aanbod moeten komen. Hè. We hebben gisteren nog een brief naar Economische Zaken gestuurd, waarop we vanuit onze talentstrategie gezien graag onze aanbod doen dat wij een pilotregio willen zijn. Dus vanuit dat perspectief proberen wij daar echt in de lobby op aan te haken. En dat innovatiefondsen zullen moeten kijken van wat willen ze daarmee. Hè? Zit het echt in de high-end grootbedrijf innovatie? Of zit het veel meer in het MKB-innovatie? Dat zullen we moeten onderzoeken of dat ook daadwerkelijk zin heeft.
1: Overal gevoel? Tevreden? Of nog wel veel vraagtekens?
2: Nou, weinig nieuws voor mijn gevoel. Omdat ik heel erg zie hiervan, je hebt de coalitieakkoord en het is eigenlijk doorvertaald nu in een begroting en we zullen de komende tijd moeten zien wat het waard is. En ik hoop vooral dat, dat zou mijn oproep ook zijn, dat de coalitie ook constructief erin gaat zitten. En dat als ik er ophouden, want daar is iedereen in Nederland volgens mij klaar mee, is dat we elkaar de maat nemen en zeggen van het is allemaal zo slecht en we gaan dit doen en we gaan in protest. En jongens, daarmee maken we Nederland niet beter. En dat is wat mijn overal gevoel is als ik nu de oppositie wil worden. Dat stoort me gewoon enorm.
1: Dat is duidelijk. Samenwerken in ieder geval, dat kan gebeuren hier bij dat Prinsjesdag ontbijt. Jelle Wever van de Economic Board in Zwolle, dank je wel. Ik loop nog heel even achter Jelle aan, terwijl wij weer terug naar die statenzaal gaan. Maar dan ga ik toch wel weer een beetje fluisteren.
0: Oh jee.
1: Want ja, ik werd net weggekeken uit de zaal. Dat het toch wel heel hinderlijk was voor de lezing. Ik werp nog even een blik in die prachtige statenzaal, waar Hans LaRouche nog steeds een praatje doet. Saxus is de burgemeester en een econoom van de Rabobank nog. En daarna gaan we naar croissantjes.
0: Heerlijk, heerlijk. Hinderlijk aanwezig, Bastiaan. Maar even nog, kun je nog praten trouwens? Jij was gisteren natuurlijk ook in Den Haag. Dit is wel een beetje het algemeen beeld. Hè? Ondernemers tevreden, sociale partners, linkerkant van het spectrum, wat minder tevreden met wat het kabinet heeft gepresenteerd gisteren. Hè?
1: Maar ook uit dit gesprek hoorde je wel de nodige vraagtekens. Ja. En ja, wat ik ook wel van de wat Jelle Wever net zei namens die Economic Board. De toon in Den Haag was hij wel een beetje klaar mee. En daar heb ik burgemeester, zonder meer Ron Keunig in Deventer, die zei ook, ze kunnen in Den Haag wel een voorbeeldje nemen aan ons in Oost-Nederland, hoe wij met elkaar omgaan en samenwerken. Je hoort van veel mensen wel dat zo langzamerhand een beetje echt vervelend begint te worden. De coalitie en oppositie die op geen enkele manier naar elkaar toe willen bewegen.
0: Ja, hoe noemen ze dat? Niet kletsen, zeggen ze ook anders, maar poetsen. Dat moet gebeuren. Bastiaan Kleinjan vanuit volgens mij het voormalige provinciehuis, toch?
1: Ja, het is mooi, prachtig. Kijk nu uit op het mooie binnentuintje. Kan ik een blik werpen in de keuken waar de laatste hand wordt gelegd aan allerlei lekkere broodjes.
0: Ik hoor het al, jij wil de croissants. Bastiaan, zijn werkcase ga je vanavond ook nog zien. Op televisie, we doen er uitgebreid verslag van een van die Prinsjesdag ontbijten. En dit Prinsjesdag ontbijt is dus in Zwolle.

0: Had ook uit de jaren... Oh, zo, die waren wel snel weg, de spinners.
1: Zijn er jij schuift hem er zo uit.
0: Nee, dat deed ik niet. Nee, ik deed niks. Ze spinden gewoon van je radio af. De Detroit Spinners had ook uit de jaren 70 kunnen komen. Het kwam uit de jaren 80. Working my way back to you. Hoofdpunten van het nieuws krijg je zo dadelijk.
2: Start je dag zonder barst.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Hey, Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
7: Aquaparken voor tickets 200 euro, please.
8: Zei hij nou 200 euro?
9: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
6: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
10: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
11: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegtickets voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
10: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
12: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
13: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet... En

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
2: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
3: Het is 8:30, tijd voor het belangrijkste nieuws. Krijg je van Anna Neeltje.
4: Op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer is gisteravond een buis gevonden. ProRail gaat ervan uit dat het om een sabotageactie gaat. Staphorst wil voorkomen dat tientallen bouwprojecten vastlopen door het volle stroomnet en vraagt daarom voorrang aan bij de netbeheerder. Drie platanen in Diepenheim maken kans om boom van het jaar 2026 te worden. Een vakjury koos de platanen als Overijsselse kandidaat, onder meer vanwege hun bijzondere geschiedenis en betekenis voor de stad. En Oldenzaal krijgt het niet voor elkaar om per 1 juli aankomend jaar 158 asielzoekers op te vangen. Omdat de gemeente niet aan de taakstelling kan voldoen, moet het bij het ministerie van Justitie en Veiligheid op het matje komen. Oldenzaal houdt vol dat de gemeente geen kans ziet om binnen de gestelde termijn van de spreidingswet een asielzoekersopvang te realiseren. Het gevolg van deze stellingname is dat Oldenzaal in Den Haag inmiddels te boek staat als weigergemeente en onder actief toezicht is gesteld. Wethouder Ruby Berger moet zich daarvoor op 26 oktober verantwoorden. Hoe dat precies zit, lees je in de app en op de website rtvoost.nl.
3: Voor het weer naar Margot Ribbering. Margot, goedemorgen nogmaals.
5: Goedemorgen Marcel.
3: Ik ga je nu even het uitzicht van mij uit de studio, van ons uit de studio beschrijven. Daar we kijken uit op een sfeervol kantoorgebouw. Links daarvan zie ik een helderblauwe hemel en zie ik de invloed van de zon. Rechts daarvan is het grijs. Is dat een beetje typerend voor het weer vandaag in Overijssel?
5: Ja, dat is een beschrijving van het moment van de dag. En dan alleen bij jullie in de studio, hè? Dus dat is maar een beperkte piek.
3: Ja, dat begrijp ik, ja. Dat snap ik, ja.
5: Nou, als ik even uitzoom, dan zie ik op dit moment nog vrij veel bewolking over het oosten van de provincie liggen. Dat trekt weg naar Duitsland, dus weldra zie jij ook meer blauw. Net zoals in de rest van de provincie. Het is droog bij 14, 15 graden en nog niet al te veel wind. Maar er komt verandering in, want later vanochtend en vooral vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe. En dan komen er ook buien naar ons toe, vooral vanmiddag en vanavond. En dat kunnen pittige buien zijn, ook soms met onweer daarbij. Daarbij gaat de wind uit west tot noordwest ook toenemen. Dus het wordt vanmiddag allemaal een beetje herfstachtiger. En tevens stroomt er met die west tot noordwestelijke wind vanmiddag matig, af en toe zelfs vrij krachtig, bij vlagen. Koele lucht vanaf de Noordzee binnen. Dus die 27 graden van gisteren, die kun je op je buik schrijven. Het wordt vanmiddag hooguit 18 of 19 graden.
3: Ja, en die temperaturen blijven zo laag. Blijft het ook zo wisselvallig de komende dagen?
5: Nou, het is zo dat het morgen ook wisselvallig is. Vanavond vallen er nog een paar buien met onweer. Vannacht is het droog bij 12 graden. En morgen is het zo dat de ochtend wederom op een enkele bui na droog verloopt. En in de loop van de middag, met name de tweede helft van de middag en avond, gaat het vanuit het noordwesten een tijdje regenen. En daarbij, ja, die temperaturen die blijven op zo'n niveau, 18, 19 graden, bij een stevige wind uit een west- tot zuidwestelijke richting. Vrijdag is weer een betere dag. Dan blijft het meest droog met een beetje zon en 19 graden. En zo hobbelen we ook het weekend in. Zaterdag veel bewolking en misschien een paar buien. En zondag, na de nachtelijke regen, droog weer met ruimte voor de zon en temperaturen van 19 graden.
3: Allemaal nog helemaal niet zo slecht. Margot, dank je wel.
5: Graag gedaan.
3: En een fijne dag. Joep. Dan heb ik nog verkeersinformatie voor je. De ochtendspits stelde al niet al te veel voor. Er is nog één file over. Die staat op een ongebruikelijke plaats. De N332 Raalte richting Lochem staat vast. Tussen de aansluiting met de A1 en Laren. Dat is Gelderland. Maar er staat wel 3 kilometer file. Een kleine 10 minuten aan vertraging heb je daar.

0: Boys Town Gang. Het disco uit de jaren 80. Can't Take My Eyes Off You. Bijna 10 minuten over 8:30. We hadden weer een volle uitzending. En het ging natuurlijk veel nog over de nasleep aan de van Prinsjesdag.
1: Ja, het is de dag na Prinsjesdag, dus tijd voor de politieke beschouwingen. En die worden spannend, want het minderheidskabinet heeft nog geen steun van de oppositie. Die willen een keuze of regeren over rechts of over links. Jette zelf wil daar nog geen keuze in maken.
2: Nou kijk, en ik vind die keuze tussen links of rechts echt een ouderwetse keuze. Het gaat veel meer om de vraag welke problemen kunnen we voor Nederlanders oplossen. Meer betaalbare woningen bouwen waar we volop mee bezig zijn is niet een links of een rechts thema. Dat is gewoon om het leven van mensen beter te maken. Dus ik hoop uiteindelijk ook dat we op de inhoud elkaar toch kunnen vinden.
0: Ja, hebben we Jette uitgebreid horen zeggen gisteravond, gistermiddag natuurlijk na de troonrede. Niet links, niet rechts, maar voor iedereen breed vraagvlak, draagvlak. Daar heeft politicoloog Henk van der Kolk nog wel zijn twijfels bij.
3: Ik twijfel er eigenlijk steeds meer over of dat eigenlijk wel mogelijk is. Ik snap dat de minderheidscoalitie dat zo lang mogelijk wil proberen. Ik snap ook dat ze op die manier proberen de interne tegenstelling een beetje uit te stellen. Hè, niet al te groot te maken, want de VVD wil graag over rechts en de andere twee partijen willen graag over links. Het probleem is dat we in Nederland beleid maken door alles met alles te verknopen. Als jij daar bij de investeringen dit doet en als jij dan daar bij de uitkeringen dat doet, dan ben ik bereid dit allemaal te steunen. Zo hebben wij altijd beleid gemaakt. En als je de ene keer over links en de andere keer iets over rechts wil doen, dan moet je die dingen los van elkaar gaan zien. En dat zijn we helemaal niet gewend met elkaar, want we verknopen alles. Dus ik denk dat dat heel erg moeilijk wordt en dat het kabinet binnenkort min of meer zich verplicht voelt om te kiezen voor of over links of over rechts.
1: Ook burgemeester van Staphorst Jan ten Katen is nog in Den Haag. Hij was er gisteren ook bij. Hij wil Staphorst beschikbaar stellen voor extra munitieopslag, plek voor defensie, maar wilde natuurlijk wel wat voor terug. We spraken maar erover.
4: Staphorst heeft gezegd van kom maar bij ons. Het kan alleen maar op het moment dat we de op- en afritten gaan verplaatsen, omdat we eenvoudigweg, ik denk dat niemand zou willen, geen bommen en granaten over door de bebouwde kom willen en over onze gemeenteweg. We hebben natuurlijk contact met heel veel Tweede Kamerfracties en die zien het ook. En die zien ook echt dat er voor Staphorst wat moet gebeuren. Wat we op dit moment wel zien, dat is dat Defensie het liefst het geld besteedt aan echte operationele zaken voor Defensie. En dan hebben we het over drones en al het materieel wat er moet komen. Het aanleggen van op- en afritten iets is van Rijkswaterstaat, dus INW. Maar we weten ook hoe de financiële situatie en de opdrachten zijn bij INW. Nou, en daar zitten we een beetje tussen.
0: Ja, Prinsjesdag gisteren natuurlijk. Misschien wel net zoveel aandacht, misschien wel meer trokkende problemen op het spoor natuurlijk. Op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer is gisteravond ook nog weer een stalen buis gevonden. Spoorbeheerder ProRail gaat ervan uit dat dit ook om een sabotageactie gaat. Nog steeds niet duidelijk wie erachter zit, maar steeds meer wordt er toch wel naar radicale boerenactievoerders gekeken. Onder de boeren zelf wordt er ook veel over gezegd.
5: Het gros zegt, ja, dit kan gewoon niet. Wie het ook heeft gedaan, dit kan niet. Maar aan de andere kant ziet daar Van Kepenaarde van de Farmers Defence Force, die zegt ook, ja, wij hebben wel opgeroepen tot acties. Niet tot deze actie, maar ik sluit niet uit dat dit kan gebeuren. Ja, dan gaan natuurlijk de speculaties wel heel erg hard. En ja, wat de NOS ook aangaf, ze hebben aanwijzingen dat er mogelijk boeren achter zouden zitten. Ja, als dat zo zou zijn, denk ik dat alle goodwill voor deze groep echt wel verdwenen zou zijn. Want dit is gewoon een sabotage die gewoon echt een trein kan laten ontsporen en heel ernstig ongeluk kan veroorzaken.
0: Chantal Everaert, onze verslaggever die de agrarische sector in de gaten houdt, is vandaag alweer in het provinciehuis, waar ze vandaag gaan praten over de brief die Overijssel heeft gestuurd naar het kabinet over de stikstofplannen. Hoor je later vandaag meer over. Straks hoor je ook weer onze mix van vinyl uit de jaren 80.

0: typisch jaren 80. Greg Kinn en zijn band in Jeopardy.
1: Back to the 80s.
0: In het kader natuurlijk van Back to the 80s, de week van de jaren 80. Alleen maar muziek uit de jaren 80. En gisteren kwam het er niet van door al het nieuws en Prinsjesdag. Maar verder hebben we iedere ochtend een mix van vinyl aan een neeltje. Het wordt ook nieuw voor jou.
2: Ik kan me erop verheugen.
0: Collega Thomas Brinkhuis heeft dit als hobby om te mixen vanaf vinyl. Dus twee draaitafels, echt draaitafels met naalden en vinylplaten. Naast elkaar. Mengpaneeltje ertussen en dan maar mixen. Iedere dag doen we er één. Die mix heeft dan ook een thema. Mocht jij als luisteraar dat thema er nou uit kunnen halen, dus alle nummers die je voorbij hoort komen in de mix hebben een overeenkomst. Als je die er nou uit kunt halen, laat ons dat dan weten via de app. En dan kiezen wij een winnaar uit de grote hoeveelheid inzendingen. En die krijgt dan een zakspelcomputer.
2: Nou, en dat is een leuk zakje.
0: Ja, dit heeft hem al gezien, hè? Ja, je kon er niet vanaf blijven net. Ik zag het wel.
2: Ik dacht, wanneer is deze uitzending klaar? Ik wil spelen.
0: Je wilt Pac-Man'en. zo is het. We gaan hem instarten, de mix van Thomas. En dan moet jij maar kijken of je die overeenkomst kunt vinden. Daar gaan we dan.

0: De mix van Thomas hoorde je. Back to the 80s. In het kader van de jaren 80 inderdaad heb jij de link kunnen vinden. Misschien weet je op het verkeerde been gezet door de Simple Minds. Maar dat was wel degelijk een nummer uit een film. Want dat
1: is het thema.
0: Was het thema inderdaad. De film.
1: En de appjes stroomden binnen.
0: En toch? De appjes stroomden binnen, inderdaad. Er waren veel inzendingen en veel goede inzendingen. Daar gaan wij er eentje uithalen. De inzending is nu gesloten, want nu hebben we het gezegd, hè, natuurlijk.
1: Anders wordt het je wel heel makkelijk.
0: Zo is het. Simple Minds, dat is de soundtrack van The Breakfast Club uit de jaren 80. Misschien dat je dat nog weet. We gaan even zoeken naar een winnaar natuurlijk. Die moeten we er even uit gaan pakken. Zullen we dat gelijk maar even doen?
1: Laten we het gewoon gelijk doen. Iedereen zit in spanning.
0: Oké, dan gaat de winst naar Sabine.
1: Gefeliciteerd, Sabine.
0: Gefeliciteerd, Sabine. We nemen even contact met je op.
1: Eindeloos spelletje spelen.
0: Ja. Jij had het goed. Het waren soundtracks inderdaad die door Thomas aan elkaar waren gekopt. Je hoorde de Ghostbusters, je hoorde een... Waar begon het nou mee?
1: Beverly Hills Cop.
0: Tuurlijk, Harald Faltermeyer. Jazeker, met Eddie Murphy in de hoofdrol. Afijn, allemaal exponenten van de jaren 80. Ook een exponent van de jaren 80. Bert Verlosser.
1: Mooi bruggetje.
0: Straks na 9 uur neemt hij het ook over. Met heel veel jaren 80 muziek en gebruikelijke rubrieken komen natuurlijk ook voorbij. Hij vast ook nog wel een stichtelijk woord. En Anne Neeltje, die gewoon het nieuws blijft brengen.
1: Ik blijf nog even hangen.
0: Dus veel plezier bij hem. En dan zijn wij...
1: morgen weer te horen.
0: Morgen weer, gewoon op je radio. Vanaf 6 uur. Ook jaren 80, typisch jaren 80. En iets wat je niet zo heel vaak meer hoort. Alison Moyet. En Is This Love. Tot morgen.
1: Tot morgen.

0: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof. Het comfort dat u verdient.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
5: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
4: Ah, check.
6: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
9: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
10: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Woensdag 23 september in de evenementenhal Hardenberg. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
11: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 70 70 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
13: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
14: De headlines van het nieuws uit Overijssel. Oldenzaal krijgt het niet voor elkaar om per 1 juli aankomend jaar 158 asielzoekers op te vangen en moet daarom op het matje komen bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Staphorst wil voorkomen dat tientallen bouwprojecten vastlopen door het volle stroomnet en vraagt daarom voorrang aan bij de netbeheerder. En in Den Haag beginnen vandaag de algemene politieke beschouwingen.
15: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 9 uur.
16: Mariet Krol met het NOS Journaal. In Den Haag beginnen vandaag de algemene politieke beschouwingen. De debatten duren 2 dagen en gaan over de kabinetsplannen voor het komende jaar. Voor de coalitiepartijen kan het spannend worden, zegt politiek verslaggever Lars Geerts.
17: Als je achter de schermen met ze spreekt, zij weten het ook niet. Want het is een minderheidskabinet, dat heeft een plan neergelegd, meerdere plannen neergelegd. Daar is geen meerderheid voor. De politici weten eigenlijk van elkaar niet waar die bewegingen zijn. En dus is het voor iedereen ook een verrassing wat er aan het eind van deze week, na 2 dagen debat, precies allemaal uitkomt.
16: Pro-leider Klaver is als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij als eerste aan het woord. De VS heeft in de straat van Hormuz 2 Iraanse boten gebombardeerd. Volgens het Amerikaanse leger proberen ze de controle over te nemen over een onbemand Amerikaans vaartuig. Iran ontkent en zegt dat het om 2 vissersboten ging. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken.
18: Er zijn extra camera's geplaatst, extra surveillances. Maar laten we eerlijk zijn, we hebben 7000 kilometer spoor. Die hou je niet zomaar helemaal in beeld.
16: Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. En de geplande beveiligersstaking op Schiphol gaat vandaag niet door. Vakbonden en de luchthaven hebben afspraken gemaakt over betere arbeidsomstandigheden, zoals meer rustdagen en een speciaal hitteprotocol. De maatregelen gaan deels per direct in en deels vanaf de meivakantie volgend jaar. Het weer nog. Vandaag wisselen zon, wolken en buien elkaar af. De temperatuur loopt op naar 17 tot 19 graden. En er staat een stevige westenwind. In de avond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.

0: Let's go! De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
1: De Nobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
2: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
3: Het is vandaag woensdag 16 september. Goedemorgen, Bert Beos. Ik ben er tot 1 uur. Ken je Play-Doh nog? De gekleurde klei waar je vroeger slangen, poppetjes en vooral een enorme bende mee maakte. Het is vandaag Play-Doh-dag en het gekke is, Play-Doh was oorspronkelijk geen speelgoed, maar bedoeld om behang schoon te maken. Verder is David Copperfield vandaag 70, Richard Marx is jarig en begon precies op deze dag in 1984 Miami Vice op de Nederlandse tv.
4: Radio Oost.

0: Dit was een van de grootste, de allergrootste in de jaren 80 was natuurlijk Carmen Chameleon. Ik heb het over de Culture Club en Do You Really Want to Hurt Me?
1: Back to the 80's. Bert van Lossen. Bij Oost.
0: Vandaag zon en stapelwolken, maar verspreid over Overijssel vallen ook een paar buien. Daarbij kan lokaal een klap onweer zitten. Opletten dus. De wind komt uit het noordwesten en het wordt zo'n 19 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en iets koeler, zo rond de 18 graden. Wat lees ik bij ons op de site rtvo.nl? Nou, in Zwolle is een kantoorpand flink vernield nadat de anti-krakers waren vertrokken. Binnen is volgens de eigenaar een grote ravage aangericht. En kleine bierbrouwers maken zich zorgen over het plan om het kleinbrouwerstarief af te schaffen. Daardoor dreigt een belangrijk belastingvoordeel te verdwijnen. En de gemeente Staphorst gaat een lijst maken met bouwprojecten die voorrang zouden moeten krijgen bij een aansluiting op het volle stroomnet. En vandaag beginnen in de Tweede Kamer de algemene politieke beschouwingen. De fractievoorzitters reageren vanaf 10:15 op de plannen van het minderheidskabinet Jetten. Voor meerderheden is het kabinet afhankelijk van steun van andere partijen. En de ChristenUnie zegt het belastingplan niet te steunen als er niets aan verandert. Partijleider Mirjam Bikker vindt onder meer dat werk minder zwaar en vermogen juist zwaarder moet worden belast. En bezwaarschriften die met kunstmatige intelligentie worden gemaakt zouden woningbouwprojecten steeds vaker vertragen, lees ik. Gemeenten en projectontwikkelaars zien dat uitgebreide bezwaren met AI veel makkelijker zijn te maken. Ja, en gisteren was het natuurlijk het grootste nieuws. Zanger Ben Sanders is namelijk op 43-jarige leeftijd overleden. Sanders werd bekend als de winnaar van het allereerste seizoen van The Voice of Holland. Zometeen in Back to the 80s, The Kinks met Lola Live. Ik heb de Frank Boeijen groep voor je en ook Tim Vim.

0: Tim en Neil Finn zaten natuurlijk ook samen in Crowded House. Het was Fraction Too Much Friction. The One Hit Wonder voor ze in de jaren 80. Je luistert naar Back to the 80s op radio's. Vandaag dus in 1984 begon Miami Vice met snelle auto's, speedboten, pastelkleurige jasjes, zonnebrillen en neon. Don Johnson als Sonny Crockett en Philip Michael Thomas als Ricardo Tubbs. We gaan even naar Weet Je Nog 1986.
1: Weet Je Nog?
0: Wat was in 1986 jouw vaste tv-avond? Welke programma's moest je zien? Miami Vice bijvoorbeeld in 1986. Ontzettend populair in ons land. Die A-Team, Dynasty, Dallas, Segeza of iets heel anders. Laat het me even weten via de Radio Ooster 06-4567-1331. Dus wat was in 1986 jouw vaste tv-avond? Welk tv-programma moest jij zien? Laat het me even weten via de radio-step. Zometeen het regionale nieuws. Ik heb het weer voor je. En de Pim Pam Plaat. Liedjes met een T of artiesten met een T.

0: Kim Carnes en de Better Davis Eyes op Radio Oost. Anne Neeltje, terug van weg geweest. Leuk dat je er bent.
1: Ja, leuk Bert. Fijn.
0: Beetje genoten op vakantie ook?
1: Ik heb heerlijk genoten op vakantie.
0: Nou, en geniet je weer dat je weer terug bent?
1: Ook. Ik had zin om weer terug te komen.
0: Nou, dat is leuk om te horen. Dan is je vakantie ook goed geweest.
1: Ja.
0: Toch?
1: Het was mooi geweest.
0: Ja. Ja, zeker. Wat zit er zo meteen in het nieuws?
1: Ik ga het onder meer hebben over de wethouder van Oldenzaal die op het matje moet komen in Den Haag.
0: Oeh, en zo meteen een uur lang pimpam plaat, liedjes en artiesten met een T. Dus laat je creativiteit de vrije loop. En het liedje of de artiest moet wel uit de jaren 80 komen. Hè?
2: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
3: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
7: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
8: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
9: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
10: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen ineens, al voor €169.
11: Voordeeluitjes.nl. Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
12: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
13: voordeeluitjes.nl.
14: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
0: Vijf over 9:30 op radio's. Het regionale nieuws nu met Anne Neeltje de Boer.
1: Oldenzaal krijgt het niet voor elkaar om per 1 juli aankomend jaar 158 asielzoekers op te vangen. Omdat de gemeente niet aan de taakstelling voor asielopvang kan voldoen, moet de wethouder op 26 oktober bij het ministerie van Justitie en Veiligheid op het matje komen. Oldenzaal houdt vol dat de gemeente geen kans ziet om binnen de gestelde termijn van de spreidingswet een asielzoekersopvang te realiseren. Het gevolg van de stellingname is dat Oldenzaal in Den Haag inmiddels te boek staat als weigergemeente en onder actief toezicht is gesteld. De gemeente Staphorst wil voorkomen dat nieuwe woningen en scholen straks zonder stroom komen te zitten, wat niet ondenkbaar is met het overvolle stroomnet. Daarom is voor 56 bouwprojecten voorrang aangevraagd bij netbeheerder Enexis. De beheerder plaatst sinds juli dit jaar aanvragen voor stroomaansluitingen op een wachtlijst.
13: Gemeenten kunnen vanaf oktober voorrang aanvragen voor concrete bouwplannen voor woningen en scholen voor de komende 10 jaar. Netbeheerder Enexis bepaalt welk project wanneer een stroomaansluiting krijgt. Dat is afhankelijk van de beschikbare stroomcapaciteit. En kleine bierbrouwers vrezen het afschaffen van het kleinbrouwerstarief. Daardoor krijgen zij nu 7,5% korting op de in Nederland toch al aanzienlijke accijns op bier. Volgens brancheorganisatie Craft levert de maatregel de schatkist slechts ongeveer 2 miljoen euro op. Maar merken de kleine brouwers de gevolgen meteen. Zo kan Maarten Nijhoff van Richtersbier uit Haaksberg het contract van een collega niet verlengen. Onder meer vanwege de voorgenomen afschaffing van de korting op de bieraccijns. Ook de consument zal de gevolgen voelen. De prijs van het bier zal stijgen. Een interview met de bierbrouwer vind je in de app en op rtvoost.nl.
0: Dankjewel Anneeltje. Vandaag zon en stapelwolken, maar verspreid over onze provincie vallen ook een paar buien. Daarbij kan lokaal een klap onweer zitten. De wind komt uit het noordwesten en wordt zo'n 19 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en iets koeler, zo rond de 18 graden.
15: Ja, hallo, ik wil graag een plaat aanvragen.
16: Pim Pam Plaat.
0: Daar hebben we Pim Pam Plaat voor liedjes en artiesten die beginnen met een T. Maar de liedjes moeten natuurlijk in het kader van Back to the 80's wel uit de jaren 80 komen. Zometeen The Only Way Is Up, Jazz and the Plastic Population. En T-Pow is ook aangevraagd met Jaina in Your Hand. Wat wil jij graag horen? Laat het me even weten via de Radio Oostep.
17: Back to the 80's.
18: Bij Oost.

0: Radio Oost.
1: Weet je nog?
0: Ja, welk programma moest jij zien? Wat was in 1986 jouw vaste tv-avond? Nou, vaak zeggen ze aangekeken, ook De Fabriek moest gevolgd worden. Dankjewel, Margaret. Els, series waar wij in de jaren 80 naar keken. L.A. Law, Dynasty Magnum, North and South, natuurlijk. Miami Vice. Groetjes, Els. Nou, waar keek jij naar? Dus laat hem even weten. Wat was in 1986 jouw vaste tv-avond? Welke programma's moest jij zien? We zitten natuurlijk midden in Back to the Oost. Liedjes met een T. Dankjewel voor het aanvragen, Rita Tors. Want Spendo Belle laat ik niet liggen. Komt zojuist een bericht binnen. De vrouw van Ronald Koeman op 65-jarige leeftijd overleden. Ja, dat is ook het leven, hè? Martina dus.

0: Joost Nieuws is elke dag op zoek naar jouw weerfoto. Stuur deze met je naam en woonplaats naar weerfoto@oost.nl. En wie weet ziet Overijssel jouw foto vanavond op TV Oost.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
2: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
3: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan boti?
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
4: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
7: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Start je dag zonder barst.
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Hey Remo!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
11: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
12: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
11: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
12: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
11: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
12: Oké, ga ik op letten.
11: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
12: Doe ik.
11: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
13: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
14: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
13: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
15: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert oude Boyink keukens uit Oldenzaal alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
16: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
13: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
17: De hoofdpunten van het nieuws uit Overijssel. Oldenzaal krijgt het niet voor elkaar om per 1 juli aankomend jaar 158 asielzoekers op te vangen en moet daarom op het matje komen bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Staphorst wil voorkomen dat tientallen bouwprojecten vastlopen door het volle stroomnet en vraagt daarom voorrang aan de netbeheerder. En in Den Haag beginnen vandaag de algemene politieke beschouwingen. Radio Oost, thuis in Overijssel. Het is 10:00.
18: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Europese Unie moet snel onafhankelijk worden en voor de eigen veiligheid zorgen. Dat zegt de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. In haar jaarlijkse toespraak roept ze op tot de oprichting van een Europese Veiligheidsraad zonder de VS, die naast de NAVO moet bestaan. Daarin zouden volgens von der Leyen ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne moeten zitten. Verder sprak ze over strengere migratiewetten en waarschuwde von der Leyen voor het gevaar van ultranationalisten en Russische inmenging en desinformatie. De beveiligers op Schiphol gaan vandaag toch niet staken. De vakbonden zeggen met de luchthaven afspraken te hebben gemaakt over betere arbeidsomstandigheden. Zo zouden ze meer rustdagen krijgen en komt er een speciaal hitteprotocol. Sommige afspraken gaan per direct in, andere moeten vanaf de meivakantie volgend jaar van kracht zijn. De afgelopen weken werd er vaker gestaakt door beveiligers op Schiphol. Dat zorgde voor langere rijen bij de beveiliging. Martina Koeman, de vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, is overleden. Ze leed al lange tijd aan borstkanker. Ronald Koeman schrijft op sociale media dat hij met intens verdriet, grote trots en liefde afscheid heeft genomen van zijn vrouw. In zijn tijd als bondscoach was hij soms afwezig bij trainingen om bij zijn vrouw te kunnen zijn. Martina Koeman was 65 jaar. Een helikopter van de Amerikaanse nieuwszender NBC is vannacht neergestort in Los Angeles. Het toestel was juist onderweg om verslag te doen van een dodelijk verkeersongeluk. Twee inzittenden van de helikopter kwamen om het leven, net als iemand op de grond. Tijdens de uitzending van NBC vertelde de presentator dat de nieuwszender het contact had verloren met het helikopterteam. Later in de uitzending bevestigde de presentator dat de helikopter inderdaad was neergestort. Het weer, vanochtend nog geregeld zon, maar vanmiddag komen er steeds meer buien, mogelijk met onweer. Het wordt een graad of 18. Later vanavond en vannacht droogt het weer op. Dit was het NOS Journaal.
19: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
20: Kom ook naar het Stoffenspektakel, de grootste stoffenmarkt van Nederland. Woensdag 23 september in de evenementenhal Hardenberg. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
19: Camperbeurs Hardenberg, 18 tot en met 20 september.
21: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
22: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
21: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
23: 18 en 19 september is hij er weer. Misschien wel de mooiste rally van Nederland. De Eurol Hellendoorn Rally. Ben jij erbij? Check eurolhellendoornrally.com voor meer info.
22: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
23: De Eurol Hellendoorn Rally wordt mede mogelijk gemaakt door Eurol.
24: Bij Oost. Het is 3:10, we zitten midden in de Pimpamplaat. Want liedjes kun je aanvragen via de Radio Oost-app. Liedjes en artiesten die beginnen met een T. En ze moeten deze week natuurlijk in de Back to the 80s week ook uit de jaren 80 komen. En wat keek jij 40 jaar geleden op de Nederlandse tv? Laat hem even weten via de Radio Oost-app. Francis Jong keek naar Willem Ruis. Ja, een van mijn tv-helden uit de jaren 80.
25: Radio Oost.

0: Titels met een T. Nou, dit is er eentje natuurlijk. The Romantics, What I Like About You is ook een groot hit van ze. Maar dit was ook een hit in de jaren 80, 1983. Talking in Your Sleep, The Romantics. Back to the 80s.
1: Bert van Lossen. Bij Oost.
0: Waar keek jij 40 jaar geleden precies naar op de Nederlandse tv? Even kijken. We keken heel graag naar de diverse shows van Willem Ruijs. Ik weet alleen niet meer precies in welk jaar dat was. En Zwiebertje natuurlijk, maar ik denk dat dat wel veel eerder was. En ook later nog te zien op tv. Dankjewel, Francis. Marianne, in 1986 keek ik naar Dokter van de Ploeg natuurlijk. Zeggen ze, ja, wie keek er niet naar? Hey Bert, op zaterdagavond vast te breken, top op kijken. Bij mijn nicht en vriendin Ina en Hulsen, die hadden al kleuren tv. Daarna door naar het Schalbin Hellendoorn en Café Mensink om te gaan stappen. Groetjes, Rita. Nou, hartstikke leuk. Waar keek jij 40 jaar geleden naar op de Nederlandse tv? Laat het me even weten. En zo meteen heb ik nog een leuk onderzoekje. Simpele dingen maken vooral jou gelukkig. Zometeen het volledige onderzoek hier op Radio Oost. Back to the 80s op radio's met zometeen Michael Jackson, een Thriller. Ik heb Tarita Tikkerum aangevraagd gekregen met Twist in My Sobriety. Die ga ik doen. En Bonnie Tyler kwam ook nog voorbij.

Alle schoonheid uit de jaren 80. Dankjewel Gerard Epping. Hoi Bert. De letter T uit 1988. Tenita Tickerham, Twist in My Sobriety. Heerlijk nummer. Nou, die mening deel ik. Hey, leuk dat je luistert trouwens naar radio's. Back to the 80s week natuurlijk. En je kan nog steeds stemmen op de Back to the 80s top 80 van 80 komende vrijdag natuurlijk hier op radio's. En je kan daarbij leuke prijzen winnen. Ga even naar rtvo.nl/80 en dan kun je stemmen op jouw favoriete jaren 80 muziek. Volgens onderzoek maken vooral simpele dingen gelukkig. Op nummer 1 staat luisteren naar je favoriete muziek. Nou, dat kan natuurlijk elke dag hier bij Radio Oost. Hè. Daarna volgen uit eten. Ja, dat maakt me ook wel gelukkig, ja. Je favoriete film kijken, vind ik ook leuk. Een goed boek uitlezen, ook leuk. En sporten. Een taart staat niet in de top 5, maar bezorgt mensen wel vaak een klein geluksmomentje. Want 1 op de 5 mensen noemt taart eten een geluksmoment. En gemiddeld hebben we 8 kleine geluksmomentjes per week. Nou, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Wat is jouw kleine geluksmomentje? Heb jij een geluksmoment? Laat het me even weten via de Radio Oost app 0645671331. Ik had gisteren ook wel een geluksmoment. Ja, ik had gisteren best wel een leuk geluksmoment. Want ja, zoals je weet, of misschien niet weet, het ouderlijk huis is verkocht. En het moet natuurlijk leeggeruimd worden. En mijn moeder die is al een jaar of 18, 19 overleden zo'n beetje. En ik heb alles teruggevonden uit mijn jeugd. Dat is best wel grappig ook, want als 11-jarige jochie maakte ik al eigen hitlijsten. Had ik al mijn eigen radioprogramma op Slaapkamer FM. En al die formulieren, al die prepkits van vroeger, die heb ik teruggevonden. Best wel leuk ook. Was gisteravond best wel een leuk geluksmomentje. Maar wat is voor jou een klein geluksmomentje? Laat het me even weten, hè.

0: Heel veel mensen gingen voor deze van Bonnie Tyler, Total Glimpse of the Heart, in het kader van de Pimpamplaats. Onlangs onverwachts eigenlijk toch wel overleden, want ze had een operatie ondergaan in Portugal en daarvan is ze niet hersteld. Bonnie Tyler dus, Total Glimpse of the Heart. Ze had ook nog een ander leuk liedje in de jaren 80, Rocking Good Way, met Shakin' Stevens. Misschien dat we die nog op kunnen zetten deze week hier op Radio Oost. Anne Neeltje, zometeen in het nieuws, wat heb je mee voor ons?
1: Ik ga het hebben over de algemene politieke beschouwingen die beginnen vandaag.
0: En zometeen spelen we weer een spelletje uit de jaren 80, namelijk 15 pop of een envelop. Jij mag kiezen uit een sportieve waardebon of misschien wel die Game Boy of wat andere leuke prijzen. Want die hebben we namelijk op de dobbelsteen gezet. Zometeen dus hier op Radio Oost.
2: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
3: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. Seniorweb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten.

0: Kijk dus snel op seniorweb.nl.
1: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl. Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
4: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
5: Een bank nodig? Primetime. Een kast en een lamp? Primetime. En een bed? Dan op naar Primetime bij XXX Loods. Nu tot wel 48% korting met de vriendschapskaart. XXX Loods in Noorden en Salzbergen. Bij Galerie en Beeldentuin Marienheim vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheim. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
6: Het is 3:30. Je luistert naar radio's. Je zit midden in de Back to the 80s week. Het regionale nieuws nu met Anneneeltje de Boer.
7: In Den Haag beginnen vandaag de algemene politieke beschouwingen. Er wordt gedebatteerd over de kabinetsplannen. Volgens verslaggever Lars Geerts wist je in het verleden wel hoe dat ongeveer zou aflopen. Maar dit jaar is het onvoorspelbaar, ook voor de politici zelf.
8: Als je achter de schermen met ze spreekt, zij weten het ook niet. Want het is een minderheidskabinet. Dat heeft een plan neergelegd, meerdere plannen neergelegd. Daar is geen meerderheid voor. De politici weten eigenlijk van elkaar niet waar die bewegingen zijn. En dus is het voor iedereen ook een verrassing wat er aan het eind van deze week precies allemaal uitkomt.
7: Vooral ook omdat de belangen tussen links en rechts zo ver uit elkaar liggen, merkt verslaggever Noeska van der Meijden.
9: De oppositie blijft zeggen, wij willen dat het kabinet kiest. Gaan ze met linkse partijen of met rechtse partijen samenwerken om die meerderheid te vinden? Maar in het kabinet doen ze alsof ze doof zijn. En ze blijven zeggen dat zij juist met alle beide kanten willen samenwerken. Om zo die brede steun te vinden.
7: Oldenzaal krijgt het niet voor elkaar om vanaf 1 juli 2027 de 158 asielzoekers op te vangen die ze volgens de spreidingswet moeten opvangen. Oldenzaal staat inmiddels te boek als weigergemeente en is onder actief toezicht gesteld. Daarom moet wethouder Ruby Berger zich op 26 oktober in Den Haag verantwoorden. Oldenzaal houdt vol dat de gemeente geen kans ziet om binnen de gestelde termijn van de spreidingswet een asielzoekersopvang te realiseren. Het Oldenzaalse college heeft intussen een stappenplan gemaakt dat moet resulteren in de realisatie van een AZC in het laatste kwartaal van volgend jaar. En kleine bierbrouwers vrezen het afschaffen van het kleinbrouwerstarief. Daardoor krijgen zij nu 7,5% korting op de in Nederland toch al aanzienlijke accijns op bier. Volgens brancheorganisatie Craft levert de maatregel de schatkist weinig op, maar merken de kleine brouwers de gevolgen meteen. Maarten Nijhoff van Richters Bier uit Haaksbergen vertelt wat het voor hen betekent.
10: Het is nu al lastig. Het is nu al lastig ondernemen omdat we zo dicht aan de grens zitten. We zien heel veel mensen die gaan de grens over om daar hun bier te halen. En niet alleen maar voor het kratje van de welbekende brouwer van de buurman. Maar ook het speciaal bier zien we dat het steeds meer in Duitsland wordt gekocht. Omdat daar de accijns gewoon vele malen lager ligt. Tot, 9 keer lager dan in Nederland.
7: Ook consumenten zullen het merken omdat de prijs van het bier zal stijgen. Een interview met de bierbrouwer vind je in de app en op de website rtvoost.nl.
6: Dankjewel. Vandaag zon en stapelwolken, maar verspreid over Overijssel vallen ook een paar buien. Daarbij kan lokaal een klap onweer zitten. De wind komt uit het noordwesten en het wordt zo'n 19 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en iets koeler, zo rond de 18 graden. Zometeen spelen we 15 poppen of een envelop. Wil jij een Gameboy? Wil jij een sportieve waterbon winnen? Of wil je toch met je gezin naar het avontuurpark? Laat het me even weten via de Radio Oost app. Als je mee wilt doen in 15 pop of een envelop. Want misschien speel ik het zometeen wel met jou. Back to the 80s.
11: Bij Oost.

0: How Will I Know, je hoorde niemand minder voorbij trekken dan Whitney Houston.
1: 15 pop of een envelop. Back to the 80s.
0: Wij spelen 15 pop of een envelop met Francis de Jong. Francis, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Bert.
0: Ja, we spelen het wel iets anders, want we hebben geen envelop hier. We hebben hier een dobbelsteen en daar hebben we natuurlijk wat prijzen op staan. Waar ga je voor spelen? Ga je spelen voor 15 pop of ga je toch voor de envelop, oftewel de dobbelsteen?
2: Nou, ik ga wel voor de envelop.
0: Je gaat voor de envelop, oké. Okay.
2: Ja.
0: Nou, je wil graag een Game Boy winnen?
2: Ja, heel graag.
0: Die heb ik al op...
2: Ja. Voor mijn kleinzoon.
0: Ook voor je kleinzoon. Die heb ik al op 4 gezet, maar je mag nog een nummertje kiezen voor de Game Boy.
2: Nou, laten we zeggen 2.
0: Nummertje 2. Dan gaat de RTVO sleutelhanger eraf. En dan zet ik daar de Game Boy voor in de plaats. Op 1 heb ik staan tickets voor Slagaar. Op 2 de Game Boy. Op 3 is een mispoes. Op 4 de Game Boy. Op 5 is een sportieve waardebon. En op 6 krijg jij nu dan de RTVO's rugtas. Dan de vraag die je graag wil. Wat wil je? Een algemene vraag, een actuele vraag of een muziekvraag?
2: Als je het niet te moeilijk maakt, dan geef mij maar een actuele vraag.
0: Nou, hoe heet het debat dat vandaag in de Tweede Kamer begint over de plannen van Prinsjesdag? Hoe noemen we dat?
2: Oh, ik heb het net nog gehoord op de radio. Ik weet het niet.
0: Ja, natuurlijk wel. Even goed nadenken.
2: Ik weet dat Klaver moet beginnen.
0: Ja.
2: Dat weet ik wel, want ik heb het gehoord.
0: Ja, zeker heb je het gehoord zojuist op de radio. Iets met de algemene puntje, puntje, puntje. Welk woord hoort daarachter?
2: Algemene bepalingen.
0: Die is niet goed. Zal ik dan een andere vraag stellen?
2: Ja, graag.
0: Welke Nederlandse zanger, winnaar van het eerste seizoen van The Voice of Holland, is triest in het nieuws gekomen? Francis!
2: Oh. Yes. Dit zijn
0: open vragen. Hij is gisteren op trieste wijze overleden. Volop in het nieuws geweest gisteren.
2: Ja, hij is Sanders.
0: Heel goed. Ja, nee, Ben Sanders. Helaas overleden op veel te jonge leeftijd. Nou, dan gaan we naar de dobbelsteen. Ik hoop dat ik niet heel veel aanklachten aan mijn boek krijg, dat ik je iets te veel heb geholpen. Maar goed, dan mag de pret ook gewoon niet drukken. Dat mag wel een keer op een woensdagochtend, toch, hè?
2: Ja, vind ik wel.
0: Ik gooi hem tegen het plafond, de dobbelsteen. Ik zal hem even gaan pakken. Welk getalletje wil je graag?
2: Nou, ja, 2.
0: Een 2?
2: Of een 4.
0: Een 2 of een 4? Het is 2.
2: Nou, geweldig.
0: Je hebt de Game Boy te pakken. Ja. De dobbelsteen heeft zijn werk gedaan.
2: Geweldig. Oh, daar zal mijn kleinzoon ontzettend blij mee zijn.
0: Nou, oma, gefeliciteerd.
2: Dank je wel, Bert.
0: Groetjes en dag. Doorhoog.
2: Ja, dank je. Van hetzelfde. Dag.
0: En vandaag zijn de algemene beschouwingen.
2: Ja, dat is ook zo. Ik heb het echt gehoord. Maar ik was wel een beetje slaapdronken, denk ik.
0: Maar dat maakt niet uit.

lief appje van Niels den Hollander. Die schrijft geen klacht hoor, Bert. We moeten elkaar wat meer gunnen. Nou, voor de kleinzoon van Francis de Jong, hè, de Gameboy. Maar ja, de dobbelsteen kwam ook keurig op 4 uit. En daar had zij dus de Gameboy neergezet. In het volgende uur gaan we ook weer een leuk jaren 80 spelletje spelen. Namelijk de stemband. En zo meteen ga ik ook nog even bellen met Bianca Vrolijk. Ik ben wel benieuwd wat haar favoriete jaren 80.

0: fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
1: Hey Remo!
2: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
1: Hey,
2: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
5: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
4: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
6: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
7: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
8: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
9: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja? NRV.
8: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
9: De olifanten van Botswana. NRV.
8: Of luipaarden in Sri Lanka.
9: NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
10: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
11: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
12: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
13: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
12: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
14: Voordeeluitjes.nl. Genieten aan de Moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Trouwen. 4 dagen met diner al voor €255.
15: Voordeeluitjes.nl.
16: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
14: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
15: Voordeel.

0: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-foodproducten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
1: De hoofdpunten van het nieuws uit Overijssel. Oldenzaal krijgt het niet voor elkaar om per 1 juli 158 asielzoekers op te vangen en moet daarom op het matje komen in Den Haag. Staphorst wil voorkomen dat tientallen bouwprojecten vastlopen door het volle stroomnet en vraagt daarom voorrang aan bij de netbeheerder. En de troonrede bevatte niets positiefs voor de veehouderij, meldt landbouworganisatie Agractie.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 11 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer zijn de algemene politieke beschouwingen begonnen. Het tweedaagse debat over de Prinsjesdagstukken voor volgend jaar. Pro-leider Klaver is de eerste spreker. Hij begon zijn betoog over de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Volgens Klaver werden toen in een ongehoord tempo huizen, deltawerken en bruggen gebouwd. Hij ziet een groot contrast met nu. Klaver vindt dat de afgelopen kabinetten weinig voor elkaar hebben gekregen. Met name aan klimaatverandering gebeurt er te weinig, vindt hij. Bij een Russische droneaanval op een passagiersbus in Oekraïne zijn 5 doden gevallen. Ook raakten 7 mensen gewond. De aanval was in de buurt van de havenstad Nikopol in de zuidoostelijke regio de Dnipro. Die regio ligt in de buurt van de Oekraïnse frontlinie en is vaker doelwit van de Russische aanvallen. Ook zijn vannacht in Oekraïne fabrieken en de energieinfrastructuur aangevallen. Daarbij vielen geen gewonden. De Europese Unie moet snel onafhankelijk worden en voor de eigen veiligheid zorgen. Dat zegt de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. In haar jaarlijkse toespraak roept ze op tot de oprichting van een Europese Veiligheidsraad zonder de VS, die naast de NAVO moet bestaan. Daarin zouden volgens von der Leyen ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne moeten zitten. Verder sprak ze over strengere migratiewetten. Ook komt von der Leyen morgen met een social media verbod voor kinderen jonger dan 15 jaar. Martina Koeman, de vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, is overleden. Ze leed al lange tijd aan borstkanker. Ronald Koeman schrijft op sociale media dat hij met intens verdriet, grote trots en liefde afscheid heeft genomen van zijn vrouw. In zijn tijd als bondscoach was hij soms afwezig bij trainingen om bij zijn vrouw te kunnen zijn. Martina Koeman was 65 jaar. Het weer, vanochtend nog geregeld zon, maar vanmiddag komen er steeds meer buien, mogelijk met onweer. Het wordt een graad of 18, later vanavond en vannacht wordt het weer droger. Dit was het NOS Journaal.
0: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
4: 18 en 19 september is hij er weer. Misschien wel de mooiste rally van Nederland. De Eurol Hellendoorn Rally. Ben jij erbij? Check eurolhellendoornrally.com voor meer info.
0: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
4: De Eurol Hellendoorn Rally wordt mede mogelijk gemaakt door Avia.
0: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
5: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
6: Het is 3:11, we zitten volop in Back to the 80s. Straks ga ik even bellen met Bianca Freudig. Het kijkcijferkanon uit onze provincie. Van onschatbare waarde is het meest populaire tv-programma op dit moment op de Nederlandse tv. En beren hebben favoriete bomen en lopen daar soms ver om. Tenminste, ver voor om hun rug te krabben. Het is maar even dat je het weet, hè?
2: Radio Oost.

0: Radio's Back to the 80s. We zitten midden in de Back to the 80s week. En je kan nog steeds stemmen voor de top 80 van 80 komende vrijdag. Je kan leuke prijzen winnen. Ga even naar ntvhoogs.nl/80.
1: Van Lossen. Bij Oost.
0: Onderzoek wijst uit dat je persoonlijkheid eigenlijk al gevormd is tegen de tijd dat je naar de basisschool gaat. Dus die drukke kleuter uit groep 1, grote kans dat hij 40 jaar later nog steeds als eerste het woord neemt op een verjaardag. En beveiligingsexperts waarschuwen opnieuw: een goed wachtwoord moet minstens 12 tekens hebben. Wil je het makkelijk onthouden? Neem gewoon als wachtwoord 12 tekens. Tussen aanhalingstekens. Hey, het is 12 over 11. Leuk dat je luistert. Dit is Radio's. Ik ben Bert. Ik ben er tot 1 uur. Met zometeen even Bianca Vreudig in de uitzending. Ik ben wel benieuwd wat haar favoriete liedje uit de jaren 80 is. Dat hoor je dus zometeen.

0: Gary Hall en Jono Tonight Can Go For That hier op Radio Oost. Het is 19 over 11.
1: Hallo Bianca.
2: Bianca met B-I-A-N-C-A.
1: Wat kunt u ons hierover vertellen?
2: Bij Bert van Losser.
1: Hij is mooi omdat het zoveel is.
3: Ja. De apps en peren smaken naar meer.
1: Wat heeft u een bijzonder mooie vroege appel meegenomen?
2: Praten over momenten in het leven.
1: Kleurrijk, on-Nederlands.
2: Momenten van onschatbare waarde.
1: Jeetje, wat een waanzinnig object. Wanneer je dat ziet, is het toch zo imposant.
2: Bianca Freulich.
1: Oh, wauw. Het is wel echt indrukwekkend.
0: En we hebben Bianca natuurlijk aan de telefoon. Elke woensdag bellen we even met haar. Goedemorgen, Bianca.
4: Goedemorgen, Bert. Ja, ik blijf toch altijd lachen om die intro.
0: Ja, we gaan hem binnenkort even weer veranderen.
4: Even wat fris en fruitig.
0: Maar heb je een leuke week gehad?
4: Ik heb een hele goede week gehad. Dit weekend was ik lekker in België. Ben ik met Lewis met z'n tweeën zijn gewoon lekker naar België toegereden. En ik moet zeggen, toen heb ik heerlijk ouderwetse, niet Zeeuws, maar Belgische mosselen gehad. En een beetje daar, een beetje rondgekeken. Ik moet zeggen dat het wel even lekker is, even de grens over.
0: Ja, hou je van mosselen?
4: Ja, enorm. Ja, ik ben sowieso echt een mega viseter. En dus dat was wel even weer deceptie toen ik weer hier terugkwam in het oosten. Ik dacht, ja, waar kun je dan nu echt lekkere, goede vis halen? Ja. Nou ja, die heb ik ondertussen gevonden, maar ik ben echt een viseter.
0: Oké, en voor de rest nog wat leuks gedaan, wat moois beleefd ook?
4: Even denken hoor. Ja, ik heb afgelopen week 1400 kilometer gereden. Dus ik heb dat mooie beeld bezorgd, die van die Altorf. Dat ik in de laatste aflevering kocht. En dat was wel heel gaaf, want het relatief jong stel. En hij is echt een heel groot verzamelaar van Nederlands toegepaste kunst. Ja, en als je dan hoort hoe dat iemand echt puur vanuit passie dat doet, en dat dit dan uiteindelijk zijn mooiste beeld in zijn collectie is. Ja, ik vond het gewoon heel gaaf. En even die collectie bezichtigd. En heel leuk gesprek was dat. En wat heb ik verder nog gedaan?
0: Ja, maar hoe gaat het dat beeld bezorgen? Is daar een bepaalde traditie bij? Of zeg je van nou, hier is het beeld, veel plezier ermee en...
4: Ja, ik doe wel even lekker zitten. Kijk, in dit geval vond ik het heel erg leuk om die hele collectie te zien. Ja. Ook omdat het voornamelijk veel glaskunst en keramiek was. Ik moet zeggen, daar ben ik zelf niet heel erg in thuis. Dus dat vind ik altijd wel leuk om daar dan wat meer van te horen. En ik beeld onder de arm. Ik doe er geen strik om hoor. Dat vind ik allemaal zo...
0: Ja, of een glaasje wijn erbij van nou, gefeliciteerd met de aankoop en dat gaan we vieren met een goed glas wijn.
4: Ja, ik moet dan weer terugrijden. Dit moet twee uur rijden, dus nee. Dan zit ik, dat kan niet.
0: Nee, dat is zo. En heb je al nagedacht over volgende week zaterdag?
4: Over de military bedoel je?
0: Nee, dat is een week later. Volgende week zaterdag, sorry. 26 september.
4: Want dan kom ik natuurlijk bij jou. Ja. Ik moet hem echt even heel groot hier op een muur schrijven.
0: Ja, nee, dan ben je...
4: Ik heb wel in mijn agenda staan, hoor.
0: Oh, heel goed. Dan ben je even te gast in de Bas zonder bed show.
4: Ja, wil je dat ik doe dan? Moet ik kunstjes gaan oefenen?
0: Nee. Gewoon lekker mee presenteren.
4: Ah, hartstikke gezellig. Ja, heb ik zin in. Lang geleden dat ik bij jou in de studio heb gezeten.
0: Nou, dus dat wordt de hoogste tijd. Dus dan gaan we het daar volgende week mee even verder over hebben ook. Maar het is vandaag en de hele week hier op Radio's Back to the 80s week. Heb jij een jaren 80 liedje waar je gewoon fan van bent? Wat je denkt van, nou, dat vind ik wel een leuk jaren 80 liedje.
4: Ja, dan moet het toch wel lekker een beetje zo'n dance bij onder zitten. En als ik dan Detroit zeg, hoe maak jij het dan af?
0: Dan kom ik bij de Detroit Spinners.
4: Kijk, laten we daar een mooi liedje van doen.
0: Nou, dan doe ik deze Working My Way Back to You.
4: Oh, lekker hoor.
0: Dankjewel, Bianca. En ik wens je een fijne dag verder.
4: Ja, jij ook. Doei.
0: En ik verheug me op volgende week zaterdag. En eerst nog volgende week woensdag.

0: Maar Cabello, questo amore. Eros Ramazzotti komt volgend jaar weer naar ons land toe. Voor een paar optredens. En mocht er nog kaarten zijn, ik kan het je aanbevelen. Want ik ging er ooit zonder verwachtingen naartoe, naar Eros Ramazzotti vorig jaar. En ging er echt zonder verwachtingen naartoe. Ik heb echt een van de mooiste concerten ooit gezien.
1: Wat maakt dit zo mooi?
0: Dat hij gewoon A, zin in heeft. En dat hij de hele zaal erbij betrekt. En dat hij iedereen gewoon inpakt ook. Met zijn charmante manier van doen op het podium.
1: Hij had altijd wel een beetje verwachting, toch? Als je naar een optreden
0: gaat. Ja, zeker. Maar Eros Ramazzotti overtrof mijn verwachting. Ik denk van daar staat een Italiaan. Die gaat even een paar liedjes doen en dan is hij klaar. Maar vol overgave. Nee, ik vond het een van de mooiste concerten waar ik ooit ben geweest.
1: Bijzonder.
0: Ja, heel goed. Zometeen, wat heb je voor ons in het nieuws, Annalinde?
1: Ga ik het onder meer hebben over de stroom in de gemeente Staphorst en boeren.
0: Boeren zo meteen. Ik zei Annalinde, hoe kom ik bij Annalinde?
1: Ja, ik reageerde maar gewoon op. Ja,
0: dat is wel 180 jaar geleden dat zij hier gewerkt heeft. Maar goed, dat heeft ze zeiden. Het is 2:30. Je luistert naar Radio Oost. En zometeen in de stemband kun jij een sportieve waardebon winnen.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
2: Van het bos tot in de tuin.
1: Zagen.
2: Snoeien.
1: Blazen.
2: Maaien.
1: Meer maaien.
2: En nog meer maaien.
1: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
2: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
1: Stiel. Sterk werk.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
6: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
7: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
8: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
9: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
10: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
11: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Woensdag 23 september in de evenementenhal Hardenberg. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
12: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
13: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
12: Camperbeurs Hardenberg, 18 tot en met 20 september.
14: Anneleeltje de Boer met het regionale nieuws nu.
15: De gemeente Staphorst wil voorkomen dat nieuwe woningen en scholen straks zonder stroom komen te zitten. Wat niet ondenkbaar is met het overvolle stroomnet. Daarom is voor 56 bouwprojecten voorrang aangevraagd bij netbeheerder Enexis. De beheerder plaatst sinds juli dit jaar aanvragen voor stroomaansluitingen op een wachtlijst. Gemeenten kunnen vanaf oktober voorrang aanvragen voor concrete bouwplannen voor woningen en scholen voor de komende 10 jaar. Netbeheerder Enexis bepaalt welk project wanneer een stroomaansluiting krijgt. Dat is afhankelijk van de beschikbare stroomcapaciteit. Op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer is gisteravond weer een stalen buis gevonden. Spoorbeheerder ProRail gaat ervan uit dat ook dit om een nieuwe sabotageactie gaat. Het is nog niet duidelijk wie erachter zit, maar er wordt toch duidelijk naar radicale boeren en actievoerders gekeken. Ook onder boeren zelf wordt er veel over gezegd, vertelt verslaggever Chantal Everaard.
16: Het gros zegt, ja, dit kan gewoon niet. Wie het ook heeft gedaan, dit kan niet. Maar aan de andere kant ziet er Van Kepenade van de Farms Defence Force, die zegt ook, ja, wij hebben wel opgeroepen tot acties. Niet tot deze actie, maar ik sluit niet uit dat dit kan gebeuren. Ja, dan gaan natuurlijk de speculaties wel heel erg hard. En ja, wat de NWS ook aangaf, ze hebben aanwijzingen dat er mogelijk boeren achter zouden zitten. Ja, als dat zo zou zijn, denk ik dat alle goodwill voor deze groep echt wel verdwenen zou zijn. Want dit is gewoon een sabotage die gewoon echt een trein kan laten ontsporen en heel ernstig ongeluk kan veroorzaken.
15: Hoe de vork ook in de steel zit, de boeren zijn in ieder geval niet blij. De troonrede bevatte niets, maar dan ook niets positiefs voor de veehouderij, meldt landbouworganisatie Agractie. Volgens de Belangenorganisatie voor Boeren en Tuinders valt voor de zoveelste keer te lezen dat er met het kabinetsbeleid weer duidelijkheid en perspectief ontstaat voor boeren. Maar met het woord perspectief zouden veel, zowel veehouders als burgers, op het verkeerde been worden gezet. En 3 platanen die in Diepenheim staan maken kans op de titel Boom van het jaar 2026. Een vakjury koos de platanen als Overijsselse kandidaat, onder meer vanwege hun bijzondere geschiedenis. De bomen werden in 1875 geplant bij de opening van de lagere school. Inmiddels zijn ze 151 jaar oud en ongeveer 28 meter hoog. De school verdween in 1963, maar de bomen bleven staan. In 2019 kregen ze nog een wervelstorm te verduren. Op 14 oktober wordt de winnaar bekendgemaakt. De Nederlandse winnaar doet vervolgens mee aan de Europese verkiezing. Meer daarover lees je in de app en op rtvoost.nl.
14: Maar er is hoop, want André van Duin die was gisteren met Hanneke Steen mee van het CDA. Tenminste, we zijn elkaar tegengekomen op Prinsjesdag. Nou, en André van Duin is misschien wel de beste verbinder van ons land. Want,
15: dat geloof ik ook.
14: Ja, misschien dat we die dan maar tussen alle partijen moeten gaan zitten.
15: Zal dat een beetje helpen?
14: Ja, ik denk wel dat het gaat helpen. Dat meen ik ook nog serieus ook. Vandaag zon en stapelwolken, maar verspreid over Overijssel vallen ook een paar buien. Daarbij kan lokaal een klap onweer zitten. De wind komt uit het noordwesten en wordt zo'n 19 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en iets koeler zo rond de 18 graden. Want ik moet de eerste Nederlander nog tegenkomen die een hekel heeft aan André van Duin.
15: Ik ken ze ook niet.
14: Nee, dus
17: Back to the 80s. Bij Oost.
14: Van Duin.
15: Ik ken ze ook niet.
14: Nee, dus
17: Back to the 80s. Bij Oost.
14: En met een beetje positief humor kun je natuurlijk veel problemen oplossen. Dus.
15: Maakt het een beetje luchtig.
14: Dat bedoel je. Als ijsbreker sowieso. 8 over 11:30, zometeen de stemband hier op Radio Oost.

0: Ik moet toch nog even denken aan de inmiddels overleden Nico Schaap. Dat was een vaste luisteraar van radio's. Maar die vroeg altijd dit liedje aan. Het kader van Ken je luisteraar. Moest ik even aan denken toen deze weer voorbij kwam zojuist hier op radio's. Robert Plant en The Big Lark. 14 voor 12, je luistert naar radio's. Zullen we even weer een spelletje spelen hier op radio's? Want spelletjes zijn we natuurlijk gek op. En ik speel deze week een beetje spelletjes die in de jaren 80 veel op de Nederlandse radio te beluisteren waren. Want vrijdagnacht 12-2, daar bleef ik wel voor op hoor. Want dat vond ik wel een leuk radioprogramma ook. Dit programma.
1: Rick Schildbrood presenteert De Stemband.
0: En De Stemband. Gaan we nu ook spelen hier bij radio's, De Stemband. Dus ik heb een stem uit de jaren 80 voor je. En als je mij kan vertellen welke stem het is, dan win jij onder andere een sportieve waardebon.
2: De Stemband.
0: Nou, De Stemband voor vandaag. Wie hebben we op De Stemband gezet? Dat is deze.
3: Ik weet nog heel goed, dat was een ontsnappingsact die ik in een van mijn tv-shows deed. Met Henny Huisman als gast.
0: Nou, nog een keer. Ik zal hem nog een keer laten horen.
3: Ik weet nog heel goed, dat was een ontsnappingsact die ik in een van mijn tv-shows deed. Met Henny Huisman als gast.
0: Nou, wie is het? Laat het maar weten.
4: Of fout.
0: Ik heb dan een sportieve waardebon voor je. En vandaag, precies 40 jaar geleden, stond deze op nummer 1 in de Nederlandse top 40. Ik heb het over UB40. Je mag even stemmen via Insta. Insta het verlossen of jij het een gouden of een fout liedje vindt. En dan komt hij op de lijst te staan met gouden liedjes die we voor altijd blijven draaien hier op Radio Host.

0: vandaag in 1986 stond hij bovenste beste. Ik heb het over UB40 Sing Our Own Song. 95% van de luisteraar vindt dit een gouden liedje. Hij is dus ook toegevoegd aan de gouden lijst met Radio Oostliedjes. Morgen natuurlijk weer een nieuwe in het kader van goud of fout.
1: De stemband.
0: De stemband. Ik heb Ria Voerman aan de telefoon. Ria, goeiedag.
2: Ja, goedemorgen.
0: Uit het mooie album ben ik laatst zaterdags nog doorheen gereden. Want ik kwam vanuit Oekebrummen. Ben ik via Almen binnen doorgereden, Laren. Hè?
2: Heel goed,
0: ja, ja.
2: Mooie streek.
0: Mooie streek, zeker is dat een mooie streek. Dit is de stem op de stemband voor vandaag.
3: Ik weet nog heel goed, dat was een ontsnappingsact die ik in een van de tv-shows deed. Met Henny Huisman als gast.
0: Dat vertelde hij ooit in de roemruchte Bas en Bert zaterdagochtendshow. Maar wie is het?
2: Hans Kazan.
0: Ja, een van mijn jeugdhelden, Hans Kazan. Goede presentator was het en een goede goochelaar ook. En een hartstikke aardige man is het. Maar goed, dat even tezijde.
2: Ik heb hem nooit ontmoet. Maar hij woonde hier wel redelijk in de buurt. Hij woonde in Badmen.
0: Ja, jarenlang in Badmen gewoond, ja. Hans Kazan. Ja. Nou, dankjewel Ria. Ik heb een sportieve waardebon voor je.
2: Nou, mooi zo. Nou, kijk, ik heb mooie nieuwe schoenen kopen.
0: Nou, veel plezier ermee. Stuur even een fotootje welke schoenen het geworden zijn.
2: Oh.
0: Ja?
2: Misschien.
0: Oké, groetjes. Doei, alsjeblieft. Doei. Zometeen tussen 12 en 1 gaan we natuurlijk nog een Gameboy weggeven. De Bingo Guard, die heb je nodig vanaf afgelopen zaterdag. Want ik ga zometeen weer een bingo getalletje trekken. En een dobbelsteen. Laat ik ook rollen. Welke 80's hit moet voor jou op de dobbelsteen zometeen?

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
5: Hey, Remon!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
2: De hoofdpunten van het nieuws uit Overijssel. Staphorst wil voorkomen dat tientallen bouwprojecten vastlopen door het volle stroomnet en vraagt daarom voorrang aan bij netbeheerder Enexis. Oldenzaal krijgt het niet voor elkaar om per 1 juli 158 asielzoekers op te vangen en moet daarom op het matje komen in Den Haag. En de troonrede bevatte niets positiefs voor de veehouderij, meldt landbouworganisatie Agractie. Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 12 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver is nog steeds bereid om te onderhandelen met het kabinet over de begroting. Dat zei hij op de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen. Volgens hem tonen de coalitiepartijen nog weinig interesse in zijn aanbod. D66-fractievoorzitter Paternotte zei dat dat vooral aan de houding van Klaver zelf ligt. Bijvoorbeeld door niet ook met een rechtse partij als JA21 om tafel te willen. De oud-president Thaçi van Kosovo is veroordeeld voor oorlogsmisdaden tijdens de Kosovo-oorlog in de jaren 90. Het Kosovo-tribunaal veroordeelde hem tot 25 jaar cel. Tijdens de oorlog had Thaçi de leiding over een etnische Albanese afscheidingsbeweging die streed voor een onafhankelijk Kosovo. In die strijd kwamen duizenden mensen om het leven. Na de oorlog werd Thaçi premier, later president van Kosovo. Europese commissievoorzitter von der Leyen wil dat er een Europese Veiligheidsraad wordt opgericht zonder de VS. Die raad zou naast de NAVO moeten bestaan en ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne zouden erbij moeten zitten. Von der Leyen zei dat de Europese Unie snel onafhankelijk moet worden en voor de eigen veiligheid moet zorgen. In Parijs is een medewerker van de naschoolse opvang veroordeeld tot een jaar huisarrest omdat hij 9 meisjes seksueel heeft misbruikt. Ook krijgt hij een voorwaardelijke celstraf van 4 jaar. De slachtoffers waren 5 tot 10 jaar oud. De 38-jarige man raakte hen aan op de rug, billen en in 1 geval onder de kleding op de geslachtsdelen. De man komt 10 jaar onder toezicht van de reclassering. En ook mag de Fransman zijn hele leven geen werk meer doen in de publieke sector of werk waarbij hij in contact komt met kinderen. Het weer, een afwisseling van zon en soms stevige buien, mogelijk met onweer. Het is een graad of 18. Morgen eerst droog, later meer bewolking en regen en dan opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De Noobach Sallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
5: Voordeeluitjes.nl. Genieten aan de Moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Traube. 4 dagen met diner al voor €255.

0: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
1: voordeeluitjes.nl.
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
4: Radio Oost.

Ja, dat is kalender bij Corrie Marjolein Richard Marx. Want hij viert vandaag zijn 63e verjaardag. Maar welk liedje van Richard Marx wil je in dit uur horen hier op radio's? Voor de rest de dobbelsteen. En de muziek Bingo Molen, die draait nog een keertje. Pak even je bingo kaart van afgelopen zaterdag erbij. Want je kan er een Gameboy mee winnen. Dat dus zometeen hier op radio's.

0: Shack Attack en Dark is the Night, 12 over 12. Ben je bezig met je middaglunch? Eet smakelijk en hij is weer door midden de week. Back to the 80s.
1: Bert van Lossen. Bij Oost.
0: Zo meteen gaat hij rollen, de muziek bingo molen. Heb je de bingo kaart van afgelopen zaterdag nog even erbij gepakt? Want zometeen ben jij misschien wel een Gameboy. En voor de dobbelsteen ben ik ook op zoek naar een leuk jaren 80 liedje. Cool in the Gang is al aangevraagd. Met Big Fun, ook Rolls Royce zie ik voorbij komen. The Best Love. Jullie zijn een beetje in vorm vandaag, hartstikke goed. Of wat dacht je van de suggestie van Jeroen Snijders? Grace Jones, Victor should have been a jazz musician. Zo, dat was geen grote hit, maar ik kan me het liedje nog heel goed voor de geest halen. Die stond ook in de bed op 50 in 1986. Ik zal de schriftjes er nog even op naslaan. Voor het geval je nu denkt van, schriftjes. Nou, gisteren was ik bezig om de laatste hand te leggen aan het opruimen van het huis van mijn ouderlijk huis. En ik vond een pakketje met allemaal leuke schriftjes en dingetjes van vroeger. Die had mijn moeder allemaal keurig voor mij bewaard. Maar ik had er eigenlijk nog niet echt in gekeken. Maar gisteravond dus wel. Mijn hele jeugd kwam weer voorbij. Want ik ben er nu achter gekomen dat ik al sinds mijn 11e bezig ben

Richard Marx viert vandaag zijn 63e verjaardag. Je kent hem natuurlijk van Endless Summer Nights. Hold On To The Nights was een hele grote hit in Amerika. Satisfied en natuurlijk ook deze Right Here Waiting. Na 3 seconden weet je soms weer waar je woonde, welke auto je reed en op wie je verliefd was in de jaren 80. Daarom het muzikale feest der herkenning. Back to the 80s, de hele week op Radio Oost.

0: Zonder jou, je hoorde Erik Magazine voorbij trekken hier op Radio.
1: Back to the 80s. Muziek bingo.
0: Ja, die hebben we afgelopen zaterdag natuurlijk gespeeld. De muziek bingo hier op Radio. Maar aan de hand van je bingo kaart kun je ook een Gameboy in de wacht slepen. Ja, die kun je nu winnen hier op Radio's. Ik zal eens even kijken, want ik heb zojuist even een getalletje getrokken. Deze kwam eruit rollen.
2: Nummer 4.

0: ze wil zo'n Gameboy winnen. Nou, je kan hem winnen natuurlijk ook in de 80s bingo. Ik heb zojuist deze laten...
1: Back to the 80s. Muziek bingo.
0: Uit de muziek bingo laten rollen. Ik heb het over nummertje 4. Normaal, deur donderen. Het is 2 minuten voor 12:30. En ik heb een winnaar. Er zijn heel veel mensen die gereageerd hebben van... ik heb bingo, bingo, bingo. Jaco, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Bert.
0: Ja, je hebt net ook een leuk liedje aangevraagd. Die heb ik helaas nog niet op de dobbelsteen kunnen zetten... maar die ga ik morgen even op de dobbelsteen zetten. Want ik was ook al een beetje fan van de muziek van Bobby Brown. En eind jaren 80, volgens mij was het 1989. Dat liedje heb jij aangevraagd, hè?
2: Klopt, ja.
0: Every Little Step. Ja. Nou, die ga ik morgen even draaien, sowieso.
2: Prima.
0: Je hebt bingo, gefeliciteerd.
2: Dank je wel.
0: Ja, nummertje 4 heb je op je bingo-kaart staan. Nou, bij deze heb ik voor jou de Game Boy.
2: Oh, geweldig. Heel blij mee.
0: Ja, was je... tenminste, kom je uit de jaren 80 of heb je de jaren 80 bewust meegemaakt, zo moet ik hem even stellen?
2: Maar nog niet echt in de Game Boy.
0: Nee. Nou, dan ga je nu terug in de tijd naar de jaren 80 met een Game Boy. Er staan volgens mij 99 spelletjes op. Dus,
2: Nou, dan hoeven we ons voorlopig niet te vervelen.
0: Nou, dat doe je sowieso niet, toch?
2: Want, nee hoor, nee.
0: Nou, ik wens jou een fijne dag en gefeliciteerd aan Jacob.
2: Ja, dankjewel Bert.
0: Oké, groetjes. Doei.
2: Hoi.
0: Serien, wat heb jij zo meteen voor ons?
3: We gaan het hebben over de algemene politieke beschouwingen. Die zijn natuurlijk vandaag begonnen. Na Prinsjesdag is dat standaard staat op de planning. En we gaan het hebben over plantanen.
0: Plantanen. Oh ja, die pijn.
3: Ja.
4: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
5: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
4: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
5: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
4: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
5: Oké, ga ik op letten.
4: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
5: Doe ik.
4: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
6: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
7: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
6: En bedankt, hè.
8: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
9: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals Unlimited Basis, nu met een 2-jarig abonnement met klantvoordeel... voor maar €22,50 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
10: Ga je bouwen of verbouwen?

0: Business.
1: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
2: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
3: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
4: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.

0: Comfort. Een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
1: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
0: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
2: Het is 3:30 op Radio Oost, het regionale nieuws nu met Serien.
3: In Den Haag zijn de algemene politieke beschouwingen begonnen. Er wordt gedebatteerd over de kabinetsplannen die gisteren met Prinsjesdag zijn gepresenteerd. En de publieke tribune zit volgens de NOS flink vol. De belangen tussen rechts en links liggen ver uit elkaar en dat is dus lastig debatteren. We horen er vandaag meer over. Het lukt Oldenzaal niet om zich aan de spreidingswet te houden. Volgens die wet moet Oldenzaal 158 asielzoekers opvangen. Maar volgens wethouder Ruby Berger is de komst van een AZC niet realistisch. Oldenzaal staat inmiddels te boeken als weigergemeente en staat onder actief toezicht van Den Haag. Wethouder Berger moet zich daarom eind oktober verantwoorden tegenover asielminister Bart van den Brink. En drie platanen uit Diepenheim maken kans op de titel Boom van het Jaar. Een vakjury koos de platanen uit Overijssel als kandidaat vanwege hun bijzondere geschiedenis. De bomen werden in 1875 geplant bij de opening van een lagere school. En dat betekent dat de bomen nu ruim 150 jaar oud zijn. De school verdween in de jaren 60 al, maar de bomen bleven staan en ze overleefden zelfs een wervelwind. En op 14 oktober wordt de winnaar bekendgemaakt. De Nederlandse winnaar doet vervolgens ook mee aan de Europese verkiezingen. Meer daarover op oost.nl of in onze app.
2: Dankjewel. Dan gaan we praten over het weer. Dat doen we natuurlijk met Margot Ribberink. Margot, goedemiddag.
4: Goedemiddag Bert.
2: Wat is het weerbeeld op dit moment in onze provincie?
4: Nou, dat ligt eraan waar je zit. Want het is Jantje lacht, Jantje huilt. Op sommige plaatsen schijnt de zon. Op andere plaatsen zie ik huizenhoog en wolken. En valt er een plensbui. Zelfs met onweer in de kop op dit moment. En in Steenwijk is zelfs een bui gevallen. Nou, die heeft in korte tijd een emmer vol regenwater geproduceerd. 10 mm. Maar op andere plaatsen is het gewoon best lekker weer. Het is wel een stuk frisser dan gisteren. Gisteren zaten we nog in de warme lucht met een zomerse dag overal boven de 25 graden. Ruim 27 graden werd het in Enschede. Ja, dat is toch wel eventjes anders in deze luchtsoort, aangevoerd met een matige wind uit een west- tot noordwestelijke richting vanaf de Noordzee. Tussen de buien door is het nog best aangenaam hoor. Het is buiten 18, 19 graden. Maar in zo'n bui is het natuurlijk veel en veel kouder.
2: Oké, en hoe gaan we dan verder qua weerbeeld?
4: Nou, dit Jantje lacht, Jantje huilt houden we nog wel eventjes vast. De rest van de middag is dat zo. Dus ik verwacht op meer plaatsen dat de regenmeter lekker vol gaat lopen. Met onweer erbij, maar tussendoor ook wat zon. Ook vanavond kan er nog een bui vallen, maar langzaamaan neemt de buiigheid af. En dan volgt er een droge nacht met minimumtemperaturen van een graadje of 11, 12. En morgen overdag, ja, dan komt er regen. Maar ik denk dat het allemaal pas laat op gang komt. Er is wel veel bewolking. Op een enkele bui blijft het de ochtend, eerste deel van de middag droog. En dan volgt er vanuit het noordwesten in de tweede helft van de middag en morgenavond weer een gebied met buien of met regen. Dus ja, het blijft wel eventjes wisselvallig met de temperaturen die je gematigd overkomen, 18, 19 graden. Maar ja, eigenlijk helemaal best thuis horen in deze fase van september. Ja, vrijdag is weer een betere dag. Dan is het droog, dan is er ruimte voor de zon. En zo hobbelen we ook dat weekend in. De zaterdag wat meer bewolking en soms een beetje regen. En na regen in de nacht naar zondag lijkt het zondag weer op te knappen met zon. Met temperaturen van 19 of 20 graden. En volgende week, Bert, ik zie weer een warmtegolf aankomen.
2: Ja, Gert Voerman heeft ons al een klein beetje warm daarvoor gemaakt. Ga je ons daarvoor nog warmer maken nu?
4: Ja, het zit nog steeds in de modellen. Het is niet meteen begin volgende week. Het moet een beetje op gang komen. Hoge drukgebieden vanuit het zuiden weten ons telkens weer te vinden. En dat betekent vanaf woensdag, donderdag opnieuw weer. En misschien ook wel een wat langere periode. Met temperaturen richting de 25 graden. Dus dat kan allemaal. En ik krijg er een goed gevoel bij. Tadaa! kijk toch eens hier.
5: Margotje, Margotje.
4: Fantastisch, toch?
6: Margot zit de kracht.
2: Nou, we gaan weer een liedje toevoegen uit de jaren 80 op jouw lijst. Welke mag ik toevoegen, Margot?
4: Ja, ik ga deze week dus vandaag en morgen voor de Neue Deutsche Welle. Ja, en deze kan iedereen meezingen, ook in Nederland. Major Tom, völlig losgelöst van Peter Schilling uit 1982.

0: Zo, ineens was hij afgelopen. Ik weet niet, volgens mij moeten we een keer een andere versie hebben van deze. Van Peter Schilling op Radio Oost. En de Major Tom staat ook op de lijst van Margot Ribbering. Echt een leuk liedje. Céline, leuk dat je er nog zit ook. Ja. Want we gaan weer iemand blij maken natuurlijk.
1: Ik hoop het.
0: Met een sportieve waardebon. Want 6 liedjes door jullie aangedragen hier bij Radio Oost. Uit de jaren 80. Die heb ik hier voor me. Op 1, Hans de Boy, Annabel. Dankjewel voor het doorgeven. Ja, die is leuk, vind je? Ja, iemand zei, dit is Annabel. Aangedragen door de luisteraar hier op radio's. Joke Kieftenbelt kwam met deze suggestie. Karin Teunis, Casey in the Sunshine Band, Give It Up. Gert-Jan Knol wil graag Aha, Take On Me. Die staat op 3. Op 4, Grace Jones, Victor Should Have Been a Jazz Musician. Aangedragen door Jeroen. The Best Love, Rose Royce, is ook mooi. Aangevraagd door Charles. En Kids From Frame, de Star Maker, die is ook aangevraagd. Nou,
1: ik ga weer gooien.
0: Kom maar op met de dobbelsteen.
1: Weer 6.
0: Weer 6.
1: Daar is hij weer.
0: Ja, Star Maker is een leuke. Star Maker van The Kids From Frame. Die gaan we even doen ook. Ook uit de jaren 80, grote serie. Je gooit vaak 6, hè?
1: Ja, dat is mijn ding.
0: Dat is jouw ding.
1: Dat is al even geleden.
0: Ik ga geen Yahtzee met je spelen.

0: Don't Dance With Me, Jorden, de Alan Parsons Project voorbij brengen.
1: Wie zijn er vandaag ook weer jarig? Even bellen met Cor en Marjolein.
2: Hiepen de piep, hoera!
0: Ik heb een vraagje. Zouden jullie ook een paar keer willen zeggen dat er zaterdag kinderkorso is in Sint-Jansklooster? Nou, Jannie, bij deze, vanaf 4 uur zijn jullie allemaal van harte welkom. Dus ook Cor en Marjolein komende zaterdag het kinderkorso in Sint-Jansklooster. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, Bert. Goedemiddag.
0: Ja, even naar de jarige van vandaag. Staat Richard Marks erop?
3: Richard Marks staat erop, ja. En David Copperfield.
0: Ja, 70 geworden vandaag, hè, David Copperfield.
3: 90 jaar geworden, ja. Dan is jarig ambassadrice Leni het Hart.
0: Leni het Hart ook jarig vandaag, dames en heren. Ja,
3: 85 jaar geworden.
0: Ja. Zo, 85.
3: Dan actrice van de tv-serie Marit van Bohemen.
0: Oeh, Marit van Bohemen, ook jarig vandaag.
3: 54 jaar.
0: Ja.
3: Dan is het de dag van wijlen gitarist blueszanger B.B. King.
0: Oh, B.B. King, ook jarig vandaag, ja.
3: En Mr. Columbo, Pieter Falk.
0: Ook jarig vandaag.
3: Nou, de overlijdensdag.
0: Overlijdensdag.
3: Geboortedag.
0: Geboortedag. Nou, Cor en Marjolein, tot morgen.
4: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
5: Ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
8: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
9: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
10: Hey, Remo!
11: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
12: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
13: Hey, Remo!
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
14: Wauw! Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
15: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
14: www.123gold.de.
16: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
17: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
18: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
17: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
19: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
18: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
20: Het laatste nieuws uit Overijssel. De gemeente Staphorst wil voorkomen dat nieuwe woningen en scholen straks zonder stroom komen te zitten. Wat niet ondenkbaar is met het overvolle stroomnet. Daarom is voor 56 bouwprojecten voorrang aangevraagd bij netbeheerder Enexis. Op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer is gisteravond een buis gevonden. ProRail gaat ervan uit dat het om een nieuwe sabotageactie gaat.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 1 uur.
13: Levi van Eck met het NOS-journaal. 14 mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij het schietincident in Overasselt blijven 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Arnhem besloten. Begin van de maand trok een groep zwaar bewapende mannen door het dorp in Gelderland. Er werd geschoten bij het huis van Jan G., die wordt beschuldigd van drugshandel. Een beveiliger kwam om het leven. In de dagen daarna werden tientallen verdachten opgepakt. Pro-leider Klaver trapt de algemene politieke beschouwingen af door te herhalen dat er te weinig aan klimaatverandering wordt gedaan door het kabinet. We missen een adem van grootsheid, zei Klaver in de Tweede Kamer. Fractievoorzitter Eerdmans van JA21 haakte meteen in op die woorden door te zeggen dat burgers de miljarden die worden besteed aan klimaatbeleid liever in hun eigen portemonnee hebben. En daarmee is het tweedaagse debat over de Prinsjesdagstukken voor volgend jaar begonnen. De oud-president Thaçi van Kosovo is veroordeeld voor oorlogsmisdaden tijdens de Kosovo-oorlog in de jaren 90. Het Kosovo-tribunaal veroordeelde hem tot 25 jaar cel. Tijdens de oorlog had Thaçi de leiding over een etnische Albanese afscheidingsbeweging die streed voor een onafhankelijk Kosovo. In die strijd kwamen duizenden mensen om het leven. Na de oorlog werd Thaçi premier en later president van Kosovo. In Soedan zijn zeker 60 mensen omgekomen nadat zondag een goudmijn instortte. Het gaat om een mijn in een woestijnplaatsje in het zuiden van het land. Volgens persbureau Reuters proberen reddingswerkers nog slachtoffers en overlevenden onder het puin vandaan te halen. Volgens lokale bronnen kwamen mijnwerkers om het leven vanwege een gebrek aan reddingsmateriaal. Het weer, wolken, zon en buien wisselen elkaar af. Lokaal kan het onweren. Aan zee waait het hard en het is zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt en droog, later vanuit het westen regen en dan 15 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
21: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Woensdag 23 september in de evenementenhal Hardenberg. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
22: De Noobach Sallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
23: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert oude Boyink keukens uit Oldenzaal alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
24: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
25: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
10: Radio Oost. Bij

0: 80's. Ja, goedemiddag, 7 minuten over 1. Dank aan Bert van Lossen voor de afgelopen 4 uur. Ja, Paul Keizer, die is hier straks om 5 uur op tv. Vandaar ondergetekend achter de microfoon met prachtige weken. De jaren 80 zeker. A Few to a Kill, daar begon ik mee met Duran Duran uit Engeland natuurlijk. Soundtrack van de 14e James Bond film, A Few to a Kill, uit hetzelfde jaar natuurlijk. Een gigantische hit, globaal gezien. En op 9 mei 1985 was de Tros paradeplaats op de Tros donderdag Hilversum 3. Ja, het was ook wat meer hitparades. Je had de Tros top 50, de Veronica top 40... en ook nog eens een keer de NOS top 100, de nationale hitparade. Straks weer, ja, een ethisch dilemma. En ook laat ik weer een fragment horen uit een film. Ja, zeker. Dat ik een film dat is, die kun jij raden. En dan ben ik u een Game Boy verdienen. Dat is niet het enige. Ook weer een artiest. Zo dadelijk ga ik aan hem voorstellen. Samen met een gitarist. Volgens mij was je ook al een keer een nieuwe oogst, of niet? Ja,
1: klopt.
0: Ja, een tijdje geleden. Ja, dat is voor mijn vakantie inderdaad. Nou, dat belooft wat. En voor de rest natuurlijk de mooiste muziek uit de hitparades die we kennen uit de jaren 80. De grootste hits die, ja, die daarin hebben gestaan komen deze week tot en met vrijdag voorbij. Je kunt nog steeds stemmen op de top 80 van de jaren 80. Hitparade wordt vrijdag aanstaande uitgezonden vanaf 6 uur 's ochtends tot 7 uur 's avonds. Je kunt dat doen via de Facebookpagina of via de Oostsite, genoeg mogelijkheden. En misschien staat deze daar ook wel in genoteerd.

0: Perstribune.
1: Vrijdagavond. FC Groningen PEC Zwolle. Almere City Heracles Almelo. Zondagmiddag. FC Twente PSV en NEC Go Ahead Eagles. Volg deze wedstrijden uit de Ere- en Eerste Divisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: Heerlijke rol van Normaal uit de jaren 80. Kiko Bogan hoorde je, zeker. Frans Weber zit de live-uitvoering. Nog beter.
1: Ethisch dilemma.
0: We hebben weer een ethisch dilemma. En in de lucht is het gezamenlijke thema van de twee platen waaruit je kunt kiezen. En de plaat die we dan aan het einde van het programma helemaal gaan draaien. In de lucht. Nou, luister naar de twee fragmenten waaruit je kunt kiezen.
1: Ethisch dilemma.

Ja, zeker. Je kunt dus kiezen tussen... Even kijken. Je kunt kiezen tussen Nena en 99 Doefballons... of Phil Collins in the Air Tonight. Je kunt reageren via 06-4567-1331... of via de Instagram-pagina van Radio en TV Oosters. Kies je uit Nena, 99 Doefballons... of uit Phil Collins in the Air Tonight. Straks in de laatste uur ga je het horen...

0: Clouds Across the Moon, moet ik zeggen, van de Raw Band, oftewel Richard Anthony Houston uit 1985. En dit is gebaseerd op science fiction. Het gaat over een gesprek van een vrouw die haar jaarlijkse gesprek heeft met haar man, die op een ruimtereis is naar Mars. Zo, Serien, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat zit er zo al in het nieuws zometeen?
1: Ja, een ernstig ongeluk in Enschede met een fietser. En we gaan het ook hebben over de stijging van de prijs van bier. Want dat komt eraan.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.

0: Let do the loo.
1: Lever in vuurwerken.nl.
2: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
3: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
4: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
5: Een bank nodig? Primetime. Een kast en een lamp? Primetime. En een bed? Dan op naar Primetime bij XXX Loods. Nu tot wel 48% korting met de vriendschapskaart. XXX Loods in Noordhorn en Salzbergen.

0: Het is bijna 2:02. Hier is Celine met de laatste regionale nieuws. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Een fietser is vanmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een bus in Enschede. Het ongeval gebeurde op de kruising van de Zuiderval met de Farfik Singel. En het zou gaan om een ernstig ongeval. De fietser is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Maar hoe ernstig het is, dat is nog niet duidelijk. Op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer is gisteravond nog een buis gevonden. ProRail gaat ervan uit dat het om een nieuwe sabotageactie gaat. De buis werd gevonden bij Teugen. Het treinverkeer tussen Deventer en Apeldoorn lag daarom vanaf ongeveer 9:30 een uur tijdelijk stil. En er werd in eerste instantie een seinstoring gemeld. En kleine bierbrouwers vrezen het afschaffen van het klein bierbrouwerstarief. Door het tarief krijgen zij nu 7,5% korting op de accijns op bier. En volgens de brancheorganisatie Kraft levert de maatregel de schatkist weinig op, maar merken de kleine brouwers de gevolgen meteen. Maarten Nijhoff van Richters Bier uit Haaksbergen vertelt wat het voor hem betekent.
2: Het is nu al lastig. Het is nu al lastig ondernemen omdat we zo dicht aan de grens zitten. We zien heel veel mensen die gaan de grens over om daar hun bier te halen. En niet alleen maar voor het kratje van de welbekende brouwer van de buurman. Maar ook het speciaal bier zien we dat het steeds meer in Duitsland wordt gekocht. Omdat daar de accijns gewoon vele malen lager ligt. Tot, 9 keer lager dan in Nederland.
1: Ook consumenten zullen de afschaffing merken, omdat de prijs van het bier zal stijgen. Een interview met de bierbrouwer vind je in de app en op de website van rtvoost.nl.
0: Celine, dankjewel.

0: Blik op het weer, de frisse westen tot noordwestenwind. Matig van kracht voert onstabiele lucht aan. Zon en wolken wisselen elkaar af en er vallen buien. Soms kan het even stevig plensen en een enkele onweersklap is ook mogelijk. Tussen de buien door is het maximaal 18 of 19 graden. En vanavond valt er nog een enkele bui. Vannacht is het droog en het koelt af vannacht na zo'n 11 tot 12 graden. Back to the 80's.
1: Bij Oost in de middag.

0: 1984 was de grote hit voor George Michael, Careless Whisper hoorde je. En een lange tijd circuleerde men dat het een autobiografisch nummer was. Pas in 1991 gaf Michael toe dat dit niet zo was. Hij vond het verwarrend dat een lied waarvan hij de tekst helemaal niet zo goed vond, zo geïnterpreteerd werd zou worden en ook zoveel emotie kon opwekken. We weten later waarom.
1: Back to the 80s.
0: Zeker. Ja, de artiest. Elke dag, ook bij Paula en nu ook bij ondergetekende. Een artiest die uit Overijssel komt, in dit geval uit Haaksbergen. En hij was in augustus ook al eens een keer telefonisch te gast. Toen had hij namelijk een nummer gemaakt wat toen ook werd gebombardeerd tot Nieuwe Oost. Dus dit nummer.
2: But I know we need more places where to go to. So many things we want.
0: Ja, Ramon.
3: Grote eer.
0: De places, ja, je werd toen overvallen, hè?
3: Ja. Ik had dit nooit verwacht en het was heel bijzonder. Ja,
0: ja, waarom is dat zo bijzonder?
3: Ja, wat ik toen ook aangaf, het is iets vanuit mezelf wat ik heb geschreven en wat gewaardeerd wordt door mensen die in het vak zitten. En ja, dat jullie denken dat jullie luisteraars dat ook zouden kunnen. Ja, dat vind ik een hele eer. Ja,
0: je gebruikt als artiestennaam RMN, Ramon. Ja. Waar staat die N voor?
3: Dat is de laatste letter van mijn naam. RMN.
0: Ach zo.
3: Ramon.
0: Ja. Ah, je hebt gewoon de medeklinkers weggelaten. Of de klinkers.
3: Ja. De A en de O, laten we daarop houden.
0: Ja. Laten we het daarop houden.
3: Ja.
0: Welkom. Ja,
3: dank je wel.
0: Uitgenodigd ook niet voor niets. Want wat heb jij met de jaren 80?
3: Ik ben geboren in de jaren 80. Ja, ik ben van 88. In mijn optiek komt daar echt ontzettend goede muziek vandaan. En als je dan 80 nummers moet samenstellen, ja, dan zijn het eigenlijk veel te weinig nummers volgens mij.
0: Ja. Je speelt in de band Lead.
3: Hè? Dat klopt.
0: Ja. Lead zanger. Hoeveel, ja, dat is een beetje een rare vraag, maar hoeveel jaren 80 nummers spelen jullie als je optreedt?
3: Ik denk dat zo'n 60% toch wel sowieso zijn oorsprong heeft in de jaren 80. Want er is ook veel muziek van nu wat dan weer opnieuw wordt uitgebracht. Wat dan zijn oorsprong heeft in de jaren 80.
0: Ja. Ja. Wat is dan een heel populair nummer waar je denkt van ja, als we dat spelen, dan staat het op zijn kop.
3: Dat is Final Countdown natuurlijk. Liquido Narcotic. Bon Jovi werkt altijd. Dat soort platen, ja.
0: Ja.
3: AC/DC.
0: Nou hebben we jou gevraagd om een nummer te gaan zingen. Te komen zingen samen met je gitarist. Stel hem nog eventjes voor.
3: Ja, op gitaar vandaag Ian. Hij is invalgitarist geweest bij Lead. Maar daarnaast is hij gewoon voor zichzelf ook ontzettend goede gitarist. Afgestudeerd conservatorium. En een pro.
0: Dat gaan we zo horen. Journey, Don't Stop Believing. Waarom dat nummer?
3: Uit de lijst hebben we samen naar gekeken. Vonden we dat het beste bij mijn stem passen. Ik zit altijd te zeuren met onze toetsenist van de band dat ik deze plaat graag wil doen. En dit is misschien het moment om ook hem te overtuigen daarvan.
0: Yeah. Nu tot nog even over Lead. Hoe gaat het in den landen met de band?
3: Het seizoen zit er bijna op. We hebben bijna vakantie. Dat betekent dat ik misschien iets meer tijd heb voor eigen werk. Maar met de band gaat het supergoed. We hebben een volle agenda gehad. En we hopen ook volgend jaar weer op een volle agenda natuurlijk.
0: Ja, wanneer stopt het dan?
3: Het stopt eigenlijk niet. Maar we hebben in oktober vakantie. En in november gaan we door. Maar in de wintermaanden zijn er minder tentfeesten en marktpleinen natuurlijk.
0: Ja. Kun je weer nadenken over nieuw repertoire?
3: Ja, zeker. Zeker.
0: We horen net al even Places. Wat is de opvolger?
3: Future.
0: Future?
3: Ja.
0: Is hij al op de markt?
3: Hij is al uit.
0: Oh.
3: En hij is hier nog niet gedraaid. Dus wat dat betreft,
0: Nou, dat wordt dan tease.
3: Ja, dat denk ik wel.
0: Goed, Don't Stop Believing. Ik zou zeggen, lopen naar de microfoon. Ramon en Ian van de band Lead natuurlijk. En Don't Stop Believing.

0: Don't Stop Believing Journey in de uitvoering van Ramon Bakker. En Ian natuurlijk, de gitarist. Heren, hartelijk dank. Wanneer is het vervolgd de optreden van Lied? We kunnen
1: dit weekend.
0: Dit weekend. En mag
1: trek,
0: ik zeggen,
1: trek in Hoogkaspel.
0: Hoogkaspel, de trekkertrek. Ja. Ja, geen besloten feest dus.
1: Nee, wel, zeker niet.
0: Nee, want dan mag je het weer niet zeggen. Hè. Nee, zo werkt dat. Heren, dankjewel. Wel thuis naar de Haaksbergen en Zwolle. Mag ik daar aannemen, Ian?
2: Enschede.
0: Ah, nog eens een klein stukje rijden. Heren, dankjewel.
1: Dankjewel.
0: Hier is Icehouse.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
4: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
6: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
10: Het laatste nieuws in Overijssel. Een fietser is gewond geraakt bij een aanrijding met een bus in Enschede op de kruising van de Zuiderval met de Farfik-singel. Hoe ernstig het ongeval is, dat is nog niet duidelijk. Oldenzaal moet bij het ministerie van Justitie en Veiligheid op het matje komen, omdat het niet voldoet aan de taakstelling van asielopvang. Oldenzaal houdt vol dat het niet lukt om de asielzoekers op te vangen.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 2:00.
12: Levi van Eck met het NOS-journaal. D66-fractieleider Jan Paternotte blijft tijdens de algemene politieke beschouwingen herhalen dat hij benieuwd is naar de ideeën uit de oppositie. Hij probeert zo steun te krijgen voor de begroting die het minderheidskabinet nodig heeft. Oppositiepartijen vinden juist dat D66 een keuze moet maken over hoe het verder moet. Over links of over rechts. Maar Paternotte zegt dat het niet om een keuze tussen links of rechts gaat, maar dat hij op zoek wil naar een ruime meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer. Na de uitspraak van het Kosovo-tribunaal over de oud-president van Kosovo, Thaçi, zijn rellen uitgebroken. Hij werd veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Buiten de rechtbank in Den Haag hadden zich aanhangers van Thaçi verzameld. De emoties liepen na de veroordeling hoog op. Er werden politiebusjes en agenten bekogeld met stenen, takken en vlaggen. Uiteindelijk moest de ME ingrijpen. In Gazastad zijn zeker 20 mensen omgekomen doordat een wooncomplex is ingestort. Ook raakten 25 mensen gewond. Het gebouw was al deels verwoest door Israëlische luchtaanvallen tijdens de oorlog en er waren waarschuwingen over de veiligheid. In het gebouw woonden ontheemde Palestijnen. Het dodental in Gazastad kan nog oplopen. Er wordt nog in het puin gezocht naar lichamen. De klokken van de Sint-Janskathedraal en het stadhuis in Den Bosch worden voorlopig niet bespeeld. Volgens de arbeidsinspectie kunnen de bijaardiers hun werk niet veilig doen in de torens. Ook bezoekers mogen voorlopig niet in de torens komen. Hoe de arbeidsinspectie tot de conclusie is gekomen dat de torens onveilig zijn, is nog onduidelijk. De gemeente wacht nog op het rapport met de onderbouwing. Al zeker 600 jaar bespeelt een bijaardier de klokken van de Sint-Jan in Den Bosch. Het weer, het is wisselend bewolkt en er vallen geregeld buien. Op sommige plaatsen kan veel regen in korte tijd vallen. Het is een graad of 18. Morgen begint droog met wat zon, later meer bewolking en regen bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
14: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
15: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
16: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
14: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
11: Radio Oost. Bij Oost.

0: Run to You hoorde je uit 1985. Zeker werd de grote hit in zijn thuisland Canada van Bryan Adams. Maar ook daarbuiten globaal gezien ook een grote hit.
1: Back to the 80s.
0: Zeker. En op 14 april 1985 was het de 68ste...
2: speciale aanbieding
0: van de KRO, toen nog op Hilversum 3. Zeker. En ook daar in Nederland werd het destijds in de 3 landelijke hitlijsten op de Nationale Publieke Popzender een groot hit. Zowel in de top 40, Nederlands top 40 dus, Nationaal Hitparade en de TROS top 50. Het was je nog een gezamenlijk hitparade, de Europarade van de TROS. En daarin werd een 30ste positie bereikt. Ja, zo dadelijk dan even kijken, gaan we de filmquiz doen. En om 12:15 heb ik contact met een beller die een hitparade heeft ingevuld voor de top 80. De aanstaande vrijdag wordt uitgezonden vanaf 6:00 ochtends. De top 80 van de jaren 80. Laat even wat fragmenten horen van hem of haar. En ja, hopelijk gaat zij of hij daar een mooie toelichting op geven. En voor de rest natuurlijk de allermooiste muziek op Radio Oost. Zoals zo dadelijk hebben we Wishing Well, Terrence & Darby, ook al een tijd niet meer gehoord, maar het was toch in de jaren 80 een behoorlijk grote hit. Daarvoor hoor je Alle Vrouwen. Alle Vrouwen van Hans de Boy, geschreven door Boudewijn de Groot. En nu allereerst Tina Turner.

Radio Oost gaat deze week terug naar de jaren 80. De tijd voor cassettebandjes, neonkleuren en getoupeerd haar. Je hoort de mooiste hits uit de 80er jaren. Stem op jouw favoriete 80's hits voor de 80's top 80, die we op vrijdag draaien. Ga daarvoor naar oost.nl/80 en maak kans op een spelcomputer of de fantastische hoofdprijs, een beamer. Back to the 80's, nu op Radio Oost.

0: Wishing Well hoorde je van Terence Trent D'Arby. Eens even kijken wanneer, dat is een hit, 1987, van het album Introducing the Hardline According to Terence Trent D'Arby. Werd wereldwijd een grote hit en bereikt bijvoorbeeld in thuisland de Verenigde Staten een nummer 1 positie. En in 87 was het in Nederland nog eens een keer de speciale aanbieding van de KRO op Radio 3. En werd het een grote hit. Nou, dat wat betreft dat nummer. Back to the 80s. Je kunt nog steeds stemmen op de top 80 van de jaren 80. Dat wordt aanstaande vrijdag uitgezonden. En iemand die dat al heeft gedaan, dat is Els Luttinghuis uit Almelo. Els, goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Wat heb jij met de jaren 80?
1: Ja, dat zijn toch wel mijn jaren dat ik thuis bleef.
0: Thuis bleef?
1: Ja, ja, ik ben van een paar jaartjes daarvoor. En in de jaren 80 zijn mijn kinderen geboren.
0: Ja.
1: Dus echt naar uitgaan en zo was het niet. Maar ik had wel alle dagen mijn radio aan.
0: Ah, en welke radioprogramma's waren populair, voor zover ik herinneren?
1: Ja, Hilversum 3.
0: Ja?
1: Ja, dat was hoofdzakelijk wel de zender.
0: Ja, ja, je had toen elke dag een andere omroep. Hè? Op maandag de Avro, dinsdag de Vara. Ja. Woensdag, dacht ik, woensdag dat was een gespleten dag. Oh, eerst, daarna werd dat ook de KRO. KRO zondag ja. Natuurlijk, donderdag de Tros. Ja. Veronica op de vrijdag en op zaterdag de NCRV. Welke dag had je hem echt hard aanstaan?
1: Nou, in principe altijd.
0: Oh. Oké, okay, nou.
1: Ja, ik had eigenlijk de radio altijd aanstaan, maar er was één liedje. Ja, dat was voor mij top.
0: En dat is?
1: Dit is Midnight Runners met Come On Eileen.
0: Ah, ja, die zie ik ja. Staan bij je stemlijstje. Nou, dat ja. Is dus duidelijk, dat is duidelijk. Ik zie ook dit nummer voorbij komen. The Year
1: of the Cat. Ja, ja, maar wel meerdere mooie nummers.
0: El Stewart, waarom dat nummer waarop je gekozen hebt?
1: Ja, maar dat is een beetje, dat vind ik een beetje een soft liedje. Weet je wat ik bedoel? Snap je?
0: Soft
1: wat
0: in
1: ik
0: de bedoel? Zin van?
1: Gewoon een lekker zacht nummer. Niet te gek. Ja. En Dixie's Midnight, dat is echt een beetje harder. En ik hou wel van zachtere muziek, maar het mag voor mij ook wel pittig zijn.
0: Ja, pittig. Nou, dan heb ik nog een nummer uit jouw lijstje gekozen.
1: Ja.
0: Even zien, dat is deze. The Pretenders, I Go To Sleep.
1: Ja.
0: Waarom dat nummer? Je bent er nog, Els?
1: Ja, ik ben er wel, maar ik kon je niet zo heel goed.
0: Oké, okay. Waarom dat nummer van The Pretenders?
1: Ja, ja, is ook zo'n lekker nummer.
0: Ja.
1: Als je s'avonds op de bank zit, ik vind dat soort muziek vind ik gewoon geweldig.
0: Ja.
1: En dat vind ik nog altijd heel mooi. Ik heb daar bijvoorbeeld ook, volgens mij heb ik Sam Brown met Stop, heb ik er ook in staan. Dat vind ik ook zo. Maar dat zijn van die liedjes, ja, die vergeet je nooit meer.
0: Nee, nee. Nou, die dus, dat is een wat steviger nummer die jij in je lijstje hebt staan, is deze.
1: Ja.
0: Tears for Fears.
1: Ja, die is dan net iets weer.
0: Ja, steviger toch?
1: Ja, dan kun je lekker meer raamlappen en zo. Stofzuigen, dat soort dingen.
0: Doe je dat nog steeds?
1: Ja, dat zal wel moeten.
0: Ja.
1: Ja.
0: Duidelijk. Hey, ik heb een aantal nummers dus weer kleine stukjes van gedraaid. Als het nou één nummer is, is dat dan toch Dexys Midnight Runners?
1: Ja, dat is voor mij, dat is in 82. Ik lag toen op het ziekenhuis van mijn middelste dochter. 7 weken. En dan zou je wel zeggen, ziekenhuis 7 weken. Maar het was gewoon een fantastische tijd.
0: Yeah.
1: Ik mocht niet van bed, want ik had een goede achterstand. Maar ik had een hele leuke buurvrouw. En iedereen was lief en heel gezellig. En toen had je nog heel ouderwet van die oortjes wat je aan je oor moest hangen.
0: Yeah.
1: Om de radio te luisteren.
0: Zeker, die zeker. Ding.
1: Dus ik had de hele dag dat oortje aan mijn oor hangen. En dat kwam geregeld. Ja, Come On Eileen langs. En dat is gewoon toch wel een van mijn favorieten.
0: Nou, die ga ik zo draaien. Ik krijg even een mededeling van de luisteraar via de app. Year of the Cat, Oene, is een nummer uit 1976. Ja, dat klopt. Maar dat nummer is in 1982 opnieuw uitgebracht.
1: Oh,
0: ja,
1: okay.
0: Dus daarom mag je daarop stemmen.
1: Ja, oké.
0: Okay. Nou, dus laten ze gezegd zijn. Nou, ga je nu ramen lappen of niet?
1: Nee, ik ga niet meer doen. Nee. Het eten staat al op, dus...
0: Ja, wat kun je koken onder de muziek van Come On Eileen?
1: Ik heb lekkere hasje, dus daar kan ik wel lekker snijwerpjes doen. Komt helemaal goed.
0: Wens ik jou een fijne dag nog en smakelijk eten.
1: Ja, dankjewel. Jullie fijne uitzendingen. Bedankt, hè.

0: Dexys Midnight Runners, Cabana Lean. Onder andere in het lijstje dat Els Luttekhuis uit Almelo is aangedragen voor de top 80 van de jaren 80. En je kunt nog steeds stemmen. Ja, tot donderdag, zeker. En daarna wordt de lijst samengesteld. Ga daarvoor naar oost.nl/80. En dan kun jij jouw keuze doorgeven. Zo dadelijk het regionale nieuws. Sirene, wat zit erin?
1: Ja, we gaan het nog even hebben over die sabotage van gisteren. En ook over de politieke algemene beschouwingen van vandaag.
2: Hey, je draagt bij aan een beter milieu met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken.

0: Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
1: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
0: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
2: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
3: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
4: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
5: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
4: Camperbeurs Hardenberg, 18 tot en met 20 september.
6: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen ineens, al voor €169.
7: Voordeelhaartjes.nl. 18 en 19 september is hij er weer. Misschien wel de mooiste rally van Nederland. De Euro Hellendoorn Rally. Ben jij erbij? Check eurohellendoornrally.com voor meer info.
8: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
9: Voordeelhaartjes.nl.
7: De Euro Hellendoorn Rally wordt mede mogelijk gemaakt door Eurol.
10: Minuutje over 2:30. Sarien met het laatste regionale nieuws.
11: Een voornemen van de provincie om wilde katten af te schieten stuit al maanden op veel weerstand. Vandaag werd een petitie tegen de maatregel aangeboden aan de Provinciale Staten. En ruim 60.000 mensen zetten daar hun handtekening onder. Zwerfkatten vormen een bedreiging voor weidevogels in de provincie. Denk daarbij aan de grutto, de kievit en de tureluur. Die nemen al jaren in aantallen af. Om daar iets aan te doen stelt het provinciebestuur in april een aantal maatregelen voor. Maar daar is dus niet iedereen het mee eens. In 2027 wordt er binnen de provincie Overijssel verder overlegd over de plannen. Na de sabotage op het spoor van gisteren is ProRail extra alert. In onze provincie wordt meer gesurveilleerd dan normaal. Mirjam van Veldhuizen, CEO van ProRail, vertelde gisteren bij Nieuwsuur dat het lastig is om te achterhalen wie de daders zijn.
12: Er zijn wel wat camerabeelden, maar op de plekken waar het gebeurd is helaas weinig. Dus we hebben met name camera's op overwegen om suïcide te beperken, om verkeersveiligheid te regelen. En juist op deze plekken staan niet zoveel camera's.
11: Ondanks dat is er dus weinig camerabeelden van de sabotage. Maar de minister van Justitie is ervan overtuigd dat de daders gepakt zullen worden. Dat zei haar voorafgaande aan de politieke algemene beschouwingen. En daarover gesproken, in Den Haag zijn die algemene politieke beschouwingen vandaag dus. Er wordt gedebatteerd over de kabinetsplannen die gisteren met Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Volgens verslaggever Lars Geerts wist je in het verleden wel hoe dat ongeveer zou aflopen. Maar nu is dat onvoorspelbaar, ook voor politici zelf.
13: Als je achter de schermen met ze spreekt, zij weten het ook niet. Want het is een minderheidskabinet, dat heeft een plan neergelegd, meerdere plannen neergelegd. Daar is geen meerderheid voor. De politici weten eigenlijk van elkaar niet waar die bewegingen zijn. En dus is het voor iedereen ook een verrassing wat er aan het eind van deze week precies allemaal uitkomt.
11: We houden je op de hoogte op oost.nl of in onze app.
10: Dankjewel, Celine. Een frisse noordwesten tot noordwestenwind is matig van kracht en die voert onstabiele lucht aan. Dat merk je al als je buiten komt. Het is echt veel minder warm dan gisteren. Maar ja, het was toch 28 graden en nu is het zo'n 17, 18 graden. En vanavond valt er nog een enkele bui. Vannacht is het droog. Het koelt dan af naar zo'n 11 of 12 graden. En morgen is er veel bewolking.
14: Bij Oost in de middag.

0: Earth, Wind and Fire. Ja, Let's Groove. Grote disco-hit destijds.
1: Ja, action!
2: Everybody put the baby in the corner.
3: E.T. E.T. phone.
4: Raad het citaat.
0: Ja, elke dag wordt dat gespeeld, ook bij Paula natuurlijk. Raad het citaat. Oftewel, de filmquiz. We gaan van een bekende film uit de jaren 80 een fragment laten horen. Denk jij te weten welke film daarbij hoort? Kun je het antwoord doorgeven op 06-4567-1331. En je kunt zo'n Game Boy, ja, typische spel uit de jaren 80 verdienen. Ik speel hem nog steeds. En het blijft een zeer verslavend spel. En ook heel ontspannen, moet ik zeggen. Nou, laat je het fragment voor vandaag vast horen.
5: Say hello to my life!
0: Zo, dat klinkt heftig. Laat nog maar een keer horen.
5: Say hello to my life!
0: Nou, denk je te weten welke film dat is? 06-4567-1331. Ik moet zeggen, ja, ik heb het antwoord natuurlijk in beeld, maar ik heb hem eerst even geblinddoekt, bij wijze van spreken afgeluisterd. Ik kwam er niet uit en toen ik het zag, ik dacht, ah, ja, natuurlijk, dat is hem. 06-4567-1331. En je kunt dan dus zo'n mooie Game Boy verdienen. Nou, voor degenen die het nog steeds moeilijk vinden, nog steeds, of nog een keer, de opgave.
5: Say hello to my life!
0: Ja, misschien vind je het wel heel erg makkelijk. Laat het weten, je antwoord via 06-4567 Game Boy verdienen. Nou, voor degenen die het nog steeds moeilijk vinden, nog steeds, of nog een keer, de opgave.
5: Say hello to my life!
0: Ja, misschien vind je het wel heel erg makkelijk. Laat het weten, je antwoord via 06-4567-1331. En nu, back to the 80's met de Frank Boeijengroep.

0: In de jaren 60 was de hit voor Dion en de Rolling Stones, de Status Quo. Die hadden er in de jaren 80 een hitje mee, The Wanderer. Ja, het is een vrij pittige filmquiz deze keer. Ik laat hem nog een keer horen.
1: Say hello to my little friend!
0: Zo. Welke filmfragment hoor je? 06-4567-1331.

0: Ja, als Gérard Lenormand president zou zijn van Frankrijk, dan zou het daar heel anders toe gaan dan, toen het geval was.
1: Ja, exit!
2: Everybody put the baby in the corner.
3: E.T. phone home.
4: Raad het citaat.
0: Zeker, raad het citaat. Dit was het fragment.
5: Say hello to my little friend!
0: Ja, heftig, zeker, zeker heftig. Nou, degene die het heeft ingestuurd antwoord via de app, die heeft hem zelf ingesproken. En dat ging zo. Laat me horen.
6: Dat is Scarface. Groeten, Gert.
0: Ja, en dat is de stem van Gert Ruttefrans uit Enter. Gert, goedemiddag.
6: Ja, goedemiddag.
0: Jij hebt het goed. Gefeliciteerd.
6: Ja, hartstikke mooi.
0: Zeker. En dan, eigenlijk moeten we daar even een applausje bij laten horen. Zo. Wanneer ging bij jou een lichtje branden?
6: Ik stem voor El Pacino, dus herken je duizenden.
0: Ja, is het zo?
6: Ja, bij mij wel.
0: Heb je de film al gezien?
6: Ja, vaak genoeg.
0: Ja, want welke kreet gebruikt hij daaruit? Want dat wordt ook nog gebruikt, hè? In wat hij toch regelmatig laat horen in die film.
6: Ja, mag je dat wel zeggen op de radio?
0: Say hello to my little friend. Wat had jij in de gedachten?
6: Nou, er wordt nog veel meer gevloekt.
0: Nee. Nee, jij hebt het in ieder geval goed. Jij verdient een Game Boy. Had je hem nog uit de jaren 80 of niet?
6: Ja, volgens mij heb ik nog een hele oude. Of een Atari, een van de twee.
0: Oh, en werkt hij nog?
6: Nee, de alle kabeltjes verpleten.
0: Ja, maar wat heb je ermee gedaan dan, joh?
6: Ja, volgens mij hebben we ooit wat gerold op de rommelmarkt. En toen had het geen waarde meer in ieder geval.
0: Het was voorbij. Tijd voor een nieuwe.
6: Nou.
0: Die gaan we sturen naar de Dorpstraat in Enter. En gaan we nog leuke dingen doen verder vandaag, Gert?
6: Vanavond een potje biljart en nu nog eens aan het werk. Dus,
0: wat voor werk doe je?
6: Automonteur.
0: Moet ook gebeuren.
6: Jazeker.
0: Lekke banden, kapotte bougies, dat soort zaken. En veel plezier erbij en nog veel plezier bij de Game Boy.
6: Hartstikke bedankt.
0: Nee, dat genoeg heb.
6: Tot de volgende. Hoi.
0: New Level 42, Love Games. Back to the 80s.

0: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
0: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
4: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
5: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
7: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
8: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
9: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
10: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
9: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen. Woonwinkels opgelet. Oktober is dé woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
2: Het laatste nieuws uit Overijssel. Er is een grote zoekactie van de politie bezig naar een voortvluchtige man in Nieuw-Leuzen. Hij vluchtte rondom een bedrijventerrein en wat er speelt is nog onduidelijk. Een voornemen van de provincie Overijssel om wilde katten af te schieten stuit al maanden op veel weerstand. Ruim 60.000 mensen ondertekenden een petitie tegen de maatregel. In 2027 beslist de provincie over de plannen.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 3 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de uitspraak van het Kosovo-tribunaal over de oud-president van Kosovo, Thaçi, zijn rellen uitgebroken. Hij werd veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Buiten de rechtbank in Den Haag hadden zich aanhangers van Thaçi verzameld. De emoties liepen na de veroordeling hoog op. Er werden politiebusjes en agenten bekogeld met stenen, takken en vlaggen. Uiteindelijk moest de ME ingrijpen. In Gaza-stad zijn zeker 20 mensen omgekomen doordat een wooncomplex is ingestort. Ook raakten 25 mensen gewond. Het gebouw was al deels verwoest door Israëlische luchtaanvallen tijdens de oorlog en er waren waarschuwingen voor de veiligheid. In het gebouw woonden ontheemde Palestijnen. Het dodental in Gaza-stad kan nog oplopen. Er wordt nog in het puin gezocht naar lichamen. In Soedan zijn zeker 60 mensen omgekomen bij de instorting van een goudmijn. Dat gebeurde zondag al. Het gaat om een mijn in een woestijnplaatsje in het zuiden van het land. Volgens persbureau Reuters proberen reddingswerkers nog om slachtoffers en overlevenden onder het puin vandaan te halen. Volgens lokale bronnen kwamen er mijnwerkers om het leven vanwege een gebrek aan reddingsmateriaal. De Formule 1 telt volgend jaar 10 sprintraces, een record. De opvallendste toevoeging is een sprintrace in Monaco. Dat blijkt uit de vrijgegeven kalender voor volgend jaar. De Grand Prix van Monaco staat bekend als zeer moeilijk vanwege de smalle straten waar coureurs elkaar niet kunnen inhalen. Met de toevoeging van de sprintrace doen ze dit keer dus 2 keer in 1 weekend. De afgelopen jaren stonden telkens 6 sprintraces op het programma. Ook nieuw op de kalender zijn de races in Portugal en Turkije. Zij vervangen Barcelona en Zandvoort. Het weer, het is wisselend bewolkt en er vallen geregeld buien. Op sommige plaatsen kan veel regen in korte tijd vallen. Het is een graad of 18. Morgen begint droog met wat zon, later meer bewolking en regen bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.

0: Let's go!
1: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
2: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
3: Radio Oost.

Zeker, Love and Proud Pride hoorde je uit 1900 en... Nederland was het in 1984 of 1985? Ja, 1985 in februari van het jaar... werd het door DJ Frits Spits en producer-invaller Tom Blomberg... in het zeer populaire radioprogramma De Avondspits... verkozen tot de 334ste... Zeker. Mooi begin trouwens. King, het was al een eendagsvlieg hoor, want daarna heeft hij geen hits meer gescoord. Ja, straks ga ik praten met iemand die een heuse kappersmuseum heeft. Kappersmuseum, ja, kappersmuseum in Holte is dat. En ja, die gaat het hebben over apparatuur die met name in de kapper werd, of in een kapperszaak werd gebruikt in de jaren 80. Ook 70, maar we hebben het over de jaren 80 deze week natuurlijk. En ja, ook welke kapsels waren populair in de jaren 80? Dat hoor je allemaal later. En je kunt nog steeds gaan stemmen op het ethisch dilemma in de lucht. Dat is datgene wat nu centraal staat. Als je gaat kiezen tussen de twee platen. Dit is de eerste. '99 Luftballons van Nena. En die andere, wat dus voldoet aan het thema in de lucht, dat is deze. In the Air Tonight van Phil Collins. Nou, na 3:30 dan ga ik de uitkomst laten horen. Op welke plaat is het meest gestemd in het ethisch dilemma? 06-456-71-331. En je kunt ook naar de Instagram-pagina van Radio Oost gaan. En daar kun je ook je stem uitbrengen. Wordt het In the Air Tonight van Phil Collins? Of wordt het dan toch Nena en 99 Luftballons? Laat het nogmaals weten via 06-456-71-331. Daar is Simply Red. Deze meneer had ik in de jaren 80 de grootste hit zoals deze. The Right Thing.

0: Oosttribune.
1: Vrijdagavond. FC Groningen PEC Zwolle. Almere City Heracles Almelo. Zondagmiddag. FC Twente PSV en NEC Go Ahead Eagles. Volg deze wedstrijden uit de Ere en Eerste Divisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: Stop Loving You hoor je van Toto.
1: Back to the 80s.
0: Heel de week lang ook onderwerpen die gaan over de jaren 80. Wander Drent uit Holten heeft een kappersmuseum in zijn kelder aan de Zwarte Pad nummer 4 in Holten. En dat gaat al terug tot de jaren 70, maar ook heel veel zaken uit de jaren 80 zijn daar te zien. Niet alleen over de kapsels, maar ook over de apparatuur die destijds gebruikt werd. En ik heb Wander aan de telefoon. Wander, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, wanneer is het museum opgericht?
2: Nou, ik heb al een hele tijd de boel verzameld, maar een jaar of 10 geleden ben ik er een beetje mee gestart.
0: Ja, maar kon je toen nog aan die apparatuur, heb je die al bewaard uit de jaren 70 en 80? Hè? De tondeuses bijvoorbeeld.
2: Ik heb heel veel bewaard en ik heb via Tubantia de lezers helpen lezers. En ze hebben van collega kappers ook heel veel binnengekregen.
0: Ja, dus het staat er vol mee.
2: Ja, het staat er behoorlijk vol mee. Ja.
0: Nou, als je nou bijvoorbeeld kijkt, ik noem het al even een tondeuze, hè, die met name in de jaren 80 gebruikt werd voor het bewerken van haar, het knippen van haar. Als je zo'n jaren 80 tondeuze vergelijkt met nu, wat is dan het verschil?
2: Er is toen wat eraan zit. Nu heb je alles zo op accu'tjes erin. Dus, en vroeger had je die snoer altijd om je heen hangen. En dat was in de jaren 80 ook zeker nog het geval. Maar in de jaren 60 was het gewoon de handtondeuses nog, die knijpdingen. Ja. Daar heb ik zelfs nog examen mee moeten doen.
0: Oh.
2: Dat mocht niet eens met een elektrisch.
0: En waarom dat dan niet?
2: Ja, nee, ze dachten maar zo, als je met zo'n handtondeuses kunt, kun je met een elektrisch altijd.
0: Daar valt het over te zeggen natuurlijk. Hè.
2: Ja, dat was oude gereedschap nog. Ja.
0: En wat is er nog meer te zien in het museum?
2: Nou, ik heb heel veel van oude skeerdingen, van skeerbekkens die je voor de hals zet en de skeermessen op zich. Hele mooie skeermessen zelfs met ingegraveerd. Dus hoe vroeger de haren mee uitwassen van die warm waterkannen. En heel veel dingen. En vooral de van de pruikenmaker heb ik nog gehad. Die heeft ook met kappers vaak uiteraard te maken.
0: Uiteraard, ja.
2: Ja, en van de wedstrijd uit. Van de kapperswedstrijden vroeger. Dat was ook hartstikke mooi.
0: Ja, is de kapperszaak, zeg maar, anno nu een totaal andere kapperszaak dan toen?
2: Ja.
0: Wat is het grootste verschil?
2: Dat nu alles veel op afspraak gaat. Het is nu allemaal op afspraak. En vroeger was alles gewoon op de beurt wachten. Had je wel eens een man of 10 in de zaak zitten. Ja. En dan vier staan de beurt en dan in de volgende weer zitten.
0: Ja. Je kwam gewoon binnen en dan wachten dat je aan een beurt bent.
2: Ja.
0: Welke kapsels waren populair in de jaren 80?
2: In de jaren 80? Maar in de jaren 80 kregen we een explosie van volume en liters haarlak. En ook bij de heren. En bij de heren was dan bovenaan varieerde dat nog wel eens een keer. Of het was lang. Of het was een kuif, wat je vroeger had. Of een middenscheiding. En veel krullen. Maar dan altijd met lang haar in de nek. De mullet. Dat was gewoon de lange haar in de nek.
0: Ja, het matje.
2: Ja, dat matje. Ja, het matje van vroeger.
0: Ja, is er nog iemand die je kunt opnoemen waarvan je denkt van ja, die daar kun je zo'n kapsel mee vergelijken?
2: Danny Jansen van Benum. Hier uit Holt uit de Beuzenberg.
0: Ja.
2: Die is in de dartwereld bekend onder de naam De Mullet.
0: De Mullet.
2: En die heeft ook zo'n matje in de nek. Die wordt bij ons in de zaak altijd netjes geholpen en verzorgd.
0: En die wil niet anders dan zo'n kapsel uit de jaren 80?
2: Nee, die moest in de jaren 80 zo'n mat in de nek.
0: Ja.
2: Ja, is mooi.
0: Hoe vind je dat staan, anno nu, Wander?
2: Ik denk dat het er weer een beetje in komt dat er iets voller haar. We hebben nu al zo lang weer dat hele korte opgeschoren gehad. Dus ik vermoed dat het vollere haar, niet zo lang als die mullet of zo helemaal lang in de nek. Maar wel weer wat vollere modellen, ja.
0: Maar ik kan me voorstellen dat ze mullet ook niet zo heel vaak dan bij de kapper komt, want het moet wel blijven groeien.
2: Ja, zeker. Ja? Maar daarom was het bovenhaar ook vaak. Maar als je toen in de tijd Ronald Koeman had, die voetballer, ja, springerig bovenhaar, een beetje piekerig. Maar altijd zo, en wel een mat in de nek.
0: Ja.
2: Nou, en Rudy Koller.
0: Rudy Koller, ja, die mag je helemaal niet vergeten.
2: En Frank Rijkaard, die had ook zo'n kuif. En lang in de nek. En zangers uiteraard ook. Ja. Anne Jansen, die kapper. Die was kapper vroeger, ja. Anne Jansen. die zanger van de Meisjes met Rode Haar. Die had ook zo'n prachtig mooi kapsel met lang haar in de nek.
0: Ja, nou, mooi en zo'n kapperszaak. Wanneer kun je die bezoeken?
2: De kapperszaak, ja, de museum doe ik op afspraak. Dus,
0: bedoel ik ook het museum, ja.
2: Ja, het museum, dat heb ik op afspraak ontvang in groepjes. En dan vertel ik een half uurtje over de kappersgereedschap wat ik allemaal heb. En daarna over me een verhaaltje vertellen over hoe het vroeger in de kapsalon ging. Hoe mijn vader de zaak had. En hoe dat vroeger met die mensen aan de stoel ging.
0: Nou, duidelijk. Ik had het natuurlijk over het museum en niet over de kapperszaak. Want die kan natuurlijk ieder moment van de dag bezocht worden. Op afspraak in ieder geval, Wander. Dank je wel voor je mooie verhaal en voor je mooie voorbeelden.
2: Ja, graag gedaan.
0: En een fijne dag nog.
2: Hartelijk dank.
0: Graag gedaan. Okay. Dag, Wander. Hoi.
2: Ja, hoor.

0: Proost Nieuws is elke dag op zoek naar jouw weerfoto. Stuur deze met je naam en woonplaats naar weerfoto@oost.nl. En wie weet ziet Overijssel jouw foto vanavond op TV Oost.
1: Voor ieder thuis een pas.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
2: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
4: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
5: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
6: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
7: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
6: En bedankt, hè?
8: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
9: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
10: Kom ook naar het stoffenspektakel, de grootste stoffenmarkt van Nederland. Woensdag 23 september in de evenementenhal Hardenberg. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
11: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
12: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze oranje.

0: Of op ons buitenterras. Galerie en beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
1: Ja, even kijken. Het is al 3:55.
2: Je hebt lang moeten wachten, Sherin.
3: Ja, een tijdje.
2: Maar goed, dat is dan toch. Het regionale nieuws.
3: Het nieuws is er. Er is een grote zoekactie van de politie bezig naar een voortvluchtige man in Nieuw-Leuzen. Hij vluchtte rondom een bedrijventerrein en er is ook een vrouw aangehouden. Via Burgernet is een oproep uitgegaan. Mensen wordt opgeroepen om uit te kijken naar een man van ongeveer 30 jaar. Hij heeft een slank postuur, kort haar en draagt een blauwe jas en een groene legerbroek. Het lukt Oldenzaal niet zich aan de spreidingswet te houden. Volgens die wet moet Oldenzaal 158 asielzoekers opvangen. Maar volgens wethouder Ruby Berger is de komst van een AZC niet realistisch. Oldenzaal staat inmiddels te boek als weigergemeente en staat onder actief toezicht van Den Haag. Wethouder Berger moet zich daarom eind oktober verantwoorden tegenover asielminister Bart van den Brink. De gemeente Staphorst wil voorkomen dat nieuwe woningen en scholen straks zonder stroom komen zitten. En dat is niet ondenkbaar met het overvolle stroomnet. Daarom is voor 56 bouwprojecten voorrang aangevraagd bij netbeheerder Enexis. De beheerder plaatsen sinds juli dit jaar aanvragen voor stroomaansluitingen op een wachtlijst. Gemeenten kunnen vanaf oktober voorrang aanvragen voor concrete bouwplannen voor woningen en scholen. Netbeheerder Enexis bepaalt welke projecten een stroomaansluiting krijgen, afhankelijk van de beschikbare stroomcapaciteit. Meer nieuws lees je op oost.nl of in de app.
2: Dankjewel. En het weer, ja, is weinig verandering. Althans, als we kijken naar de afgelopen uren, een frisse westen tot noordwestenwind. Matig van kracht voert onstabiele lucht aan. Ja, zon en wolken wisselen elkaar af en er vallen soms buien. Kan even stevig plensen. Een enkele onweersklap is ook mogelijk. En tussen de buien door is het maximaal 18 of 19 graden. En vanavond valt er nog steeds een enkele bui. Vannacht is het droog en het koelt af naar zo'n 11 tot 12 graden. Back to the 80s.

0: Crowded House uit deels Australië en Nieuw-Zeeland. En Don't Dream It's Over. Een hitje uit 1986. En in 1991, dus in de jaren 90, heeft Paul Young daar een coverversie van gemaakt. En dat werd een bescheiden hitje. Ik moet zeggen, Don't Dream It's Over. Ja, dat werd een grote hit.
1: Ethisch dilemma.
0: Ja, ethisch dilemma. Nou, dat is wel gestemd hoor, kan ik rustig zeggen. Het thema deze keer was in de lucht, of is in de lucht. Dit zijn de twee platen waaruit je kon kiezen.
1: Ethisch dilemma.

ja, ik kan niet zeggen dat er een nek-aan-nek race gaande was. Even kijken. 38% ja, van de stemmen ging naar Nena. Zo. Dus 62% naar In the Air Tonight van Phil Collins. Nou ja, dan is jullie keuze toch duidelijk, tenminste op democratische wijze.

0: Duidelijke overwinning voor Phil Collins in The Air Tonight. 62% van het ethisch dilemma en dus 38% voor Nena. En 99 doefballons. En dus appte iemand zojuist of zo. Ja, maar dat is toch ook een mooi nummer? Ja, zeker is dat een mooi nummer.
1: De 6 voor 7.
0: Straks weer tussen 6:30 en 7:00. Ja, Willem, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag. Ja, sterker nog, ik ben er om 4:00 al. Kun je nagaan?
0: Ja, we nagaan. Dus ja. Dan moet je nog 2,5 uur wachten voor de 6:00.
2: Is het het hoogtepunt van de dag natuurlijk. Want de 6:00 die gaat vandaag natuurlijk ook over de muziek uit de jaren 80. Deze had er zomaar bij gekund. It's in the air tonight. Dat is ook een soort liefdesliedje.
0: Jawel.
2: En liefdesliedjes is namelijk het thema van vandaag. Liefdesliedjes uit de 80's. Welke komt er dan bij jou naar boven?
0: Nou, ik vind bijvoorbeeld Your Love van The Outfield.
2: Ja, dat is wel een pittige.
0: Pittige, ja.
2: Niet echt een zwijmelliefdesliedje. I Wanna Know What Love is natuurlijk een mooie, zegt Rob. En even kijken, Love of the Common People is ook een mooi liedje.
0: En Winter in Hamburg, zegt Siska, van de Frank Boeijen Groep. En Just Call to Say I Love You, die mag bijna niet ontbreken, van Stevie Wonder. Hein, die kwam daarmee. Dus ja, mensen kunnen zich aanmelden via de Facebook.
2: Ja, zeker Facebook, Radio Oost. En je kunt natuurlijk ook even bellen straks. En via WhatsApp 0645671331.
0: Nou, ben benieuwd of deze er nog bij gaat komen. Ja. Ik kan het niet alleen. Is dat ook weer een vorm van...
2: Min of meer indirect is dit ook een liefdesliedje.
0: Ja, wel hè?
2: Ja, tuurlijk.
0: Ja,
2: in je relatie, je kunt het helemaal niet alleen.
3: Elke morgen. Elke middag.
0: Nou, dat is even iets wat ik doorgaans niet zo heel erg leuk vind, dat die plaat... Wat zeg je?
2: De dijk had er gezien, een dijkdoorbraak.
0: Een dijkdoorbraak. Laten we niet horen, Huub van der Lubbe. Nou, ja, Willem, ik wens je veel plezier met Cyril, straks tussen 4:30 en 6:30. Ik bedoel tussen 4:00 en 7:00.

0: De Dijk en ik kan het niet alleen. Back to the 80's. Ja, ook die plaat kun je stemmen binnen de top 80 van de jaren 80. Als aan de vrijdag, dan wordt die uitgezonden. En je kunt dus tot donderdag nog stemmen, want daarna wordt de lijst samengesteld. Ga daarvoor naar de Oostpagina, oost.nl/80. En op de Facebookpagina zijn er mogelijkheden via Instagram. Nou, duidelijk kun je je keuze nog doorgeven. Serien, zo dadelijk met Jan Willem tussen 4 en 7 uur. En je kunt jouw 6 voor 7 plaat doorgeven. Veel plezier!
1: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
2: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
3: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
2: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
4: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
6: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
7: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
8: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
9: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
10: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
11: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Wauw, trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
13: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
14: www.123gold.de.
15: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
16: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
17: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 70 70 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
18: De Nobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
19: Het laatste nieuws uit Overijssel. De politie achtervolgde vanmiddag in Nieuw-Leuzen een auto. Een vrouw is aangehouden, maar van de man waarmee ze zou zijn ontbreekt ieder spoor. De politie is op dit moment op zoek naar de man van rond de 30. En Staphorst wil voorkomen dat 56 bouwprojecten vastlopen, waaronder scholen en woningen, door het volle stroomnetwerk, en vraagt daarom voorrang aan netwerkbeheerder Enexis.
20: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 4 uur.
21: Levi van Eck met het NOS-journaal. Minister Van Wil van Justitie heeft er alle vertrouwen in dat de daders van de spoorsabotage van gisteren worden gepakt. Volgens hem zitten het OM en de politie er bovenop. Vooralsnog is niemand aangehouden. Tijdens Prinsjesdag had spoorbeheerder ProRail te maken met 35 plekken waar het spoor was gesaboteerd. Er lagen onder meer ijzeren buizen op de rails. De NOS heeft aanwijzingen dat boerenactivisten achter de actie zitten. Het Openbaar Ministerie eist 17,5 jaar cel tegen een man uit Arkel voor zijn rol bij IS in Syrië.
0: De man van 41 was volgens justitie jarenlang veiligheidschef in het zuiden van de Syrische hoofdstad Damascus. In die rol zou hij betrokken zijn geweest bij het martelen en doden van burgers. In 2019 vroeg hij asiel in Nederland en 4 jaar later werd hij gearresteerd. De verdachte zegt dat hij wordt verward met iemand anders, maar justitie gelooft dat niet. De politie heeft een meisje van 14 uit Mierlo aangehouden voor betrokkenheid bij de vernieling van een basisschool. De schade wordt geschat op zo'n 100.000 euro. Eind augustus richtte een groep jongeren een ravage aan op de school in het Brabantse Mierlo. Digiborden werden vernield, meubels omgegooid, ramen ingegooid en lesmateriaal door lokalen verspreid. Vanwege de schade bleef de school een paar dagen dicht. Het meisje van 14 werd gisteren opgepakt. De politie verwacht de komende tijd meer mensen aan te houden. De monarchie in Nederland kost volgend jaar iets meer dan dit jaar, blijkt uit de miljoenennota die gisteren op Prinsjesdag is gepresenteerd. De begroting voor het Koningshuis valt ruim 1,3 miljoen euro hoger uit. Dat komt doordat de salarissen van medewerkers stijgen, bijvoorbeeld door cao-verhogingen. Ook de uitkeringen voor de Oranjes vallen daardoor hoger uit. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Het wordt zo'n 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 4:02. Op dit moment 1 file in de provincie. Dat is de dagelijkse voor de Duitse grens. Over de A1 tussen Oldenzaal en de grens. 5 kilometer bij die grenscontrole. 10 minuten de vertraging. En verder staan de files allemaal buiten de provincie op dit moment. Zometeen de dag van Oost.
22: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
23: 18 en 19 september is hij er weer. Misschien wel de mooiste rally van Nederland. De Euro Hellendoorn Rally. Ben jij erbij? Check eurohellendoornrally.com voor meer info.
24: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noordmarsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen en diners, al voor 169 euro.
23: De Euro Hellendoorn Rally wordt mede mogelijk gemaakt door Eurol.
24: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
25: voordeeluitjes.nl.
26: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
27: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
26: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
28: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
27: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
20: Radio Oost.

0: Taylor Dane, wat ik mij daar vooral van herinner, is heel veel haar. Taylor Dane, dat was echt zo'n coupe met ongeveer een halve meter om zich heen.
1: Dat was in de jaren 80, hè?
0: Ja, zeker. Zwaar getoupeerd, hartstikke leuk.
2: Jan-Willem Cobus en Serien Beunen. De dag van Oost.
0: Ja, ik probeer die tijd mijn haar ook al te toeperen, maar dat is nooit wat geworden.
1: En nu? Wil je dat nu nog doen?
0: Nee, joh, er zit helemaal niks meer. Dus dat gaan we niet meer doen. Ander onderwerp, laten we maar zeggen. Want we gaan het natuurlijk hebben over de dag van Oost. En wat die dag allemaal gebracht heeft, zetten we straks op een rijtje. Maar we kijken ook even live mee straks met een heel bijzonder evenement voor Landstede Hammers. Want die spelen op dit moment straks de wedstrijd in de voorronde van de Champions League.
1: In het basketbal, hè?
0: Ja.
1: Dat is echt wel bijzonder. En we gaan het ook hebben over stikstof. Ja, we ontkomen er niet aan. We gaan het hebben. Onze vlaggever heeft met boeren gepraat daarover.
0: En we kijken ook naar mijn vak een beetje. De DJ, ben meer een presentator, maar een DJ. Daar zijn steeds meer mensen die dat willen worden. Lekker op podia staan te raggen met muziek. En daar is ook een talentontwikkelaar. Nou ja, dat gaan we allemaal zien. En daar gaan we het later ook nog over hebben. En natuurlijk hebben we ook de poplimmerik weer vandaag.
1: Ja, hartstikke leuk. Ik ben zo benieuwd wat er vandaag weer wordt ingestuurd.
0: Je kunt ze nog steeds ook insturen, de Overijsselse poplimmerik. Daar gaan we straks nog wel iets meer over vertellen. We hebben een stemmer voor de top 80, want tot en met morgenavond 5 uur, morgenmiddag 5 uur, kun je nog stemmen voor de Back to the 80's top 80. En als jij jouw stem uitbrengt, dan heb je kans dat we even bellen om over jouw lijstje te praten. Maar heb je ook kans om te winnen een leuke handspelcomputer. En de hoofdprijs tussen alle stemmers die we verloten, dat is een beamer waarmee je films kunt projecteren op je muur. Ja. Dus dat is een hartstikke leuke prijs. Wil je nog meedoen? Dat kan via oost.nl/80. En dan kun je een beetje terug in de tijd. Je oude dvd-speler weer van zolder halen en die dvd's aansluiten. En
1: dan videobanden misschien.
0: Precies, ja, ook de VHS-recorder erbij uit de jaren 80. Oftewel, turn back the clock. Dit is Johnny Hates Jazz.

0: Liefde is een slagveld. Nou, ik weet niet of dit het liefdesliedje is. Ja.
1: Oh.
0: Ja, is het...
1: Nee hoor, ik ben heel gelukkig in de liefde.
0: Gelukkig maar. Love is a battlefield dus, want de liefdesliedjes zoeken we ook voor de 6 voor 7. Back to the 80s. In deze Back to the 80s week zoeken we muziek uit de jaren 80.
2: Back to the 80s.
0: En dat doen we dus ook met de 6 voor 7. Vandaag gaat het over liefdesliedjes. Maar ook kun je nog steeds stemmen voor de top 80... die we vrijdag vanaf 9 uur tot een uur of 6 gaan draaien.
1: Ja, je kunt hele leuke prijzen winnen als je dat doet. Bijvoorbeeld een handspelcomputer met heel veel spelletjes.
0: Ja, Tetris zit erop.
1: Ja, en dat soort
0: Snake. Ja, allemaal dat soort 99 verschillende spelletjes in die categorie. En je kunt hem ook aanzetten dat hij een geluidje geeft.
1: Oh, dat is
0: heerlijk.
1: Leuk. Heel nostalgisch.
0: Ja. Doe dat ding uit. Kunnen we ook nog eens toch heel goed herinneren van toen. Maar ook kun je winnen een beamer... waarmee je dus oude films eventjes kunt afspelen op je muur. Nou, genoeg reden dus ook om een mooi lijstje samen te stellen voor de top 80. En een van de mensen die dat heeft gedaan is Janneke uit Rijssen. Goedemiddag, Janneke.
3: Goedemiddag, Jan-Willem.
0: Hallo. Jij had ook een mooi lijstje ingestuurd voor de ethisch week.
3: Ja, ik ben er even voor gaan zitten en toen ben ik de hele lijst heb ik even doorgescrolld. En ik heb de nummers aangeklikt die ik leuk vond. En toen was ik aan het eind en toen had ik de 29.
0: Oh ja, nou, dat is...
3: Zo heb ik het gedaan. Dus willekeurige volgorde.
0: Ja, helemaal goed. En je kunt er maximaal 35 aangeven. Maar anders, dan kun je de hele top 80 wel samenstellen. En dan komt er geen eind aan. Maar op 29, dat is hartstikke leuk. Want je hebt ook wel een speciale voorkeur voor muziek uit die tijd.
3: Ja, klopt. Ik heb heel veel country muziek uitgezocht. En met name country getinte muziek. Zoals bijvoorbeeld een band als BZN speelde soms ook echt hele leuke country nummers. En dan die heb ik aangeklikt. Zelf normaal heb ik erbij.
1: Ja, dus heel veel country. Je bent echt een country fan. Ging je dan ook naar concerten bijvoorbeeld toen in die tijd?
3: Nou, vroeger in de jaren 70, toen hadden we in Nederland de Tumbleweeds. Die kwamen toen met Somewhere Between, kwamen toen in oprichting, zeg maar. Ja. En daar ging ik nog wel eens naar optredens toe in Brabant en Gelderland. Maar verder had je niet zo heel vaak optredens. En we gingen vroeger wel eens uit in het Schoop in Hellendoorn. En daar kwam BZN nog wel eens langs. Dus daar ben ik wel diverse keren naartoe geweest.
0: Ja.
3: Ik was toen in de leeftijd van 20, 30 jaar. Dus dat is een periode van, je krijgt een relatie, je gaat trouwen, je krijgt kinderen. Dus toch wel een drukke periode.
0: Ja, nou zeker. En inmiddels dus nog steeds fan van die muziek. En je hebt er een paar uitgevoerd. Eventjes om eentje te laten horen die natuurlijk recent helemaal weer om verdrietige reden in het nieuws was.
3: Ja, verschrikkelijk, ja.
0: Maar deze bijvoorbeeld. Ja, uiteindelijk is het nog een veel grotere hit geworden door natuurlijk Whitney Houston.
1: Daar kreeg ik het van.
0: Ja, uit de film Bodyguard kwam dat toen, maar het origineel was van Dolly. En je hebt ook nog een ander nummer van haar met een andere grote country topper op je lijstje staan.
3: Ja, dat is een nummer samen met Kenny Rogers, hè?
0: Ja, ik vind ook, maar dat is niet helemaal de tijd van Christmas Without You. Hebben ze samen ook gedaan?
3: Hoe heette die ook alweer?
0: Christmas Without You is dat.
3: Nee, ik bedoel Kenny Rogers met Dolly.
0: Ja, dat is Islands in the Stream.
3: Islands in the Stream, ja.
0: Die
3: wil
0: ik nu dan eventjes laten horen.
3: Ja, super.
0: Ja, helemaal goed. Ja, ik dacht Christmas Without You, die slaan we een keer over. Dat komt
3: nog, hè?
0: Ja, dan moeten we even na 5 december mee wachten. En dan, maar deze kan nu wel. Zo is het.
3: Nee, maar ik geniet nog steeds van de muziek van jullie, dus dat blijf ik doen.
0: Nou, heel fijn.
3: Dankjewel.
0: Blijven luisteren. Dankjewel voor het meedoen. En we sturen zo'n spelcomputertje naar je toe. En wie weet maak je nog kans op de beamen. Janneke uit Rijssen, dankjewel.
3: Graag gedaan. Joehoe, loop je. Doei.

Radio Oost gaat deze week terug naar de jaren 80. De tijd van cassettebandjes, neonkleuren en getoupeerd haar. Je hoort de mooiste hits uit de 80er jaren. Stem op jouw favoriete 80's hits voor de 80's top 80, die we op vrijdag draaien. Ga daarvoor naar oost.nl/80 en maak kans op een spelcomputer of de fantastische hoofdprijs, een beamer. Back to the 80's, nu op Radio Oost.

0: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
1: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster.

0: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
1: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
0: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
2: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
3: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Woensdag 23 september in de evenementenhal Hardenberg. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert oude Boyink keukens uit Oldenzaal alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
6: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
7: Een bank nodig? Primetime. Een kast en een lamp? Primetime. En een bed? Dan op naar Primetime bij XXX Loods. Nu tot wel 48% korting met de vriendschapskaart. XXX Loods in Noorden en Salzbergen.
8: De dag van Oost.
9: 5:02. Het is 19 graden in Oldenzaal. In Friezeveen is het 16,5 van het verschil. En het is, even kijken, in Zwolle ook 19 graden. Het nieuws in Overijssel krijg je van Sirien Beunen.
10: Ruim 60.000 mensen willen dat Overijssel afziet van het voornemen om wilde katten af te schieten. Vandaag werd de ondertekende petitie aangeboden aan de Provinciale Staten. En de provincie wil de katten afschieten omdat ze een gevaar vormen voor weidevogels, zoals de grutto, de kieviet en de tureluur. Die soorten nemen al jaren af. Afschieten lijkt de provincie dus een goede maatregel, maar niet iedereen is het daarmee eens. Onze verslaggever Chantal Everaert was vandaag bij het overhandigen van de petitie. En volgens Astrid Koningen, die een dierenasiel heeft, zijn er andere oplossingen dan afschieten.
11: Katten zijn predatoren, maar zijn niet de hoofdpredatoren van de slechte weidevogelstand, zeg maar. Als we nou zorgen dat we niet 40 katten op een boerderij hebben, maar dat we met z'n allen ervoor zorgen dat we gewoon minder katten op een boerderij hebben die gecastreerd, gesteriliseerd zijn, gezond zijn, gevoerd worden, waardoor ze minder als predator optreden. Maar wel zo de boeren helpen om te voorkomen dat de kleine knaagdieren gevangen worden.
10: In 2027 wordt er binnen de provincie Overijssel verder overlegd over de plannen voor de bescherming van weidevogels. De politie achtervolgde vanmiddag in Nieuw-Leuzen een auto. Dat gebeurde nadat het kenteken van de auto werd geregistreerd bij een automatische kentekencontrole. Agenten troffen de auto leeg aan bij een pand aan de Meleweg. Daar werd in de omgeving gezocht met honden naar inzittenden. En er is ook een politiehelikopter ingezet. Een vrouw van 34 uit Apeldoorn is aangehouden, maar van de man waarmee ze zou zijn ontbreekt ieder spoor. De politie zoekt op dit moment naar hem. En liefhebbers van Pokémon stonden vandaag uren in de rij voor speciale jubileumkaarten. Zeldzame kaarten kunnen veel geld waard zijn en dat trekt veel belangstellenden. Al vroeg stonden fans in de rij.
12: Het is enorm gehyped, daarom staat ook een rij van 3 uur.
13: Ik heb een Sylveon EX box, een ETB, Post Collection, Binder Collection en een tin.
14: Sinds 5:30.
15: Ja, je moet wat erover hebben.
16: Sinds when were we here? 7?
17: Sinds 8:00 vanochtend. Waarom?
18: Nou, dat vragen wij ons op dit moment ook af.
19: Because it's the 30th anniversary and you won't be able to get anything after the release, so...
10: Zo, nou, ik zou het er misschien niet voor over hebben.
9: Heb je ook een ETB of een...
10: Ik zou niet eens weten wat het is, weet jij het?
9: Nee, geen idee.
10: Duidelijk geen Pokémon-fans, maar deze mensen stonden ervoor in de rij. Meer nieuws lees je op oost.nl of in de app.
9: Een ETB en een tin. Nou, ik ga me toch even in verdiepen, want... Het schijnt ook een hoop geld waard te zijn,
10: ja,
9: als je de goede hebt. Maar ja, heb daar maar weer verstand van. De A1 richting Duitse grens staat er ook een dag. Ook nu weer 5 kilometer, 11 minuten de vertraging voor de grenscontrole. En even kijken, als je vanaf Arnhem komt, dan tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderloo, vlakbij

Eindhoven. Daar is 4 kilometer file en 7 minuten vertraging. Verder is het in de provincie wat dat betreft rustig op dit moment op de wegen. Gaan we nog even door naar het weer, want het was een wat wisselvallige dag vandaag. Ook vanavond kan er nog een enkele bui vallen. Vannacht is het droog, koelt af naar 11 of 12 graden. Morgen veel bewolking. In de loop van de middag gaat het vanuit het noordwesten regenen. Niet regelen, maar regenen. En zuidwestenwind neemt toe. Het is matig tot vrij krachtige wind. En voor de regen uit wordt het zo'n 18 graden en 19 graden in het oosten van de provincie. Vrijdag meer ruimte voor de zon, dan blijft het droog. Het waait minder hard uit het zuidwesten en wordt 19 graden ook. In het weekend valt vooral in de nacht regen. Dat is een goed moment.

0: Michael Jackson en Paul McCartney en CCC hoorde je op Radio Oost. En wij gaan eens even aan sport doen. Dat lijkt me een goed plan.
1: Want voor het eerst in de geschiedenis maken de basketballers van Landsteden Hammers kans op plaatsing voor de Champions League. Ja, de Champions League van het basketbal dus. Ze moeten dan wel eerst 3 voorrondes overleven. Op dit moment is de eerste wedstrijd bezig. Landsteden speelt tegen Deense Bakken Bears in Bulgarije.
0: Ja, en Champions League, dan denken we natuurlijk meteen... Dit, maar voor basketbal klinkt dat net iets anders. We praten erover met Jeroen Oude-Aninkhoff, general manager van Landsteden Hammers. En die zit in de hal waar de wedstrijd bezig is. Sterker nog, het is nu even een pauze tussendoor.
2: Zeker, we zijn nu in de rust. We staan 2 punten voor, dus so far so good.
0: Ja, dat klinkt goed. Verloopt de wedstrijd ook zo of is het best spannend? Want 2 punten in basketbal is niet veel natuurlijk.
2: 2 punten is niet veel. De Denen hebben een fysiek team. En wij hebben de neiging om daar veel overtredingen op te maken. Als we er langs heen gaan, foutief proberen af te stoppen. En dat is een beetje rommelig, maar voor de rest ziet er oké uit.
1: Ja, zaterdag won Landsteden nog de Supercup. Hoe bijzonder is het dat Landsteden kans maakt op deelname aan de Champions League?
2: Nee, ja, fantastisch. Nee, het is inderdaad de eerste keer dat wij meedoen aan de kwalificatie van Champions League. Omdat wij landskampioen zijn geworden. We hebben wel een keer in 2019 FIBA Europe Cup gespeeld. En dat is eigenlijk 1 niveau lager dan Champions League. Dus het is zeker bijzonder, ook omdat het de eerste keer is.
1: Nee, jullie zijn dus een stap hoger gegaan. Heel bijzonder.
2: Zeker, zeker.
0: Ja, en daarvoor zitten jullie nu in Bulgarije of all places. Hoe is dat?
2: Ja, we zitten in een klein dorp, 20.000 inwoners, Samokov, Bulgarije noemt het. Hier wordt eigenlijk het hele toernooi gespeeld. Dus we zitten in een knock-out van kwartfinale, halffinale, finale. En if you lose, you go home. En als we doorgaan, dan spelen we vrijdag weer. En indien we dan weer winnen, zondag ook weer. Maar het is een prachtig complex hier. En er hangt hier een goede sfeer, een goede professionele sfeer met alle andere teams die hier ook aanwezig zijn. Dus wat dat betreft, als je een beetje van basketbal houdt, is dit wel de place to be.
0: Ja, maar ja, Bulgarije kom je natuurlijk niet zomaar. Maar als je dat zo zegt van, hey, als het vanavond verliezen, dan is het ook meteen afgelopen. Dat is ook wel even een organisatie om dat dan te regelen allemaal.
2: Dat is zeker een organisatie. We hebben nog geen vliegtickets terug. Dus we gaan ervan uit dat we tot eind hier zitten. Maar indien het niet zo is, dan moet er even snel wat geregeld worden. Maar dat is niet anders dan in de sport. Snel schakelen.
0: Ja, zeker. Maar dat is best inderdaad een organisatie om dat te doen. En is er nog een beetje publiek ook meegekomen? Of is dat niet te doen voor zo'n afstand?
2: Ik zie hier dat er bij ons 2 mensen zijn meegereisd. Het is natuurlijk gewoon een doordeweekse dag. In Bulgarije ook. Dus wat dat betreft is hier niet heel veel animo. Ook vanuit andere teams niet. Maar onze mannen die doen het tot zover goed.
0: Goed, nou in ieder geval heel veel succes. De pauze is nog gaande. Ze hebben een redelijk stemmig muziekje bij. Maar wanneer gaan jullie weer verder?
2: Over 6,5 minuut gaan we weer verder.
0: Oké, nou, houd het in de gaten. Heel veel succes. En we hopen zeker weer dat er vrijdag nog een wedstrijd komt. Minimaal.
2: Zeker. Dankjewel.
0: Oké, dankjewel. Jeroen Oude-Aninkhoff van Landsteden Hammers.

0: Bon Jovi en Living on a Prayer. Nog even over dat andere wat we spelen in deze jaren 80 week. De Back to the 80s week, dat is namelijk de poplimmerik. Ook daar kun je nog aan meedoen.
1: De Overijsselse 80s poplimmerik. De spelregels. Maak een gedicht van 5 regels met rijmschema AA, BB, A. Het moet gaan over een bepaald nummer uit de jaren 80. En er moet een plaatsnaam uit Overijssel in voorkomen.
0: Ja, we hebben er inmiddels heel veel binnengekregen. Maar die van jou kan er ook nog bij. De leukste loten we uit. En even na 6 gaan we weer een poplimmerik laten horen op de radio. Heb je er ook nog een idee voor? Geef hem dan dus door. AABBA is het rijmschema. En een plaatsnaam en een nummer uit de 80's moet erin voorkomen. Dat is alle eisen die eraan gesteld worden. En dan kun je ook een leuke spelcomputer dus mee winnen als jij jouw inzending doorgeeft. Nou, we zitten inmiddels ergens rond de 70 verschillende poplimmeriks die al binnen zijn. Dus hartelijk dank daarvoor. Maar goed, zoals gezegd, we kijken elke dag wel eventjes opnieuw wat is er binnengekomen en welke gaat het worden. Jouw idee voor die poplimmerik kun je doorgeven via 0645671331. En mailen kan ook naar radio@oost.nl.

0: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
1: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
2: Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Hey, Remon!
5: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
7: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: Hey, Remon!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
8: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
9: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
10: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
9: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
10: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
9: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
10: Oké, ga ik op letten.
9: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
10: Doe ik.
9: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
11: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
12: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.

0: Het laatste nieuws uit Overijssel. Een cryptohandelaar van 26 uit Hengelo krijgt van het Openbaar Ministerie een taakstraf van 180 uur voor oplichting. Volgens het OM is er bewijs dat hij 8 investeerders heeft opgelicht. En ruim 60.000 mensen willen dat Overijssel afziet van het voornemen om wilde katten af te schieten. Afschieten lijkt de provincie een goede maatregel, maar daar is niet iedereen het mee eens.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 5 uur.
2: Dorold Megens met het NOS-journaal. Justitieminister Van Weel verwacht dat de daders van de spoorsabotage worden gepakt. Hoewel er volgens ProRail weinig camerabeelden zijn, zegt de minister dat er andere manieren zijn om de daders te vinden. Gisteren werden op 35 plekken voorwerpen op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer in een groot deel van het land was ontregeld. Bij een metaalbedrijf in Asten in Noord-Brabant zijn giftige en bijtende dampen vrijgekomen, meldt Omroep Brabant. Specialisten van Chemelot zijn in gaspakken bezig met het gecontroleerd ontluchten van het bedrijf. De dampen ontstonden na een chemische reactie in een vat met ongeveer 1000 liter salpeterzuur. De woonwijken in Asten en omliggende bedrijven zijn uit voorzorg ontruimd. In Kosovo is teleurgesteld en woedend gereageerd op de veroordeling van hun oud-president Thaçi tot 25 jaar cel. Het Kosovo-tribunaal in Den Haag veroordeelde hem en 3 voormalige leiders van het Kosovo-bevrijdingsleger UCK voor oorlogsmisdaden. Thaçi streed eind jaren 90 voor onafhankelijkheid van de Kosovo-Albanese tegen het Servische leger. In Kosovo volgden mensen de uitspraak op grote schermen en iedereen had vrijspraak verwacht. Ook in Den Haag was het onrustig na de uitspraak. Politiebusjes en agenten werden bekogeld en uiteindelijk greep de ME in. In Vught is een man zwaar gewond geraakt toen hij werd aangevallen door geelpoothoornaars. De man was in een hoogwerker op 12 meter hoogte bomen aan het snoeien toen hij op het nest van de hoornaar stuitte. Omdat de insecten de man zouden hebben aangevallen, sprong hij uit de hoogwerker. Volgens Omroep Brabant hebben omstanders eerste hulp verleend en is de man naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem gaat is niet bekend. Nest hoornaars wordt vandaag nog door de gemeente Vught verwijderd. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger, het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Om 5:02 ook 2 files en dat zijn de gebruikelijke. Op de A1 bij de Duitse grens 4 kilometer 8 minuten. En aan de andere kant van die weg op de A35 de overgang naar de N35. Tussen Almelo en Wierde 3 kilometer file en 6 minuten de vertraging op die plek. De dag van Oost. Daarin gaan we zo meteen al het nieuws voor je op een rij zetten en duiken we nog wat dieper in het stikstofverhaal. En jongeren die DJ willen worden, die krijgen die kans. Hoe dat zit, hoor je zo meteen. Verder de poplimerick en back to the 80s muziek over de liefde in de 6 voor 7.
4: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
5: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
6: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
5: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
7: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 70 70 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
8: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
9: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
1: Radio Oost.

0: Dat is het mooie van die Back to the 80s week. De muziek die je hoort, denk je van, is ook wel een beetje confronterend. Dat je denkt, oh ja, lekker. En oh ja, dat is nog niet zo oud. Ja, het is inderdaad.
1: Heel oud is het inmiddels.
0: Uit de 80's. Wil je dat niet zo benadrukken?
1: Nee.
0: Heel goed.
2: Jan-Willem Cobus en Serien Beunen. De dag van Oost.
0: Vanuit de Back to the 80s week even weer terug naar de dag van vandaag. Want het is vandaag de dag na Prinsjesdag.
1: Ja, en de plannen zijn dus bekend en nu kan er over gepraat worden. Dat gebeurde vandaag niet alleen in Den Haag bij de algemene en politieke beschouwingen, maar ook bij het Prinsjesdagontbijt in Zwolle. Onze verslaggever Bastiaan Kleinjan zag dat ondernemers de onzekerheden van een minderheidskabinet ook voelden.
3: Nou, er zit zeker veel in voor Zwolle, want wij zijn een regio die graag een stap vooruit wil zetten, die graag de groeiregio van Nederland wil zijn. Wij denken dat hier ruimte is voor groei in ondernemerschap en in mensen en voor bedrijven. Dus ja, als het kabinet die hand uitsteekt van we willen investeren in innovatie, we willen investeren in woningbouw, in productiviteit. Ja, dan zijn wij thema's die bij ons bovenaan de agenda staan.
4: Nou, het viel me op dat de troonrede eigenlijk helemaal geen paragraaf onderwijs kende. Hè? Dus we hebben heel veel uitdagingen. Er worden heel veel zaken woningbouw, arbeidsmarkt, netcongestie, alles wordt genoemd. Maar de paragraaf onderwijs ontbreekt. Terwijl ik denk dat het onderwijs de verbindende schakel en ook het middelbaar beroepsonderwijs een van de verbindende schakels is tussen al die grote opgaven die we hebben. En dat onderwijs dus eigenlijk een hele stevige paragraaf verdient. En in die zin is het terugdraaien van eerdere bezuinigingen is eigenlijk veel te weinig.
0: Ja, onderwijsmensen en bedrijfsleven ontmoeten elkaar bij dat ontbijt. Vandaag was er ook nog wat anders aan de hand. Een petitie werd aangeboden aan provinciale staten. Ruim 60.000 mensen wil dat Overijssel afziet van het voornemen om wilde katten af te schieten. De provincie wil de katten afschieten omdat ze een gevaar vormen voor weidevogels. Verslaggever Chantal Everaert was vandaag bij het overhandigen van die petitie.
5: Wij hopen vanzelfsprekend dat het hele voorstel van tafel gaat en dat we het niet meer hebben in Nederland over het afschieten van katten, maar dat we met z'n allen gaan kijken hoe we het aan de grond kunnen oplossen.
0: Ja, katten aan de grond oplossen. Ik ben benieuwd hoe dat dan gaat.
1: Hoe ziet dat eruit?
0: Ja, in ieder geval in 2027 wordt er binnen de provincie Overijssel verder overlegd over die plannen volgend jaar, dus over de bescherming van weidevogels.
1: De politie achtervolgde vanmiddag in Nieuw-Leuzen een auto. Dat gebeurde nadat het kenteken van de auto werd geregistreerd bij een automatische kentekencontrole. Agenten troffen de auto leeg aan bij een pand aan de Meleweg. Daar werd in de omgeving gezocht met honden naar inzittenden. En er is ook een politiehelikopter ingezet. Uiteindelijk is een vrouw van 34 uit Apeldoorn aangehouden. Maar van de man waarmee ze zou zijn ontbreekt ieder spoor. De politie zoekt nu nog steeds naar hem.
0: En een kleine bierbrouwerij die heeft last van het afschaffen van klein bierbrouwers tarief.
1: Mooi scrabblewoord.
0: Ja, ik moet het even opnieuw doen. Het kleinbrouwerstarief, zo heet het echt officieel. Voor dat tarief krijgen ze nu 7,5% korting op de accijns op bier. En volgens de brancheorganisatie Kraft levert de maatregel de schatkist weinig op. Maar merken de kleine brouwers de gevolgen wel meteen. Maarten Nijhoff van Richters Bier uit Haaksbergen vertelt wat dat voor hen betekent.
6: Het is nu al lastig. Het is nu al lastig ondernemen omdat we zo dicht aan de grens zitten. We zien heel veel mensen die gaan de grens over om daar hun bier te halen. En niet alleen maar voor het kratje van de welbekende brouwer van de buurman. Maar ook het speciaal bier zien we dat het steeds meer in Duitsland wordt gekocht. Omdat daar de accijns gewoon vele malen lager ligt. Tot, 9 keer lager dan in Nederland.
0: Ja, en daarmee zullen consumenten de afschaffing ook merken. Omdat de prijs dus zal stijgen. Een interview met de bierbrouwer vind je op de app en op de website van rtvoost.nl.
1: En ben jij een beetje een bomenknuffelaar?
0: Ik vind bomen wel mooi, maar blijf wel een beetje op afstand.
1: Een beetje op afstand. Nou ja, 3 plantanen uit Diepenheim maken de kans op de titel Boom van het Jaar. Bomen, zou ik zeggen. Een vakjury koos de platanen als Overijsselse kandidaat vanwege hun bijzondere geschiedenis. De bomen werden in 1875 geplant bij de opening van een lagere school. En dat betekent dat de bomen nu ruim 150 jaar oud zijn. De school die verdween inmiddels in de jaren 60 al, maar de bomen bleven staan en op 14 oktober wordt de winnaar bekendgemaakt. De Nederlandse winnaar doet vervolgens ook mee aan de Europese verkiezingen.
0: Heb jij verstand van bomen?
1: Ja, ik vind bomen wel leuk.
0: Maar hoe ziet een plataan eruit?
1: Ja, een plataan is een boom en die ziet er een beetje uit als een parasol. Dus die heeft een mooie ronde bovenkant.
0: Okay.
1: En die kun je dan gebruiken als vervanging van een linde die je heel veel ziet. Die armpjes die in elkaar hangen. Ja.
0: Nou, daar zijn we helemaal bij.
1: Ja.
0: En hoe heet die hele lange hoge dan?
1: Eikenbomen.
0: Nee. Nee, ik bedoel... Ja, heel, heel scherp, ja. Heel goed. Ja, het kan zomaar waar zijn. Ik bedoel, die zijn vrij smal en zo heel...
1: Berkenbomen
0: heel...
1: misschien?
0: Ja, nee, nee.
1: Naaldbomen.
0: Kan er niet op komen. Misschien dat iemand het weet. 0645671331. Die stonden vroeger bij mij in de buurt, naast een flatgebouw. Heel smal, maar dan wel 30, 40 meter hoog. Zo, of zo.
1: Dat is echt hoog.
0: Ja, in mijn geheugen. Ik was toen ook zelf klein, dus...

0: Ja, daar gaan we het min of meer ook over hebben indirect. Over hoop. Een hele hoop hoop. De gevolgen daarvan.
1: Mooi gevonden. Ja. De acties bij gemeentehuizen zaten vandaag veel boeren op de tribune in het provinciehuis. En zij hopen dat Overijssel nog invloed kan uitoefenen op de stikstofplannen van landbouwminister Van Essen.
0: En tijdens de vergadering werd gesproken over de manier waarop de provincie wil en kan omgaan met de aangekondigde plannen. En verslaggever Chantal Everaert was erbij. Goedemiddag, Chantal.
2: Hoi, goedemiddag.
0: Ja, hoe verliep het daar? Was het een pittige vergadering?
2: Nou, eigenlijk was het vooral een vergadering met heel veel insprekers. Ik denk wel 20, 25 man van de wethouder van Te Bergen die aangeeft wat de plannen ook voor zijn gemeente en de leefbaarheid van het platteland is. Tot een boerin die bijna in tranen vertelt dat zij geen toekomst meer kan bieden aan haar kinderen en dat toch zo ontzettend graag wil. En niet zozeer een pittig debat, maar ook wel veel vragen voor de insprekers. En de hoop is natuurlijk dat Overijssel wat kan doen. En in ieder geval de zorgen die er zijn, want die zijn er, goed kan overdragen aan Den Haag.
0: Ja, en je sprak ook met wat melkveehouders daarover, hè?
2: Ja, en dan merk je toch wel dat de emoties toch ook wel heel hoog zitten.
3: En daarom hebben wij ook nu ingesproken hier in de staat om te vragen, haal alsjeblieft die sondering van al onze gronden en bedrijven af. We hebben overal altijd aan meegewerkt, altijd constructief en vrijwillig en belangeloos. Maar als dit doorgaat, dan is er gewoon geen melkveehouderij meer in Mannenbeveen en ook geen akkerbouw. Dat is dan gewoon voorbij.
4: En hopelijk dat ze dus ook met onze stem wat gaan doen. Want het is gewoon de werkelijkheid. Zo staat er echt voor. En dit komt niet goed als dit doorgaat. Dat is echt, gaat heel zeer doen. Dat gaat echt heel veel zeer doen. Dat gaat heel veel pijn kosten en zeer doen.
0: Ja, je hoort de emotie in door, maar zonering, vertel nog even.
2: Ja, er liggen nu een aantal zones rondom Natura 2000, het kwetsbare natuur ingetekend, van 500 meter. En Overijssel bijvoorbeeld ook wel eentje van 1000 meter. En binnen die zone gelden eigenlijk strengere regels voor boeren, maar ook voor andere ondernemers. Ja, een aantal veehouders zegt, als die zone er ligt met nog meer opstapeling van regels en nog meer hogere eisen, dan kunnen wij de tent wel sluiten en dan houdt het gewoon voor ons op. Dus die zones, die moeten eraf. Nou, de gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher, die geeft ook aan, wij willen ook niet zoneren om het zoneren. We hebben ook tegen de minister aangegeven als Overijssel, als je praat over zones, willen wij wel graag weten, is het effectief wat we daar gaan doen? Heeft het daadwerkelijk natuurherstel tot gevolg? Want anders zijn die maatregelen op het boerenerf toch eigenlijk wel heel zwaar. Dus daar luistert de gedeputeerde echt wel naar. Ja, hij kan moeilijk zeggen van, we doen geen zones. Want daar gaat hij niet over. Hij is natuurlijk wel, als provincie ben je de uitvoering van het beleid in Den Haag.
1: Een van die maatregelen is dus ook dat er 20 miljard euro klaar ligt voor die boeren. Je zou ook kunnen zeggen, als de boekhandelaar stopt, dan krijg je ook geen geld. Dat is nu wel het geval. Waarom is het zo'n probleem voor die boeren?
2: Ja, het heeft vaak ook te maken met dat dit niet zozeer een baan is als wel een manier van leven. Sommigen al 6 generaties, 7 generaties op die plek. Ja, en ze verkopen geen klapstoelen, maar ze maken voedsel. Dus dan hebben ze ook het gevoel van, wij zijn toch nuttig. Wij onderhouden het landschap. En er ligt 20 miljard. Hè, misschien dat er wel boeren zijn die zeggen, ik wil wel minder vee houden. Maar dat heeft natuurlijk wel indirect gevolgen op de portemonnee. Dus daar moet dan wel een vergoeding tegenover staan. Andere boeren zeggen van, als wij moeten verplaatsen uit zo'n zone bijvoorbeeld, waar kunnen we dan heen? Want de druk op grond is heel erg groot. En je kan moeilijk zeggen van, we verplaatsen een heel boerenbedrijf. Vooral omdat er nu eigenlijk over heel Nederland wel een pakket maatregelen komt die gewoon best wel zwaar zijn. Dus er werd ook wel eerder gezegd, de mijnbouwers in Limburg, die bestaan ook niet meer. Dus waarom maken we ons zo druk om boeren? Ja, het gaat natuurlijk wel om een bepaalde tak van sport die ook economisch voor Nederland toch ook wel van belang is.
0: Ja, je noemt het ook al, want het zijn landelijke maatregelen. In hoeverre heeft de provincie überhaupt hier nog een stem in?
2: De provincie is het uitvoerend orgaan. En die zegt gewoon van, als wij plannen krijgen, dan willen wij daar ook als provincie, als uitvoerder, verantwoordelijk voor zijn. Maar ook echt met de gebieden zelf aan de slag gaan. Dus wij geven gewoon aan, dit is wat er hier speelt. Wij denken als Overijssel met oplossingen te kunnen komen. Want het is niet zo dat Overijssel zeker niet niks wil doen. Maar er moet natuurlijk dan wel een geborgd systeem achter staan. Het kan niet zo zijn dat hier in Overijssel een aantal maatregelen wordt genomen, boeren die bepaalde keuzes gaan maken, en dat achteraf daar weer een rechtszaak tegenover staat. Dus Overijssel zegt, wij willen heel veel doen. Wij kunnen heel veel doen in overleg met de gebieden. En het Rijk moet eigenlijk onze ruggengraat zijn daarin en moet ons daarin steunen. Ja. Dat is wat de provincie wil.
0: Ondertussen reed er ook een hard, luid, stikstofproducerend apparaat langs achter jou langs, hoor ik net.
2: Ja, nou ja, welkom bij het Spitsuur in Zwolle.
0: Ja, heel goed. Hey, Chantal, dankjewel. En we zijn weer helemaal op de hoogte over de stikstofproblemen. Heb je ook het verstand van bomen?
2: Ik heb naar je geluisterd en ik dacht, is het misschien een populier?
0: Ja, helemaal goed. Want ook Tony van der Hoek, Hans Denenkamp en even kijken. Zeiden van, je bedoelt een populier. Nog iemand, Frans, zei ook, het is een populier. Nou, dan moet het wel een populier. Als jij het ook zegt.
1: Dan moet het hem wel zijn.
2: Ja, ga niet altijd af op mijn bomenkennis. Maar ik ben wel gek op bomen en ik heb ook een tuin vol bomen. Dus wie weet, maar geen populier, die staat er niet in.
0: Oké, nou, dat was hem wel.
1: Dus,
0: dankjewel.

0: Fleetwood Mac. En Everywhere hoor je op Radio Oost. De 6 voor 7 hebben we ook nog vandaag.
1: Back to the 80s.
0: Er moet muziek zijn uit de jaren 80. En het moet gaan over de liefde vandaag.
2: De liefde. Ja, ja, altijd een mooi onderwerp voor nummers volgens mij. Ook in de jaren 80. Dus we horen het graag voor zometeen.
0: En ik weet niet beter dan dat 70% van de muziek over de liefde gaat. Dus het is een makkelijke keuze.
2: Komt goed.
0: Goed, geef ze door. Dat kan nog even. Nou, je hebt nu nog een uur om ze door te geven. En even na 6:30 gaan we er weer 6 draaien. Ja, ik voorkom het niet. Ik kan het niet voorkomen om nu ook alvast liefdesliedjes te draaien. Zoals deze van Sting. And love is the 7th wave.

0: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
1: Rustig, adem in,
0: ja, maar misschien
1: uit.
0: Misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
1: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Man, ze hebben nou een mooie actiebevelder af. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
6: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
5: Ah, check.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Hey!
8: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht

0: city of Daventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Wog presents A Bridge Too Far, Hollywood in Daventer. More information at abridgetoofar.nl.
1: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
2: Kom ook naar het stoffenspektakel, de grootste stoffenmarkt van Nederland. Woensdag 23 september in de evenementenhal Hardenberg. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
3: De Noobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
4: De dag van Oost.
5: 6:02 en we kijken eventjes naar de temperaturen in de provincie. Dan zien we dat er op dit moment in Twente rand het nog 16,5 graad is. In Marle 16 graden en in Zwarte Waterland 17. Zometeen de files. Een ongeluk gebeurt bij knooppunt Azelo. Daar is een stijgende afstand qua file. Gooi je zometeen meer over. Eerst het nieuws met Serien Beunen.
6: Het raadslid Lies ter Haar uit Losser is vannacht overleden. Ze zat ruim 20 jaar voor haar partij Burgerforum in de gemeenteraad. En ze werd dinsdag vlak voor het begin van de raadsvergadering onwel en overleed daarna in het ziekenhuis. Ter Haar zette zich onder meer in voor het behoud van de zorgpolie van het MST in Losser. En de gemeente zal haar bij de komende raadsvergadering herdenken. Ze werd 71 jaar oud. Een fietser is vanmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een bus in Enschede. Het ongeval gebeurde op de kruising van de Zuiderval met de Farfik-singel. Het zou gaan om een ernstig ongeval. De fietser is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar hoe ernstig het is nog niet duidelijk. Een 26-jarige cryptohandelaar uit Hengelo krijgt van het Openbaar Ministerie een taakstraf van 180 uur voor oplichting. Volgens het OM is er bewijs dat hij 8 investeerders heeft opgelicht. De man investeerde tussen januari 2022 en januari 2024 geld van honderden mensen in cryptovaluta. Voor die handel had hij geen vergunning, zegt het OM. Ook toen de man al grote verliezen leed, nam hij geld aan van nieuwe investeerders. Daarmee hoopte hij eerdere verliezen goed te maken. Meer nieuws lees je op oost.nl of in de app.
5: En dan gaan we richting die files op de A35. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Almelo-West en Borne-West. Aan die kant 2 rijstroken dicht door dat ongeluk. 6 kilometer file, maar die bouwt nog op. Inmiddels is er ruim een half uur vertraging. En aan de andere kant een kijkersfile. Tussen Delden en knooppunt Azelo staat 4 kilometer en 7 minuten. Nog meer files op de A35. Als je de andere kant op rijdt richting Nijverdal, kom je voor Wierden in 4 kilometer en 5 minuten. En hij staat er ook nog steeds natuurlijk op de A1 bij de Duitse grens. 4 kilometer. 6 minuten de vertraging als je over de A1 het land uit wil. We kijken naar het weer. Het was een wisselvallige dag. En als ik nu naar buiten kijk, zie ik hele donkere wolken. Maar goh, Ribberin.
7: Ja. Donkere wolken, maar ook felle opklaringen. Ook op dit moment grote verschillen in onze provincie. Op sommige plaatsen was het best een prima dag. Zoals bijvoorbeeld bij Hans Rikhof in Enschede-West. 20,1 is het daar nog geworden, met weinig buien. Maar in de Lutte, en dat ligt niet zo heel ver van Enschede-West af, daar viel toch een bui met in hele korte tijd toen 10 millimeter regen en ook nog met onweer en hagel erbij. Dus wat dat betreft groter verschil in onze provincie. Met temperaturen dus maximaal van 19 tot 20 graden. Een stuk lager dan gisteren.
5: Ja, dus weer correspondent Tony heeft de jas weer nat gekregen vandaag.
7: Ja, precies. Ja, die is net terug van de vakantie. Hij kwam uit een gebied waar het nog lekker warm was. En in 15 minuten daalde de temperatuur van 19,6 naar 15,4. En ja, er viel gewoon echt in korte tijd 10 millimeter. Dat is een hele emmer per vierkante meter.
5: Zo is het. Wat gaan we de komende dagen krijgen?
7: Nou, een beetje van alles wat. In ieder geval blijven de temperaturen voorlopig blijven ze steken op zo'n 19, misschien 20 graden. Morgen is het zo dat we ook die temperatuur halen en dat er veel bewolking is. Het zal echt een andere dag worden in vergelijking met vandaag. In de ochtend valt het mee, dan valt er een enkele bui, maar in de loop van de middag en avond gaat het vanuit het noordwesten langdurig regenen. En daarbij gaat het ook flink waaien uit het zuidwesten.

0: tenminste. Vrijdag is weer een lekker dagje. Dan is er ruimte voor de zon, blijft het op de meeste plaatsen droog. En dan krijgen we het weekend. De zaterdag veel bewolking en af en toe wat regen. En de zondag met meer zon en 19 graden.
1: Oké, dat ziet er goed uit. Dankjewel, Margot.

80's. Radio Oost gaat deze week terug naar de jaren 80. De tijd voor cassettebandjes, neonkleuren en getoupeerd haar. Je hoort de mooiste hits uit de 80er jaren. Stem op jouw favoriete 80's hits voor de 80's top 80, die we op vrijdag draaien. Ga daarvoor naar oost.nl/80 en maak kans op een spelcomputer of de fantastische hoofdprijs, een beamer. Back to the 80's, nu op Radio Oost.

0: het goede doel en alles draait om de eenvoud. Even nog kijken naar de files, want er is een ongeluk gebeurd op de A35. Dank ook Sjoerd voor het doorgeven vanuit de file. Er wordt gemeld dat er een ongeluk is. Twee rijstroken dicht. Verkeer wordt omgeleid tussen Almelo-West en Borne. In die richting is de vertraging nu meer dan een uur. Er zijn meerdere auto's bij betrokken. Ook ambulances inmiddels aanwezig om daar actie uit te voeren. En ja, hopelijk dat de snelweg weer snel open is. Maar voorlopig gaat het dus nog wel eventjes duren. De andere kant een kijkersfile. Daar staat 4 kilometer tussen, even kijken, de A35 richting Almelo. Kijkersfile van 3 kilometer en 5 minuten. En ook op de A1 bij de grenscontrole, daar is een file van 3 kilometer en 3 minuten. En er komt ook nog een lange file bij op de A1 Apeldoorn richting Hengelo. Tussen afrit Rijssen en knooppunt Azelo. Dat sluit ook aan op die file op de A35. Daar staat inmiddels 4 kilometer en 13 minuten de vertraging. Dus een pittig ongeluk op die A35. Dat gaat nog wel even duren voordat de weg daar weer vrij is.
1: Steeds meer jongeren willen DJ worden. Dat zien poppodia en talentontwikkelaars. Om jonge DJ's een kans te bieden en ervaring te laten opdoen, wordt van alles georganiseerd, waaronder bij een club in Enschede. Verslaggever Marloes Solly kroop in de wereld van de harde beats.
2: Ja, we staan hier in een van de nachtclubs in Enschede samen met Rieks Bolhuis. Je bent hier eigenlijk een soort van de programmeur en bedenkt hier de line-up wie hier dus draait. Vanavond een speciale avond voor jullie, hè?
3: Ja, absoluut. Ja, vanavond hebben wij hier de open decks. Dus dat betekent dat alle DJ's die willen spelen zich kunnen inschrijven. En als het te veel zijn, dan maken ze kans om dus drie kwartier hun setje te mogen draaien. Ja.
2: En dat is toch wel een bijzonder moment, want dat kan er misschien wel voor zorgen dat ze daarna ook nog op een andere mooie plek terecht kunnen komen, hè?
3: Ja, we houden onze ogen en oren natuurlijk altijd wagenwijd open. Als iemand gewoon echt een goed effect heeft op de crowd, ja, dan willen we dat natuurlijk vaker terugzien. Ja, absoluut.
2: Wie komen hier nou zoal vooraf of op af?
3: Ja, qua doelgroep bedoel je? Nou, het is echt super divers. Er ook kids kwamen onder de 18. Zelfs iemand van 15 jaar die graag wil komen draaien. We moesten even nadenken hoe we dat gingen doen verantwoord. Maar super vet natuurlijk dat iemand al zo passievol over zijn muziek is op die leeftijd. Ja.
2: Nou, draaien jullie hier niet per se het meest standaard muziek? House, techno, zou ik dat een beetje kunnen zeggen?
3: Ja, het is best wel groot en best wel populair, ook gewoon best wel heel erg lang. Maar over het algemeen houden we hier ook wel een beetje van een randje, zeg maar. Onze organisatie komt wel echt een beetje uit de underground. Dus het mag wel een beetje diep zijn en een beetje rauw en ook wel een beetje stevig. Ja.
2: En nou houden die jongeren volgens mij ook echt wel van als er flink wat beats in zouden kunnen zitten, hè, in zo'n track.
3: Ja, absoluut. Ja, het mag wel tegenwoordig kan het niet hard en snel genoeg zijn.
2: Volgens mij hebben we daar ook een voorbeeldje van. Zou je die eens even kunnen laten horen? We staan hier namelijk aan het mengpaneel, mengtafel. Ja, dit gaat echt flink tekeer, hè?
3: Ja. Hij is nu nog aan het opbouwen, dus.
2: Ja, ik kan het al helemaal voor me zien. Al die armpjes zo in de lucht.
3: Ja, lekker springen, lekker bewegen. Ja, dat is precies zo. Gewoon al die energie eruit, zeg maar. Gewoon goede uitlaatklep, dat is het. Ja. Zal ik hem weer wat zachter zetten?
2: Als we dan naar buiten lopen, dan zien we dat er al aardig wat mensen klaarstaan om zich in te schrijven voor vanavond en zo'n plekje te bemachtigen achter die DJ-tafel. Wat is jouw naam?
4: Timo.
2: En kan je eens vertellen waarom jij hier bent?
4: Ja, gewoon gemeenschap, vrienden. Je ziet ook de mensen bewegen op jouw smaak in principe. Op wat jij uitkiest, op wat jij denkt leuk te vinden. En dat is ook fijn dat andere mensen dat zien. En dat je met hun kan delen wat jij leuk vindt. En wat jouw passie en wat jouw visie is.
2: Nou, hier verderop staat nog iemand die volgens mij komt draaien voor vanavond. Wat is jouw naam?
5: Mijn naam is Noah en mijn artiestennaam is Noah Silva.
2: Met een officiële artiestennaam kan je wel zeggen dat je wel serieus bezig bent, of niet?
5: Ja, dat zeker. De laatste tijd ben ik druk bezig. Ik ben een tijdje geleden ook een halfjaartje naar Curaçao geweest. Daar heb ik ook heel veel gedraaid. Dus ik ben echt druk bezig met draaien inderdaad, ja.
2: En wat vind je van zo'n plek als dit? Waar eigenlijk ook een beetje de ruimte wordt gecreëerd om ook te draaien. En dat je een beetje van elkaar kan zien hoe dat gaat.
5: Als je kijkt naar Randstad, gebeuren heel vaak zulke dingen. En ik denk dat het wel heel iets goed is als dat hier ook in Twente wordt gedaan. Waar het eigenlijk wat minder is. Dus als dat een beetje gaat ontwikkelen hier, dan komen we denk ik heel iets goeds tegemoet. Ja.

0: Oosttribune.
1: Vrijdagavond. FC Groningen PEC Zwolle. Almere City Heracles Almelo. Zondagmiddag. FC Twente PSV en NEC Go Ahead Eagles. Volg deze wedstrijden uit de Ere en Eerste Divisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: God bring everybody down.
1: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
2: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
3: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
4: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
5: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Hey Remo!
2: Je verlaagt je energierekening met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op RemoWaterontharders.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Hey,
2: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
5: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
6: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
5: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
8: Het laatste nieuws uit Overijssel. De vrouw van 70 die gisteren ernstig gewond raakte bij een ongeval op de Mastenbroekweg bij Luttenberg is overleden. Dat meldt de politie. Het Losserse raadslid Lies Ter Haar is in de nacht van dinsdag op woensdag overleden. Ze zat ruim 20 jaar voor haar partij Burgerforum in de gemeenteraad. En een cryptohandelaar van 26 uit Hengelo krijgt een taakstraf voor oplichting.
9: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 6 uur.
10: Door Almegens met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat neemt maatregelen om de westelijke Suurhofbrug in de A15 bij Rotterdam minder te belasten. In de brug uit 1974 zijn scheuren ontdekt. De Suurhofbrug bestaat uit twee bruggen, de oude westelijke en daarnaast de nieuwe oostelijke, die er 5 jaar geleden naast werd gelegd. Vanwege de ontdekte scheuren worden de twee normale rijstroken op de oude brug afgesloten en moet al het verkeer tijdelijk over de vluchtstrook. De oostelijke brug wordt nu geschikt gemaakt voor tweerichtingsverkeer. Justitieminister Van Weel verwacht dat de daders van de spoorsabotage worden gepakt. Hoewel er volgens ProRail weinig camerabeelden zijn, zegt de minister dat er andere manieren zijn om de daders te vinden. Gisteren werden op 35 plekken voorwerpen op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer in een groot deel van het land was ontregeld. Het Nederlandse Koningshuis wordt volgend jaar 1,3 miljoen euro duurder. Dat brengt het totaal op 62 miljoen. De stijging komt onder meer doordat salarissen van medewerkers stijgen en ook de uitkeringen voor de koninklijke familie gaan omhoog. De nieuwe bedragen staan in de miljoenennota die gisteren is gepresenteerd. Acteur Stefan de Walle stopt bij het Sinterklaasjournaal en vertolkte 15 jaar lang een van de hoofdrollen in het NTR-programma. In de editie van 2011 was hij voor het eerst te zien. Hij volgde toen Bram van der Vlucht op. De NTR heeft nog niet bekendgemaakt wie de taken van de Wallen overneemt. Voormalig voorzitter van de Friese Elfstedenvereniging Henk Kroes is overleden. Dat laat zijn familie weten. Hij was degene die in 1997 de laatst verreden Elfstedentocht aankondigde met de woorden It Giet On. Zelf verscheen Kroes aan de start in 1963, maar reed de schaatstocht niet uit. Hij was voorzitter van de Friese Elfsteden van 1994 tot 2007. En Kroes was 87 jaar. Het weer vanavond en vannacht wordt het.
11: En toen was het stil. En was het in één keer over met het nieuws. Nou, dan gaan wij gewoon verder waar we gebleven waren. Ja, Ja, de 2 minuten waren ook voorbij, dus ik denk dat die gewoon iets te lang was geworden vandaag. Nou goed, we kijken even naar de files op de wegen. Er staan er nog 2. Dat komt door een ongeluk, 2 rijstroken dicht. En dat gaat dus om de A35 tussen Almelo en Borne-West. Bij knooppunt Aarselo, 6 kilometer file, 1 uur vertraging. 2 rijstroken zijn dicht, het verkeer wordt omgeleid. En ook het verkeer dat vanaf de A1 komt richting Hengelo-Enschede wil, dat heeft daar last van. Daar staat op dit moment 5 kilometer file en ook daar 13 minuten vertraging. Dat is nog steeds gaande op dit moment. En inmiddels begint het verkeer ook om te rijden om deze file te voorkomen. En dan sta je dus in de file op de N347, reizen richting Goor, tussen de aansluiting met de A1 en de aansluiting met de N346. 5 minuten vertraging op dit moment, maar dat zal nog gaan groeien. En hetzelfde geldt voor het verkeer dat probeert om te rijden via Zenderen. Ook daarom tussen Almelo en de rotonde in Zenderen. Nu zo'n 3 kilometer file en 10 minuten vertraging bij die omrijroute op dit moment. De dag van Oost. Zometeen kijken we vooruit naar de avond en morgen in de dag van Oost. We hebben muziek, liefdesliedjes uit de jaren 80. Als je snel bent kun je er nog even een paar doorgeven. En we hebben ook de Overijsselse poplimmerik. Zometeen ga je er eentje horen op Radio Oost.
1: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
12: Voordeeluitjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen, inclusief 3 gangen-diner, al voor €99. Voordeeluitjes.nl.
1: Camperbeurs Hardenberg. 18 tot en met 20 september.
13: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
14: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
15: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
14: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
16: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
15: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
9: Radio Oost.

0: Als het moeilijk wordt, zijn er altijd de doorzetters die doorgaan. Dat bezong Billy Ocean, When the Going Gets Tough.
1: Jan-Willem Cobus en Céline Beunen. De dag van Oost.
0: Ja, wij gaan ook nog even een uurtje door. Tot 7 uur zijn we bij je. En ja, nemen je mee onderweg naar de dag van vanavond en morgen.
2: Ja, we gaan het zo meteen nog hebben over de poplimmerik. Maar we gaan het ook nog hebben over wat er allemaal gebeurde vandaag.
0: Zeker. En nog even een tussenstand van de files. Want die zijn er nog op dit moment. De A1 en de A35 bij knooppunt Azenlo komen die samen. Inmiddels is de wachttijd al iets minder lang. Maar nog wel 4 kilometer file. Een ongeluk gebeurt op het deel A35 tussen Almelo-West en Borne-West. Er staat nu nog 6 kilometer. 2 rijstroken zijn nog dicht volgens de ANWB. Verkeer wordt omgeleid en de vertraging is inmiddels wel wat afgenomen. Zit nu zo rond de 20 minuten. En ook het verkeer vanaf de A1 vanaf Apeldoorn tussen Rijssen en knooppunt Azenlo 4 kilometer en een kwartier vertraging. En ook op de N743. Het gevolg daarvan is dat mensen gaan omrijden. En die staan nu bij Zenderen in 3 kilometer file en 6 minuten de vertraging.
2: Misschien als je stilstaat, heb je tijd om even een mooi gedichtje te maken in je hoofd.
0: Dat is nou een briljant idee. Dan hebben we het over de poplimmerik. Want deze week in de Back to the 80s week gaan we even terug naar de jaren 80. En dat doen we met...
1: De Overijsselse 80s poplimmerik.
0: De Overijsselse 80s poplimmerik. En dat betekent dat we weer een gedichtje hebben van een van de inzenders. We hebben er echt tientallen binnengekregen. Hartelijk dank daarvoor. Morgen doen we hem nog 1 keer. Dus je hebt nog steeds kans als je hem inzendt. Het rijmschema AABBA. Het moet een gedichtje zijn dus met 5 regels. Rijmen AABBA. En het moet een Twentse of Sallandse of Kop plaatsnaam in zitten. En er moet ook een nummer in voorkomen uit de jaren 80. Dat zijn de spelregels en dat is vandaag ook weer gelukt. En dus gaan we daarna luisteren naar die poplimmerik van de 80's. Daar komt er weer eentje aan. En deze keer komt de poplimmerik van Laurens uit Mariënberg. Bedacht deze bij muziek van Paul Simon.
1: De Overijsselse 80's poplimmerik.
0: Hij bedacht deze. Een zanger uit het mooie Zwolle was helemaal door het dolle. I'm going to Graceland. En dat is best wel een heel end. Zeker als je het hele stuk moet hollen.

0: Paul Simon en Graceland. En ondertussen druppelen de pop-limericks nog steeds binnen. Even kijken, nu nog eentje van Jarl erbij. En nou, zo komt er van alles binnen. En morgen gaan we nog eentje weer doen. De pop-limerick, de Overijsselse pop-limerick. En we hebben zoveel, ik kan er bijna wel een boekje van uitgeven.
1: Nou, dat zou heel leuk zijn.
0: Ja, zeker. Gaan we over nadenken. Of een pop-limerick scheurkalender of zo, weet je wel. Dat soort ideeën.
1: Heel creatief.
0: Ja, laten we eens eventjes kijken wat er gaat komen vanavond en morgen. Wat er allemaal te doen is. Nou, als je in Kampen woont en je bent vrijwilliger voor de waterkering, dan moet je aan het werk. Want waterschap Drents Overijsselse Delta komt over een klein uur in actie voor de jaarlijkse oefening met het afsluiten van de mobiele waterkering Kampen Midden. De brigade gaat trainen met het ombouwen en weer afbreken van die bijzondere waterkering langs de IJsselkade in Kampen. En daarvoor worden waterdichte schuttingen gebouwd. Onze verslaggever Harro Brouwer, die steekt ook de handen uit de mouwen en die is erbij. Morgenochtend hoor je er meer over op Radio Oost.
1: En vanavond kun je natuurlijk weer naar Roots kijken op TV Oost. De verhalen van bekende Overijsselaars. Waar zijn ze opgegroeid en wat heeft hen dat gebracht? Presentator Bert Eefting is vanavond met Caroline van der Plas. Haar roots liggen natuurlijk in Deventer.
2: Ik ging achter de bar werken en ik was daarvoor eigenlijk niet heel zeker van mezelf, hè. En dat is hier gewoon wel gegroeid en ontstaan. En ja, als barvrouw moet je ook met iedereen overweg kunnen en kletsen. En ja, soms situaties een beetje managen. Ja, en toen merkte ik dat mensen mij leuk vonden. Dat vond ik heel gek eigenlijk. Ja, dat klinkt heel raar, maar toen dacht ik, hey, ja, mensen vinden mij niet leuk en gezellig en aardig. En dat geeft natuurlijk wel een boost aan je zelfvertrouwen. Dus ja, en hier is Caroline volwassen geworden eigenlijk, ja.
1: Vanavond meer, ieder uur op TV Oost.
0: En op TV Oost kun je ook kijken naar een nieuwe aflevering van het Cultuurcafé. Presentatrice José de Bruin vertelt wat er in de uitzending zit.
3: De herfst komt eraan, maar wij warmen je vandaag op in het Cultuurcafé. Met Julia Sabaté krijg je meteen zin in sangria. Binnenkort een nieuw album uit. Egoista, ja, heet dat. Waar gaat het over?
4: Egoista schijnt een lichtje op wat er met iemand kan gebeuren nadat iemands grenzen zijn overschreden.
1: Morgen is de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen. De Tweede Kamer debatteert over de plannen van het kabinet die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Aan het einde van de vergadering wordt er gestemd over alle moties die zijn ingediend.
0: En morgen is ook de binnenstad van Enschede weer het toneel van het Gochbot Festival. Dat is het podium voor kunst, technologie en maatschappijkritische uitingen. Een van de onderdelen is een alwetende datagod. Bezoekers kunnen met hem in gesprek en de god onderzoekt onze dataverslaving en maakt van alle digitale prikkels een nieuwe religie. Nou,
1: met God in gesprek, ja, datagod.
0: Heel bijzonder. Ook hier voor je meer over morgen op Radio Oost.

0: had er ook zomaar eentje kunnen zijn voor de 6 voor 7. The Whispers and It's a Love Thing. En daarmee is het 7 minuten voor 6:30. Nog even een tussenstand op de wegen op dit moment. Want lange files waren er. En zijn er nog, maar de file-tijd is inmiddels een stuk afgenomen. De A1 Apeldoorn richting Hengelo tussen afrit Rijs en knooppunt Azelo nog 4 kilometer en een kwartier. En tussen Almelo en Borne-West over de A35 is het nog 6 kilometer file en 20 minuten vertraging. Ongeluk met meerdere auto's en 2 rijstroken zijn nog dicht. Weg hopelijk zo snel mogelijk weer open. Dan wil ik nog wat anders laten horen en dat is dit. Dit is muziek van Freddy Golden. Ja. Ook hij had successen nog in de jaren 80. En heb jij zo nog nieuws over?
1: Ja, gaan we straks horen.
0: Oké. En verder de muziek met liefdesliedjes uit de jaren 80. Gooi je even na 6:30. En dat zijn dus de 6 voor 7. Welke het zijn geworden, hoor je zo. Eerst eventjes gaan we ons diep verdrinken in het glas met Rory Blok.

0: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
0: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
5: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
6: Woonwinkels, opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
7: Een bank nodig? Primetime. Een kast en een lamp? Primetime. En een bed? Dan op naar Primetime bij XXX Loots. Nu tot wel 48% korting met de vriendschapskaart. XXX Loots in Noorden en Salzbergen.
8: De Nobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
9: Voor de grootste keuze in

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: De dag van Oost. 17 graden in Twekkelo in Mariënheem. 17,5 in Zuidveen. 17 graden. Het nieuws in Overijssel krijg je van Serien Beunen.
2: De vrouw van 70 die gisteren ernstig gewond raakte bij een ongeval op de Mastenbroekweg bij Luttenberg is overleden. Dat meldt de politie. De vrouw fietste samen met een man over de Mastenbroekweg toen het tweetal werd ingehaald door een vrachtwagencombinatie. Maar dat ging dus niet goed. Vanwege de ernst van haar verwondingen werd onder meer een trauma.

0: Als we er langs heen gaan, foutief proberen af te stoppen. En dat is een beetje rommelig, maar voor de rest ziet het er oké uit.
1: Ze verloren dus van die Denen met 78-89. En het avontuur van de Champions League houdt hier dus op voor Nederland. Muzikant Fred Gaasbeek uit Enschede, bekend van Freddy Golden, zit al meer dan 60 jaar in het vak. En nu heeft hij zijn herinneringen gebundeld in een boek.
2: Dit is het boek. Ja. Met muziek door het leven. 60 jaar muzikale momenten.
3: Waarom heb je dat geschreven?
2: Wat zeg je?
3: Waarom heb je dat geschreven?
2: Ik had op woensdagmorgen even niks te doen.
1: Fred kreeg een gouden plaat en reisde als orkestleider Freddy Golden de wereld over. Met twee hits is hij nog regelmatig op piratenzenders in onze regio te horen. Meer nieuws lees je op oost.nl of in onze app.
4: En inmiddels is de weg weer vrij op de A35 na het ongeluk. Eerder vanmiddag nog wel een file, 6 kilometer 10 minuten tussen Almelo-West en Borne-West. En ook op de A1 is er nog wat last tussen Afrit Rijssen en knooppunt Aarselo, nog 4 kilometer. Maar de weg is weer vrij, dus langzaam maar zeker zal dat opgelost zijn. Dan nog het weer. Het was vandaag een dag met felle buien en felle zon.
5: Ja, van alles wat Jantje lacht, Jantje huilt. En ook vanavond vallen er nog een paar stevige buien, maar het worden er wel minder vanuit het westen, op nadering van een smalle rug van hoge druk. Temperaturen gaan komende nacht dalen naar zo'n 11 tot 12 graden. En morgen zien we dan veel bewolking. In de ochtend is het nog op een enkele bui na droog, maar in de loop van de middag en avond gaat het vanuit het noordwesten lange tijd regenen. Daarbij waait het stevig uit het zuidwesten. Die temperaturen oplopen naar 19 graden worden voor de regen bereikt. Vrijdag, ja, dat is weer een betere dag met af en toe wat zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog. En in het weekend is zondag de beste dag, dan schijnt de zon. Op zaterdag is er meer bewolking en vallen er een paar buien.
4: Dankjewel, Margo.
6: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
4: Ja, in de jaren 80 kwamen er complete dubbel cd's uit met cushionrock, knuffelrock plaatjes. Ook die zitten erbij. Want het gaat vandaag over de liefde in Back to the 80s.
1: Zo hebben we Keep on Loving van REO Speedwagon.
4: En Hilde van Hans Vermeulen.
1: Strani Amori van Laura Pausini.
4: En Paul Young met The Love of the Common People.
1: En een beetje verliefd van André Hazes natuurlijk.
4: Maar we beginnen met Marillion en Kaylee.
6: Tot 7 uur, de dag van Oost.

0: De nieuwsplaten uit zes decennia in 6 voor 7.
1: De 6 voor 7 gaan vandaag over de liefde. In de jaren 80 de muziek die toen is uitgebracht. Nou, talloze liefdesliedjes. We draaiden al Kaylee van Marillion.
2: Keep on loving you van REO Speedwagon.
1: En Hans Vermeulen bezong Hilde. Nog 3 platen te gaan. Waaronder Paul Young en Love of the Common People.
2: Een beetje verliefd van André Hazes.
1: Maar eerst het gevoelige Strani Amori van Laura Pausini.
0: De 6 voor 7 op Radio Oost.

0: Oosttribune.
1: Vrijdagavond. FC Groningen PEC Zwolle. Almere City Heracles Almelo. Zondagmiddag. FC Twente PSV en NEC Go Ahead Eagles. Volg deze wedstrijden uit de Ere- en Eerste Divisie op de Oosttribune bij Radio Oost.
2: De 6 voor 7.

0: Want ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
1: En bedankt, hè.
2: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed, thanks bo.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: En actie olifant!
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
5: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
8: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
9: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
10: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
11: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 7 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De voortvluchtige Oussama B. is gearresteerd in Parijs. Dat heeft zijn advocaat aan de NOS bevestigd. Oussama B. werd vorige week in hoge beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel. Onder meer voor betrokkenheid bij de moord op Dirk Wiersum. Dat was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Voor die moord werden twee andere mannen 3 jaar geleden veroordeeld tot 30 jaar cel. Oussama B. zou hebben geholpen bij het voorbereiden van de moord. In de Tweede Kamer wordt al de hele dag gepraat over de plannen die het kabinet gisteren op Prinsjesdag presenteerde. Maar over de inhoud daarvan is het nog niet erg gegaan. Vooralsnog gaat het over steun voor de begroting van het minderheidskabinet. Het kabinet blijft vasthouden aan een brede deal in de Tweede Kamer. Maar de oppositiepartijen willen dat het kabinet kiest voor een samenwerking met linkse partijen of met rechts, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
2: We horen wel vandaag dat de oppositie niet per se van plan is om het kabinet meteen naar huis te sturen. Dus in die zin is het ook weer niet zo hard. Maar ja, als er echt geen meerderheid komt uiteindelijk voor die begroting, is het natuurlijk wel een probleem en kan het kabinet alsnog vallen. Maar dat duurt dus nog wel zeker 2 maanden.
1: Het debat in de Tweede Kamer gaat morgen door. Dan komt premier Jetten aan het woord. Voormalig voorzitter van de Friese Elfstedenvereniging Henk Kroes is overleden. Hij was voorzitter van de vereniging van 1994 tot 2007. Dat betekent dat hij degene was die de laatst verreden Elfstedentocht aankondigde.
3: Het giert on. Komende zaterdag 4 januari wordt de 15e Elfstedentocht verreden.
1: Zelf verscheen Kroes aan de start in 1963, de barre editie van de Tocht der Tochten. Kroes haalde de finish niet en werd, net als zoveel, in Franeker van het ijs gehaald. Henk Kroes was 87 jaar. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger, het koelt af tot 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
4: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 70 70 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
5: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
6: De Noobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
0: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Oosttribune.
1: Vrijdagavond. FC Groningen PEC Zwolle. Almere City Heracles Almelo. Zondagmiddag. FC Twente PSV en NEC Go Ahead Eagles. Volg deze wedstrijden uit de Ere- en Eerste Divisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

Radio Oost gaat deze week terug naar de jaren 80. De tijd voor cassettebandjes, neonkleuren en getoupeerd haar. Je hoort de mooiste hits uit de 80er jaren. Stem op jouw favoriete 80's hits voor de 80's top 80, die we op vrijdag draaien. Ga daarvoor naar oost.nl/80 en maak kans op een spelcomputer of de fantastische hoofdprijs, een beamer. Back to the 80's, nu op Radio Oost.

0: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
1: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
2: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 8:00.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. In Belarus zijn 25 politieke gevangenen vrijgelaten. In ruil voor de vrijlatingen wil de VS sancties opheffen tegen twee bedrijven uit Belarus. Zouden onder andere een journalist en zijn vrouw zijn vrijgelaten en de directeur van een onafhankelijke nieuwssite. De VS-gezant zegt dat mogelijk nog meer gevangenen worden vrijgelaten. De voortvluchtige Oussama B. is gearresteerd in Parijs. Dat heeft zijn advocaat aan de NOS bevestigd. Oussama B. werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel, onder meer voor betrokkenheid bij de moord op Dirk Wiersum. Dat was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Voor de moord op Wiersum werden twee andere mannen 3 jaar geleden veroordeeld tot 30 jaar cel. Oussama B. zou hebben geholpen bij het voorbereiden van de moord. In een pand in Amsterdam waar in juni een explosie was, zijn wapens gevonden en spullen om plofkraken te plegen. Dat bleek bij een eerste zitting vandaag in de rechtbank. Ook werd een ledemaat van een van de verdachten gevonden, zegt het Openbaar Ministerie.
2: En in dat puin is de voet van gevonden. Kennelijk afgerukt door de explosie.
1: De OM ziet daarin het bewijs dat de twee verdachten in de ruimte waren op het moment van de explosie. Een student van de Technische Universiteit Eindhoven zou vanochtend in een volle collegezaal de Hitlergroet hebben gebracht. Ook maakte de student beledigende en racistische opmerkingen. Andere studenten grepen in en er stond een vechtpartij. De beveiliging van de universiteit heeft de studenten uit elkaar gehaald. De student die de Hitlergroet bracht, ging er vandoor. De universiteit vindt het gedrag onacceptabel en zegt maatregelen te nemen. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Woonwinkels opgelet. Oktober is dé woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk. Radio Oost. De avond bij Oost.

Radio Oost gaat deze week terug naar de jaren 80. De tijd van cassettebandjes, neonkleuren en getoupeerd haar. Je hoort de mooiste hits uit de 80er jaren. Stem op jouw favoriete 80's hits voor de 80's top 80, die we op vrijdag draaien. Ga daarvoor naar oost.nl/80 en maak kans op een spelcomputer of de fantastische hoofdprijs, een beamer. Back to the 80's, nu op Radio Oost.

0: De Noobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
1: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 70 70 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
2: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
3: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 9 uur.
5: Door Almegens met het NOS-journaal. Voor het eerst in ruim 3 jaar tijd verhoogt de Amerikaanse centrale bank de rente om de inflatie af te remmen. De rente stijgt met een kwart procentpunt naar 3,75 tot 4%. Dat besluit komt niet als een verrassing voor de financiële markten, maar is wel tegen het zere been van president Trump. Hij vindt dat de Amerikaanse leenkosten de laagste ter wereld moeten zijn en haalt geregeld uit naar de centrale bank. In Belarus zijn 25 politieke gevangenen vrijgelaten in ruil voor minder sancties door de VS. Onder meer 3 journalisten zouden weer vrij zijn. Voor dictator Lukashenko is het een kille koehandel over de rug van mensenlevens. Dat zegt oppositieleider in ballingschap Tikhanovskaya.
6: Of course we understand that Lukashenko releases people not because he is humane, but because it's the people is the goods, you know, for Lukashenko and he wants to sell them as expensive as possible.
5: Sinds president Trump aan de macht is, zijn er geregeld deals met Belarus. In de haven van Rotterdam moet een snelwegbrug deels dicht omdat er scheuren zijn ontdekt. Het gaat over de Suurhofbrug richting de Maasvlakte in de A15. Minister Karremans van Infrastructuur.
7: We nemen die maatregel natuurlijk liever niet, maar omdat veiligheid altijd voorop staat, dus we zorgen altijd voor veilige infrastructuur, nemen we het zekere voor het onzekere en moeten we dit soort maatregelen nemen.
5: Verkeer kan er alleen nog via de vluchtstrook overheen. De provincie Zuid-Holland vindt dat het Rijk meer had moeten investeren in de infrastructuur. Bij modemerk Giorgio Armani is voor het eerst een creatief directeur van buiten de familie benoemd. Het gaat om ontwerper Dario Vitale. Zal ook aan het hoofd staan van de accessoirelijn van Armani. Oprichter Giorgio Armani overleed vorig jaar. Hij stond sinds 1975 aan het roer van het bedrijf. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af naar 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
9: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
10: Woonwinkels opgelet. Oktober is dé woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.

0: De Oosttribune.
1: Vrijdagavond. FC Groningen PEC Zwolle. Almere City Heracles Almelo. Zondagmiddag. FC Twente PSV en NEC Go Ahead Eagles. Volg deze wedstrijden uit de Ere- en Eerste Divisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

Radio Oost gaat deze week terug naar de jaren 80. De tijd van cassettebandjes, neonkleuren en getoupeerd haar. Je hoort de mooiste hits uit de 80er jaren. Stem op jouw favoriete 80's hits voor de 80's top 80, die we op vrijdag draaien. Ga daarvoor naar oost.nl/80 en maak kans op een spelcomputer of de fantastische hoofdprijs, een beamer. Back to the 80's, nu op Radio Oost.

0: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
1: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur. Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
2: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 10 uur.
3: Door Alwegens met het NOS-journaal. In Zweden hebben de centrum-linkse oppositiepartijen de verkiezingen gewonnen. De partijen komen samen tot 175 zetels in het parlement. Sinds zondag was onduidelijk welk politiek blok het grootste zou worden. Met 99% van de stemmen geteld, roept de Zweedse publieke omroep centrum-links uit tot winnaar. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson heeft 1 zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. De Amerikaanse Centrale Bank verhoogt de rente. Dat gebeurt voor het eerst in 3 jaar om prijsstijgingen in de VS af te remmen. De rentestand heeft grote invloed, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
4: Op de rente van die centrale bank zijn een hoop andere leningen natuurlijk ook weer gebaseerd. Hypotheek op dit moment betaal je misschien 6-7% voor in Amerika. Dat is best hoog. Trump wil dat dat naar beneden gaat.
3: Daarom had Trump een nieuwe voorzitter aangesteld bij de centrale bank. Maar die kan niet in zijn eentje besluiten over de rente. De provincie Zuid-Holland denkt dat de recente problemen met bruggen voorkomen hadden kunnen worden als het Rijk meer zou investeren in infrastructuur. Dat zegt de provincie nadat vanmiddag bekend is geworden dat er scheurtjes zitten in de westelijke Suurhofbrug in de A15. Ook bij de Merwedebrug in de A27 zijn al maanden problemen. Het provinciebestuur van Zuid-Holland hoopt dat de landelijke politiek gaat inzien dat goede wegen essentieel zijn voor de woningbouw en de economie. In Italië wordt de wegenbelasting volgend jaar afgeschaft. De regering doet dat als compensatie voor de hoge brandstofprijzen. De maatregel kost de regering meer dan 2 miljard euro. Volgens critici is het vooral bedoeld als campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger, het koelt af naar 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost. De avond bij Oost.

Radio Oost gaat deze week terug naar de jaren 80. De tijd voor cassettebandjes, neonkleuren en getoupeerd haar. Je hoort de mooiste hits uit de 80er jaren. Stem op jouw favoriete 80's hits voor de 80's top 80, die we op vrijdag draaien. Ga daarvoor naar oost.nl/80 en maak kans op een spelcomputer of de fantastische hoofdprijs, een beamer. Back to the 80's, nu op Radio Oost.

0: NPO Radio 1.
1: Het is 11 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Zweden hebben de centrumlinkse oppositiepartijen de verkiezingen gewonnen. De partijen komen samen tot 175 zetels in het parlement. Sinds zondag was onduidelijk welk politiek blok het grootste zou worden. Met 99% van de stemmen geteld roept de Zweedse publieke omroep Centrum Links uit tot winnaar. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson heeft 1 zetel minder. De Amerikaanse Centrale Bank verhoogt voor het eerst in 3 jaar de rente, ondanks het verzoek van president Trump om dat niet te doen. De bank wil zo de hoge inflatie afremmen die vooral is ontstaan door de oorlog in het Midden-Oosten. Het verhogen van de rente heeft ook gevolgen op de wereldwijde financiële markten. JA21 gaat niet met de volledige begroting instemmen die door de coalitie is opgesteld. Dat zei partijleider Eertmans bij de algemene beschouwingen die al een hele dag duren. Eertmans wil per begroting kijken of zijn partij die steunt. Pro-leider Klaver zegt dat zijn partij helemaal geen begrotingen zal steunen als er per onderdeel deals met JA21 worden gemaakt. CDA-leider Bontebal hoopt dat de partijen vooral samen naar oplossingen willen kijken. De provincie Zuid-Holland denkt dat de recente problemen met bruggen voorkomen hadden kunnen worden als het Rijk meer zou investeren in infrastructuur. Dat zegt de provincie nadat vanmiddag bekend werd dat er scheurtjes zitten in de westelijke Zuurhofbrug in de A15. Ook bij de Merwedebrug in de A27 zijn al maanden problemen. Het provinciebestuur van Zuid-Holland hoopt dat de landelijke politiek gaat inzien dat goede wegen essentieel zijn voor woningbouw en de economie. In Italië wordt de wegenbelasting volgend jaar afgeschaft. De regering doet dat als compensatie voor de hoge brandstofprijzen. De maatregel kost de regering meer dan 2 miljard euro. Volgens critici is het vooral bedoeld als campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Een Belgische politicus heeft gisteren 13 uur lang vastgezeten op de wc. De man was gistermiddag na een vergadering in het Vlaams parlement naar het toilet gegaan, maar kreeg de deur niet meer open. Zijn telefoon had hij niet bij zich en de meeste collega's waren al naar huis. Pas de volgende ochtend werd hij ontdekt door een schoonmaker. Met een koevoet werd de politicus bevrijd. Vanwege zuurstofgebrek moest hij voor controle naar het ziekenhuis. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Tegen het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. De Nederlandse volleyballers hebben ook hun laatste EK-wedstrijd verloren. Tegen Estland werd het 1-3. Beide landen waren al kansloos voor de volgende fase van het toernooi. Het weer dan nog. Op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt vannacht af naar 10 tot 15 graden. Morgen begint nog droog, maar al snel volgt er bewolking en regen. En dan wordt het zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
5: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
6: Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
7: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson.
6: Fraude? We staan direct voor je klaar. Bel vandaag nog met Hofman.
8: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
0: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
8: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.

0: letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 13 graden. Binnen zit Pieter van der Wielen.
2: Ed Sheeran verloor in één dag zijn band, zijn voorprogramma en honderdduizenden volgers. De radiovriendelijke middle-of-the-road familie georiënteerde zanger met zijn iets wat diksige liedjes die juist nooit iemand voor het hoofd wilde stoten, is precies omdat hij niemand voor het hoofd wilde stoten dan toch in opspraak geraakt. Is toch tragisch? Ed Sheeran, een soulzanger zonder ziel. Welkom bij het oog op de eerste dag van de algemene beschouwingen. Een binnenhof vol liefde, daar hoopte D66-fractievoorzitter Jan Paternotte op. En warempel, het leek bij vlagen wel een soort geëscaleerde datingshow. Wilma Borgman die doet zometeen verslag van wat er allemaal is ontstaan. Als er een plek is waar nog steeds spectaculaire records sneuvelen, dan is het toch wel aan de pomp, de benzineprijzen. En dit keer schieten ze weer de lucht in vanwege de situatie in Saoedi-Arabië. Brandstofexpert Lucia van Geuns is niet echt optimistisch, dat hoort u zo meteen wel. Een Afghaanse romcom, No Good Man heet het, tegen de achtergrond van de machtsgreep van de Taliban. En u weet wel, al die beelden van mensen die probeerden Kabul te ontvluchten, ontvouwt zich een romcom. De film gooide hoge ogen op het festival in Berlijn en journalist Sahar Noor die sprak de regisseur eerder vanavond. Vincent Bijlo komt ook op bezoek. Hij brengt in de theaters een ode aan zijn overgrootvader Berlage de architect. Maar we beginnen met het nieuws van
1: woensdag 16 september.
2: De dag dat D66 in het parlement de liefde verklaarde.
3: Ik noem het binnenhof vol liefde.
2: Met als doel om oppositiepartijen te verleiden om de coalitie te steunen.
3: Dus met alle partijen breed die hebben gezegd, ja, wij willen meepraten, willen meedenken met het kabinet.
2: Alleen de partijen die hard nodig zijn voor een meerderheid leken daar in eerste instantie geen trek in te hebben.
4: De ballon van Klaver wil ik niet en de ballon van Eerdmans wil Klaver niet.
5: Kies nou welke richting u op wil met het land. Als u dat doet, dan ben ik ervan overtuigd dat er binnen no time een akkoord ligt op de begroting.
4: Maak het je niet zo moeilijk. Maak die keuze.
2: Ik zei leken, want er lijkt toch een geitenpaadje te zijn. Luister straks maar naar de bijdrage van Wilma Borgman. Waren het nou boeren die gisteren sabotage pleegden op het spoor?
6: Ik weet niet of dat de boeren dat wel gedaan hebben, maar persoonlijk vind ik dat geen goede actie.
7: Dat gaat te ver.
8: Maakt niet uit van welke groepering je bent, je moet je medeburger niet in gevaar brengen.
2: Wie het ook is geweest, wist in ieder geval goed wat hij deed.
9: De mensen die dit gedaan hebben, hebben zich wel verdiept in het spoor. Je kan dit niet zomaar.
2: Ondertussen is er nog niemand aangehouden, maar dat gaat echt wel gebeuren, voorspelt minister Van Wil.
10: Politie en het OM zitten hier bovenop.
2: Want goed werk heeft tijd nodig.
10: Dat gaat wel enig tijd duren, maar ik heb zoals altijd goede hoop en vertrouwen in politie en het OM dat we erachter gaan komen wie achter zat.
2: Ook weer slecht bruggennieuws. Op de A15 is er weer een gedeeltelijk een afgesloten. Er zijn namelijk scheuren gevonden.
11: Omdat veiligheid altijd voorop staat, nemen we het zekere voor het onzekere en moeten we dit soort maatregelen nemen. Ook al neem je die natuurlijk liever niet.
2: Pokémon bestaat 30 jaar en dus kwam er een nieuwe kaart waar mensen graag vroeg voor uit de veren kwamen.
12: Sinds 1:30. Ik ben mijn hele gezin. En ja, iedereen wil Pokémon, hè. Dus je ziet het, hè. Honderden euro's. Laat dit als die jongens. Laat dit als honderden euro's aan Pokémon.
2: Voor de een is het nostalgie, voor de ander een belegging.
13: Ik hou ze dicht, dus ik pak ze niet uit. En ik denk dat ze gaan stijgen in waarde.
2: Dan nog droevig nieuws. Na een lang gevecht is Martine Koeman overleden. Vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman. Na het laatste WK was ze wel klaar met voetbal.
14: Het komt ook omdat ik natuurlijk ziek ben.
2: Ja.
14: Dat ik heel graag nog met hem wel leuke reisjes wil maken. Maar we zien het wel. Ik leef van dag tot dag.
2: Ook overleden is de man achter deze woorden.
15: Het geert on.
2: Ja, hij is overleden. Toen hij deze woorden eenmaal had uitgesproken, bleven ze Henk Kroes voor altijd achtervolgen.
16: Ik tref soms mensen die kennen mij, maar ze weten mijn naam niet meer. Maar, oh, u bent de man van het Geert Oorn.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: De krant van morgen is vast ingezien door Dorald Megens.
17: De prijs van olie en gas is de laatste weken zo hard gestegen dat de koopkrachtplaatjes van Prinsjesdag volgens de Telegraaf alweer achterhaald zijn. Waar het kabinet nog rekent op een koopkrachtdaling van 0,1%. gaan economen van de Rabobank al uit van min 0,8%. De bank heeft de verwachting aangepast vanwege de oorlog in het Midden-Oosten.
2: Het Centraal Planbureau denkt dat de inflatie licht zal dalen, maar economen van de Rabobank houden het op een stijging tot bijna 4%. Ze verbazen zich erover dat het CPB nog rekent met verouderde olie- en gasprijzen. Het bevestigt dat het in deze turbulente tijden onmogelijk is om te sturen op koopkrachtplaatjes, stelt de Rabo-econoom.
17: In de Volkskrant een verhaal over openlijk racistische theorieën in een Engelstalige podcast van Forum voor Democratie. Die worden in de podcast verkondigd met instemming van presentator John Loveland, vertrouweling van Thierry Baudet. Niet eerder werden racistische ideeën zo onverbloemd en in alle ernst besproken in een officiële uiting van deze partij, schrijft de krant.
2: In de podcast The Forum and Friends worden zwarte mensen als genetisch inferieur omschreven en vergeleken met roedeldieren. Forum-fractievoorzitter Ralf Dekkers zegt dat hij het niet eens is met de uitspraken, maar ziet geen reden om de uitzending offline te halen. En presentator Loveland en Forum reageren niet op vragen van de krant.
17: Het AD duikt in het voornemen van de EU voor een verbod op sociale media voor kinderen onder de 13. En kinderen van 13 tot 15 kunnen in het plan alleen met ouderlijk toezicht de apps gebruiken. Het plan wordt morgen officieel gepresenteerd onder de noemer EU Kids Act. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen maakt zich zorgen over het verslavende ontwerp van sociale media. Dat zei ze vandaag al.
2: Maar hoe handhaaf je zo'n leeftijdsgrens? In Australië geldt al een verbod op sociale media voor kinderen onder de 16. Maar dat wordt door veel jongeren omzeild door een anonieme VPN-verbinding. Von der Leyen liet vandaag al doorschemeren dat de bewijslast bij de sociale mediabedrijven komt te liggen. Ze moeten aantonen dat ze veilig zijn. Wij bepalen de regels, niet Big Tech, zegt ze.
17: In het cultureel supplement van NRC een afscheidsessay van popjournalist Hester Carvalho met prachtige illustraties van tekenaar Typex. Na 36 jaar stopt Carvalho met schrijven over popmuziek. Erover praten en schrijven was voor haar een droom die uitkwam. En ze ontdekte ook, hoe goed een album ook is, live is altijd beter. Dat maakte ze dit jaar ook weer mee, met de Amerikaanse band Geese.
2: Op hun studiowerk reageerde ze lauw, maar dat sloeg om in Paradiso afgelopen maart. Ongeremde energie en gedisciplineerd gedoseerd, Geese voerde het publiek mee van ruige uitbarstingen naar plotselinge sereniteit in een cadans van aantrekken en afstoten. Gehypnotiseerd stond Hester Carvalho te kijken, maar nu vindt ze tijd voor nieuwe dingen.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Mark Amber, Good to Be. We gaan naar Den Haag. Het was de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen. Spannender dan ooit, zei iedereen gisteren, was een voorspelling. Want ja, er zit een minderheidskabinet. En dat is moeilijk om dan een meerderheid voor alles te vinden. Wilma Borgman in Den Haag, goedenavond.
1: Hey Pieter, goedenavond.
0: Nou, vond je het ook een spannend debat?
1: Nou, het begon vanochtend, zoals een van de Kamerleden zei, als een openbare therapeutische onderhandelingssessie. Maar ja, in de loop van de dag werd het eigenlijk steeds spannender, dat debat. We begonnen vanochtend aan deze debatten met een totale onzekerheid over hoe dit kabinet zijn wetten ooit door de Kamers krijgt. Want ja, die plannen die gisteren op Prinsjesdag zijn gepresenteerd, die hebben nog lang geen meerderheid. We hebben het vaak gehoord. Ook gisteravond nog in onze uitzending, de oppositie wil dat de coalitie kiest. Wil je over links die meerderheid of wil je over rechts die meerderheid? En dat bleef ook vandaag een groot deel van het debat. Het verhaal, het kan niet met ons allebei, zeiden zowel pro-leider Klaver als JA21-leider Eerdmans. Luister maar.
2: Kijk, wat gebeurt er nou als je pro- en JA21 in één hok stopt? Dan gebeuren er volgens mij twee dingen. Alles wordt twee keer zo duur. En je gaat elkaars ballonnen lek prikken. Want het zijn tegengestelde eisen. De ballon van Klaver wil ik niet en de ballon van Eerdmans wil Klaver niet.
3: Kies nou welke richting u op wil met het land. Als u dat doet, dan ben ik ervan overtuigd dat er binnen no time een akkoord ligt op de begroting.
2: Maak het je niet zo moeilijk. Maak die keuze.
1: Maak die keuze, zeiden Eerdmans en Klaver, ook vandaag overdag nog. Gisteravond hadden we het ook over de T-splitsing, waar het kabinet op afkoerst. Nou, dat beeld heb ik vandaag heel veel teruggehoord in het debat. Kies nou, wil je links of wil je rechts? Want als je recht doorgaat, dan eindig je in het ravijn. Dus die coalitie werd die keuze steeds maar voorgelegd. Ja, en dat wil de coalitie niet, want die is daarover verdeeld.
0: En hoe zit dat dan nu aan het einde van deze dag? Zit ze nog steeds vast in die klem?
1: Nou, dit duurde allemaal tot een uur of half acht vanavond, vlak voor het diner. En toen was Joost Eerdmans aan het woord en toen bleek ineens dat hij die keuze loslaat. Hij kreeg de vraag, als het kabinet jullie kant kiest, wordt het dan een totaaldeal voor alle begrotingen? Nou, nee, zei Eerdmans, want er zijn een paar begrotingen die ik helemaal niet zie zitten. Die van asiel bijvoorbeeld, en die steunen, daar heeft hij geen zin in, zei Eerdmans.
2: Ik vrees dat de totaaldeal, dat het passé is. Dus kijk, dat hebben we wel geprobeerd, laat ik het zo zeggen, om te kijken van wat zou JA21 willen bereiken. Maar het was het antwoord van de premier, toen ik vroeg van wat wil je dan terug? Dat is steun voor alle begrotingen. Ja, dan moeten wij ook heel wat krijgen. Dat is logisch, want dan word je feitelijk een gedoogpartner van het kabinet. Daar is dus eigenlijk de deur, denk ik, dicht. Dus in die zin ga je nu kijken naar wat zijn dan de begrotingen waar je nog wel iets uit kan halen, of niet. Ja, dat is de kwestie.
3: Wat ons betreft, wat Pro betreft, is de route om nog steeds tot een totaalpakket te komen over de hele begroting, ligt wat ons betreft nog steeds open. Want dat betekent inderdaad wel, hè, dat je op al die begrotingen ja moet zeggen. En daar zitten ook echt pijnlijke dingen in, voor ons allemaal overigens.
2: Ja. Ja, dat is allemaal. Kijk, ik sluit hem dus niet uit, want hij hoeft niet van tafel te zijn. Maar ik zeg, het lijkt alsof die weg achter ons ligt. Ja, je kunt ook andere afspraken maken. Door te zeggen van, nou ja, 21 stemt sowieso niet voor deze begroting, maar wel voor deze. En in ruil daarvoor krijgen wij een aantal heel belangrijke punten op ons konto. Dus dat zal moeten blijken. De tijd wordt alleen steeds korter. Ik denk dat we dat met elkaar wel vast kunnen stellen.
1: Ja, dat was Joost Eerdmans vanavond vlak voor het diner. En zijn nieuwe positie, die toch behoorlijk anders was dan hoe hij de dag vanochtend begon, die kwam voor de hele Kamer totaal uit de lucht vallen. Want inderdaad was het anders dan hoe hij vanochtend nog klonk.
0: Maar dat betekent dan dat het niet meer een totale keuze voor links of rechts hoeft te zijn, maar gewoon op deel pakketten, zeg maar. Wat betekent dat concreet?
1: Nou ja, dit kan een uitweg zijn voor het kabinet. En het is niet zo gek dat de eerste reacties bij de VVD op die draai van Eerdmans behoorlijk juichend waren. Want wat Eerdmans wil, dat is precies wat bijvoorbeeld VVD-fractieleider Brekelmans de hele dag ook zei. Wat hij gisteravond in onze uitzending ook zei. Het kan best over rechts. En het kan ook best de ene keer over rechts en dan de andere keer weer met links. Eerdmans zei vanavond, ja, voor ons is dat ook een prima plan. Want dan kunnen de begrotingen steunen die we in orde vinden, die van Defensie bijvoorbeeld, en de begrotingen die we niks vinden, die steunen we niet. Maar toen kreeg hij een aanval uit onverdachte hoek. Geert Wilders die vond dat het toch niet heel goed doordacht was allemaal.
4: U begrijpt het zelf niet. U begrijpt het zelf echt niet. U zit met alle respect wat ik heb voor de Eerdmans een beetje te wazelen. Want er zijn twee mogelijkheden. Of u zegt, wat u eerder heeft gezegd, kabinet kiest voor links en rechts. En als ze voor u kiezen, maken ze met u een deal en met niemand anders. Of u zegt nee, want dat kan niet, dat is voorbij. Ik ga toch het maximale voor mijn kiezer eruit halen. Geen motie, want er alles eruit halen op wat lukt. En wat niet lukt, stem ik tegen. Maar dan is niet de voorwaarde dat ze dan geen andere meerderheden mogen zoeken. Dan gaan ze naar links of naar andere partijen om op waar u niet steunt. Om daar andere meerderheden te halen. Met de consequentie dat u misschien asiel binnenhaalt. Maar dat zij stikstof of iets heel anders wat uw kiezers niet wil binnenhalen. Dus wees nou duidelijk. Of een hele deal... of per begroting, maar dan mag de rest dat ook doen per begroting. En dan krijg je een totale chaos. En dan is het kabinet de grote winnaar en jullie zijn allebei de verliezers.
1: Ja, want Eerdmans kan wel zeggen dat hij die begrotingen dan niet steunt. Maar die komen er dan misschien toch doorheen met een andere meerderheid. En dan krijgt hij beleid dat hij wel wil, maar ook beleid dat hij niet wil. En dan is hij er toch weinig mee opgeschoten.
0: Ja, als je het zo beluistert, dan heeft de oppositie zich een beetje uit elkaar laten spelen. Is in ieder geval geen eenheid meer.
1: Nee, als dit inderdaad de bedoeling was van jaar 21... dan heeft Eerdmans zich behoorlijk in de kaarten laten kijken. Die heeft nu zijn terugvaloptie op tafel gelegd. Maar die betekent ook dat het kabinet weet dat ze met hem dus niet alles in één keer gaan binnenhalen. Ja, de meeste begroting misschien wel, maar een paar ook niet. Niet de begroting van asiel, niet de begroting van klimaat... en ook niet belastingverhoging voor werknemers. En ja, die moeten dan toch ook een meerderheid uiteindelijk. En bij Klaver kunnen ze dan niet terecht, zei die vanavond.
3: Ja, 21 wil eigenlijk over alle begrotingen apart afspraken maken. En zegt eigenlijk, ja, op die punten waar het niet lukt... heel veel succes, kabinet. Zoek maar even uit hoe je dat dan hier in de Kamer gaat doen. En ik geef hier alvast de winstwaarschuwing af. Als het kabinet denkt op die manier te kunnen shoppen... en dan even bij ons komt aankloppen, de groeten.
5: Meneer Eerdmans. Ja.
2: Kijk nou eens naar jezelf. Ga nou eens één keer in de spiegel kijken hoe je jezelf gedraagt. Nee, maar, ja, voorzitter, maar waar komt de heer Klaver zelf mee? Behalve alles afserveren, zowel van mij als van het kabinet. Ga nou staan voor een zaak. Ga nou eens zitten met mensen uit dit kabinet. Nee, doe dat dan eens. Want dat hebben wij namelijk wel gedaan. We hebben onze nek uitgestoken. En dat wordt ook gezien. Het wordt ook gezien door ministers die zeggen, ja degelijk, je kunt verschillen van mening, maar er is ook een houding. Een houding om naar een kabinet toe te gaan om te kijken waar je kan komen. En dan kun je heel arrogant gaan zeggen van ja, in 20 jaar, wat zit je nou? En alleen maar meegaan met bezuinigingen. Wij steken onze nek uit als het moet. En daar willen we ook begrotingen voor op toetsen. En de chaos van de destructie is niet voor ons.
1: Nee, dat was de voorheen verenigde oppositie.
0: Ja, wat vonden de coalitiepartijen daarvan eigenlijk? Waren die blij? Want ja, het is voor hun gunstig, denk ik.
1: Ja, in ieder geval voor de VVD, want dit is de route die de VVD al heel lang bepleit. Maar dit is toch niet wat de andere twee coalitiepartijen voor zich hadden gezien. Die wilden juist wat Klaver in de aanbieding heeft, namelijk die stabiele meerderheid over een aantal jaren. Dus ja, de VVD mag dit als een uitweg zien. Die andere twee die denken er heel anders over. En precies over deze kwestie, aan welke kant vindt het kabinet een meerderheid? Precies over die vraag liepen in augustus de gemoederen intern in de coalitie nog zo hoog op dat er bijna sprake was van een crisis. En die verdeeldheid over de te kiezen route, die is bepaald niet weg. Sterker nog, door die beweging van Eerdmans wordt de coalitie opnieuw in het openbaar uit elkaar getrokken.
0: Ja, morgen premier Jetten. Wat wordt zijn missie?
1: Ik denk een dagje spitsroede lopen, want hij moet de coalitie weer verenigen. En dat is op zichzelf al een opdracht. Sterker nog, hij moet daarbij ook nog eens de oppositiepartijen te vriend houden. En over al die partijen heen ook nog eens de werkgevers en vooral de vakbonden. Jetten kan het zich niet veroorloven om een van hen van zich af te stoten. Het staat in zijn taakomschrijving om het hele proces te leiden. Tot nu toe is het allemaal buitengewoon chaotisch verlopen. En morgen moet Jetten laten zien dat het ook anders kan. Dat hij wel degelijk een route heeft om zijn kabinet overeind te houden. Bedenk daarbij wel, Pieter, het is zijn allereerste keer, de allereerste algemene beschouwingen als premier van een kabinet. Dus alle blikken gericht op Rob Jetten morgen, Pieter.
0: Nou, dat is morgen. Voor nu dank je wel, Wilma Borgman.

0: Gabriels was dat. En we gaan het hebben over de olieprijs. Weer een nieuw record voor de benzineprijs. Vandaag ging die van een liter met 0,4 omhoog naar ruim €2,72. De brandstofstijging, de prijzen daarvan, dat gaat al de hele tijd door. En dit keer is het Saoedi-Arabië, waar een belangrijke pijpleiding stil is komen te liggen naar een droneaanval. Hoe cruciaal is Saoedi-Arabië en hoe ziet het er nu uit voor de wereldwijde oliemarkt? Lucia van Geuns, energie-expert bij het Haagse Centrum voor Strategische Studies. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, wat is er in Saoedi-Arabië precies gebeurd?
1: Nou, vorige week zijn natuurlijk de gevechten tussen de Houthis en Saoedi-Arabië opgeleid. En dat heeft ook geleid, weliswaar niet noodzakelijk van de Houthis zelf, maar in ieder geval van Iran gelieerde militia's, dat de pijplijn, de Oost-West-pijplijn, dat loopt van de Persische Golf naar de Rode Zee, dat die is geraakt. In ieder geval een aantal pompstations zijn daar geraakt, helemaal in Yanbu. Dat is een havenstad waar ook een raffinaderij is. En dat betekent dat die pijplijn op dit moment stil ligt. En daar vloeit eigenlijk op dit moment ook heel veel olie, of vloeide veel olie doorheen. En dat was eigenlijk een soort van een escape route, om het maar in het goed Nederlands te zeggen, voor hetgene wat niet door de straat van Hormuz komt. Dus voor Saoedi-Arabië was dat echt wel een hele belangrijke pijpleiding om in ieder geval nog olie te kunnen exporteren. En dat ligt nu stil.
0: En hoe lang gaat dat duren? Is dat makkelijk te repareren?
1: Nou, daar zijn ook nog verschillende berichten over. In principe, Saoedi-Arabië kan snel zaken repareren. Dat hebben ze ook in 2019 laten zien. Toen in Abqaiq, dat is dan weer aan de westkust, dus bij de Persische Golf. Daar hebben de Houthis toen ook flink veel ravage aangericht bij hun oliefabrieken. En al met al hebben ze dat vrij snel gerepareerd. Dit zijn, zoals ze dat laten zien in ieder geval, of zoals er is gepubliceerd op luchtfoto's of satellietfoto's, zijn de twee pompstations. En in principe kan het snel. Er wordt gezegd door Saoedi-Arabië zelf dat het wel een aantal weken zal gaan duren. Andere bronnen zeggen van nou, dat kan misschien wel in een week of twee weken gefixt zijn. Maar dat weten we niet precies.
0: Die aanval, was die gericht tegen Saoedi-Arabië of ook wel om het Westen te treffen?
1: Nou, de gedachtegoed komt zeer waarschijnlijk uit Iran, ook om het Westen te treffen en om in ieder geval ook de wereldeconomie te treffen. Want ze weten, als je doelgericht deze pijpleiding aanvalt, dan val je ook doelgericht eigenlijk de oliemarkt aan. Want Saoedi-Arabië heeft dus deze lijn nog, deze pijplijn nog, om in ieder geval ongeveer 4% van de wereld olie-export nog op de markt te brengen. Voor een deel naar Europa, maar ook veel via een omweg, via de Bab-al-Mandeb-route, dus die andere zeeengte, zeg maar, die zeestraatweg die naar Azië leidt, om dat in ieder geval nog op de markt te brengen. Nou, nu is die Bab-al-Mandeb-route ook al afgesloten, in ieder geval voor Saoedische schepen. Dus ze kunnen nu alleen nog maar die olie evacueren via de Rode Zee. En daar loopt ook nog een kleine pijpleiding naar de Middellandse Zee. En dat is nu dus ook even tijdelijk gestopt. En dat geeft een enorme schok op de oliemarkt. Vooral omdat de oliemarkt op dit moment eigenlijk niet meer veel reserves meer heeft. Het heeft nauwelijks meer buffers, als je wilt, om deze schok op te vangen. En dit is vrij veel. Je praat over 3,5 tot 4 miljoen vaten.
0: Ja, we hebben Hormuz is dicht. Rusland is natuurlijk de import bijna gestokt. En dan heb je deze pijpleiding die is getroffen. Ja, wat betekent dat concreet voor de olieimport in Europa? Op een gegeven moment wordt het krap, maar wat houdt dat in? Moet je dan op zoek naar andere oliebronnen of gaat de prijs gewoon omhoog of allebei?
1: Sinds het conflict in het Midden-Oosten, dus eigenlijk nu al bijna 7 maanden aan de gang, heb je gezien dat eigenlijk die oliemarkt heel erg goed reageerde eigenlijk op een afsluiting van die straat van Hormuz. Bijna 20% van de olie-export daardoor is gestagneerd. Eigenlijk zie je dat de oliemarkt daar vrij flexibel op heeft gereageerd. Dus het had buffers, het had dus reserves, zowel op zee, maar ook in tanks. Tegelijkertijd heeft het internationaal energieagentschap een hoop strategische reserves reserves op de markt gebracht. China die absorbeerde veel minder olie of importeerde veel minder olie, puur en alleen maar omdat ze heel veel hadden gebufferd, heel veel reservecapaciteit hadden opgebouwd. En eigenlijk haalde Europa met name, waar eigenlijk niet veel olie vandaan kwam vanuit het Midden-Oosten, die haalde meer olie uit Amerika, maar ook Kazachstan en Guyana, Nigeria. Dus er kwam wel degelijk ruwe olie binnen in Europa. Maar een groot probleem op dit moment is de raffinage. De raffinage van die ruwe olie, ook al is die nu een stuk duurder, die heeft ook op dit moment een probleem. Want er is te weinig raffinagecapaciteit. En met name voor diesel. Je ziet met name de dieselprijs enorm hoog zijn. Kerosine ook. Dus alles wat ze noemen de middeldestillaten, die zijn hoog qua prijs, omdat er simpelweg te weinig capaciteit is. En dat heeft ook te maken met Rusland, omdat Oekraïne heel veel raffinaderijen in Rusland hebben geraakt met hun droneaanvallen. En daardoor exporteert Rusland op dit moment geen diesel meer. Dus dat maakt die markt heel krap op dit moment.
0: Als de markt heel krap wordt, ja, logisch dat de prijs gaat stijgen. Is het dan gewoon een kwestie van wie het meest geld heeft, die heeft nog olie?
1: Nou, uiteindelijk, het is een wereldmarkt, hè, en dat bestaat uit verschillende contracten die landen onderling met elkaar hebben, of met name dan de exporteurs en de raffinaderijen. Maar al met al heeft het wel degelijk te maken met wie het meeste biedt en wie uiteindelijk dat ook kan betalen. En je ziet dat bijvoorbeeld die hoge olieprijs, met name in Azië, op dit moment echt heel erg lastig wordt voor een heleboel landen. Je ziet dat landen daardoor ook, of in ieder geval de mensen in de landen minder olie gebruiken, dus dat heet dan zeg maar vraagdestructie. En tegelijkertijd zie je ook dat sommige van die landen ook kijken naar andere brandstoffen om eventueel die olie te kunnen vervangen.
0: Zal het komen tot grote problemen en maatregelen zoals in 1973? Iedereen denkt dan altijd meteen aan de autoloze zondagen, maar er waren natuurlijk veel meer maatregelen in die tijd.
1: Ja, toen de tijd, moet je wel weten, waarom

0: maatregelen genomen om bijvoorbeeld efficiënter te zijn met benzine of diesel, of tegelijkertijd, wat ik al eerder zei, eventueel andere brandstoffen te gebruiken, of sowieso dat het niet meer wordt gebruikt. Hier in Europa is dat nog niet aan de orde, alhoewel er wel al, zeg maar, in de eerste paar maanden, toen de olieprijs echt, de eerste paar maanden na de start van de oorlog in het Midden-Oosten, toen zag je eigenlijk ook al dat bepaalde landen maatregelen namen, en dat deden ze dan vooral bijvoorbeeld door accijnzen niet te laten meestijgen of eventueel die wat lager te laten inschatten of anderszins. In Nederland is dat niet gebeurd, maar je ziet dat in verschillende Europese landen de verschillende maatregelen zijn genomen.
1: Het wordt nog even lijden aan de pomp, kortom. Lucia van Geuns, hartelijk dank. Ja, je zou misschien het niet als eerste verwachten, een romcom uit Afghanistan. Maar het is wel degelijk aan de hand. Een hoge ogen gescoord in Berlijn op het filmfestival. No Good Man heet hij. Het is behoorlijk gewaagd, neem ik aan, voor Afghaanse begrippen. Dus een scène met een dildo erin. Maar het is ook heel spannend en speelt tegen de achtergrond van de recente Afghaanse geschiedenis. Schrijver en journaliste Har Noor was vanavond in Haarlem en heeft daar ook de regisseur Sharbano Sadat voor publiek geïnterviewd. Hartelijk welkom.
2: Dankjewel.
1: De film is voor de duidelijkheid in Duitsland opgenomen, want in Afghanistan dat kon niet meer.
2: Nee, klopt. De film is volledig in Duitsland opgenomen. En als ik het goed heb begrepen, het is een oude radiogebouw van ten tijde van DDR opgenomen.
1: Want het gaat ook over een mediabedrijf. Ja. Dat in die overgangsfase, de Amerikanen gaan weg, de Taliban rukt op en zij proberen dat nieuwsstation draaiend te houden.
2: Sterker nog, het speelt zich af voor de val van de Taliban. En dat is ook misschien wel het mooie aan de film, is dat het laat zien hoe het patriarchale systeem eigenlijk voor de komst van de Taliban al heel dominant aanwezig was in de samenleving.
1: Dat zat er eigenlijk al in voordat de Taliban weer de macht kreeg.
2: Nou, sterker nog, ze wil juist dat beeld eigenlijk rechttrekken. Want ze zegt ook, mensen denken heel vaak, met name hier in het Westen en Europa, dat met de komst van de Taliban dat het land eigenlijk patriarchaal is geworden. Dat vrouwen minder rechten hebben gekregen. Maar feitelijk zegt ze, maar de situatie was al droevig daarvoor. Vrouwen hadden al te maken met heel veel, vooral onvriendelijke gedragingen. Hè. Dus dat vrouwen bijvoorbeeld minder kansen kregen, dat vrouwen van vrouwen heel veel traditionele rollen werd verwacht. En ze zegt eigenlijk in haar woorden, dat is zo'n upgrade. De Taliban is eigenlijk een upgrade op dat patriarchale systeem.
1: Waarom is dat een upgrade?
2: Zoals zij het zelf heeft gesproken, ik heb haar vandaag dus echt een uur kunnen spreken hierover. Bovendien is ze een heel veerkrachtig mens en een mooi verhaal heeft ze ook te vertellen. Nou, ze zegt eigenlijk is het zo, voor de Taliban, ze werkte zelf ook in een nieuwsorganisatie in Tolo, konden vrouwen wel gewoon werken, ze konden wel politiek participeren. Dus er was wel enige vorm van vrijheid, maar je had nog wel te maken met een toch wel een ongelijke positie tussen de man en de vrouw. Maar je kon er wel omheen manoeuvreren, als het ware. Dus vrouwen konden wel hun eigen geld verdienen, ze konden ook politiek participeren, ze konden naar het onderwijs. En nou, dat alles is dus nu weg.
1: Juist, want je ziet het ook in de film. Hè. Zij is cameravrouw. En eigenlijk zegt de journalist meteen van, heb je niet een echte cameraman? Ze wordt gediscrimineerd in dat bedrijf. Ze ligt in echtscheiding, maar dat kan helemaal niet. Ze blijft een soort bezit van haar ex-man. Dus er zit al heel veel druk op die vrouw. Dat was wel mooi. En dan voel je ook die geschiedenis van Afghanistan die doorgaat, het geweld. De vorm van een romcom was eigenlijk wel verrassend, vond ik. Nou, een romantische komedie.
2: Dat is dus juist heel grappig dat je dat zegt. Want als je haar dus spreekt, zegt ze, ik wil die politieke werkelijkheid, die laat ik voor wat het is. Dat die patriarchale systemen er zijn, er waren en nog steeds zullen blijven, dat is er ook. Maar ze zegt, ik wil eigenlijk wel de vrouwen een beeld brengen op een manier wat echt daadwerkelijk recht doet aan hun werkelijkheid, aan hun realiteit. Dat ze mensen zijn van vlees en bloed. Dat ze mogen lachen, dat ze verliefd mogen worden, dat ze gecompliceerd mogen zijn, dat ze humor mogen hebben. En wat ik dus ook heel sterk aan het verhaal vind, aan het narratief wat ze eigenlijk brengt, want het is ook deels autobiografisch, is dat ze eigenlijk hiermee zegt, zullen we alsjeblieft voorbij die lens van oorlog

0: terrorisme, armoede, Taliban, Osama Bin Laden kijken. En zullen we eens een keer even Afghanen zien om wie ze zijn. En ze een stukje humanisering, beter gezegd humaniseren. Omdat wij al jaren, met name de post-9-11-periode, afgelopen 25 jaar, alle films die over Afghanistan zijn gemaakt, die gaan eigenlijk alleen maar over de conflictsituatie daar, over hoe erg de situatie is voor mensen. En Afghanen zijn altijd slachtoffer. En het zijn natuurlijk slachtoffer.
1: Ook, het zijn natuurlijk ook mensen. Vond je het mooi afgebeeld, de Afghaanse cultuur? Want er zit natuurlijk ook humor en zachte aardigheid en lichtvoetigheid in die film.
0: Zeker. Kijk, als je de taal spreekt, dan krijg je natuurlijk veel meer mee dan wanneer je de ondertiteling leest. Want Afghaanse taal is een hele rijke cultuur. Een rijke taal. Het is ook heel rijk aan woordenschat.
1: Maar bedoel je dan het Parsi of
0: de Dari. Farsi, ja. Dari. En er wordt ook Pashto gesproken. Dus de beide talen, de officiële talen van het land komen terug. En dat is ook heel mooi. Maar ja, absoluut. Humor. Afghaanse humor is geweldig. Afghaanse verbale, non-verbale communicatie. Ja, als je het kent, dan herken je het. En dat mis je misschien een beetje als je daar niet bekend mee bent. Maar voor de meeste mensen met Afghaanse roots was het ergens, tuurlijk, je ontkomt niet aan die werkelijkheid. Het zit ook in die film, hè. Op een gegeven moment die scènes met de oorlog, met de bomaanslagen, bloedvergieten. Dat speelt eigenlijk als een soort afwezig rodige draad door de film heen.
1: Het is de achtergrondruis in de film.
0: Maar ze zegt ook hè, wanneer dat gebeurt, we leven gewoon nog wel met elkaar. We maken nog steeds grappen. We lachen eromheen. Er zijn vriendinnen die graag met elkaar willen praten en over hun gevoelens, over wie ze leuk vinden.
1: En mensen hebben ambities en willen zich ontplooien, ook vrouwen.
0: Zeker.
1: Toch beklemde het mij wel, omdat je hebt natuurlijk op het nieuws die scène gezien, of dat moment dat iedereen naar dat vliegveld in Kabul gaat en probeert tegen elke prijs nog dat land te ontvluchten. Mensen die zich aan vliegtuigen vastklampten tegen beter weten in. Ja. Dat zit ook wel in deze film. Het is eigenlijk ook de romantische scène op een gekke manier.
0: Ja.
1: Dat beklemde mij, juist omdat die mensen zo menselijk waren.
0: Ja.
1: Hoe heb jij dat ervaren, die scène?
0: In zekere zin ook identiek. Maar het mooie is, kijk, dat is natuurlijk de laatste scène van de film. En het verhaal, het narratief wat daar centraal staat, is wat ik dus juist heel sterk vind, is misschien nog groter dan alleen dat stukje wat wij zo van onder de indruk zijn hier in Nederland en in Europa. Namelijk, dus je hebt een maatschappij, een samenleving wat heel patriarchaal is. Waar eigenlijk mannen beloond worden om vrouw onvriendelijk te zijn. Als je heel scherper naar kijkt. Dus hoe komt het dat er toch mannen zijn die heel vriendelijk en liefdevol zijn naar vrouwen toe, die respectvol zijn en ze als gelijkwaardig beschouwen en behandelen. Dus eigenlijk zegt ze no good man, maar feitelijk is het antwoord, er zijn goede mannen.
1: Ze zijn er toch wel.
0: Ze zijn er toch wel, alleen het ligt niet aan de mannen. Het ligt niet aan de vrouwen, het ligt aan het systeem. Wat ze dwingt en ze op een verkeerde manier eigenlijk beloont om de verkeerde opvattingen. En zij doorbreekt dat. Dus ik vind het zo jammer dat we heel snel gaan naar die beelden van de evacuatie.
1: Nou, de geschiedenis, het grote verhaal.
0: En dit is dus precies de lens waar we eigenlijk hebben. Ze pusht ons om niet door die lens daar blijven te kijken. Maar proberen ook te begrijpen hoe het komt dat er zulke opvattingen in dat land heersen waar vrouwen er zo ongelooflijk veel last van hebben, totdat een vrijheid van ze wordt ontnomen. Maar dat het niet per se aan de bevolking ligt, maar aan systemen die ze wordt opgelegd al decennia lang.
1: Zie je dat patriarchale systeem in Afghanistan ooit doorbroken worden?
0: Nou, kijk, het is er niet altijd op die manier geweest. Hè. Het land kent een rijke geschiedenis. Je hebt te maken met plattelandscultuur, met stedelijke cultuur. Je hebt te maken met diversiteit en de maatschappelijke posities, economische welvaart, sociale posities, de type opleidingen die mensen gedaan hebben. En daar is het al complex en genuanceerd. Hè. Dus het is niet zo dat iedereen altijd vooral onvriendelijk is geweest. Ik kom ook uit een Afghaanse familie.
1: Het was Parijs van het oosten, toch? Kabul in de jaren 70.
0: Absoluut. Kijk, dat is natuurlijk die hippie trail geweest. En ergens vind ik dat en leuk en niet leuk. Omdat ik denk, ja, maar dan kijk het ook weer door een hele specifieke lens. Dus of het moet heel vrij zijn en helemaal hippie flower power periode, of het moet het allerconservatiefste vorm kennen. Dus
1: het ligt genuanceerd, dat is eigenlijk wat je eruit haalt. Het is een mooie film, dat mag ik wel zeggen.
0: Het verbreedt onze kijk op het land, op de cultuur. En het is een rijkdom in die zin. En het verrijkt eigenlijk onze beeld. Het zegt niet dat die werkelijkheden er niet zijn, maar het legt nieuwe werkelijkheden ernaast.
1: No Good Man heet de film. Sahar Noor, dankjewel. Dank je hartelijk. We gaan luisteren naar een stuk muziek van het Berlage saxofoonkwartet. Vanwege mijn volgende gast Vincent Bijlo, die in de theater staat, samen met dat kwartet, met een voorstelling over Berlage.

0: Bach, gespeeld door het Berlage saxofoonkwartet. 4 saxofoons waren dat. En het komt uit de voorstelling Het Visioen van Berlage. En hier te gast Vincent Bijlo, schrijver, cabaretier, programmamaker en nog veel meer. En die vertelt het verhaal van de voorstelling. Hartelijk welkom, Vincent.
1: Dankjewel, Pieter.
0: Dat was van jou, Hendrik Berlage, je overgrootvader.
1: Ja, dat was hij.
0: Nooit geweten. Dat had ik ook niet kunnen weten, denk ik. Maar...
1: Nou, ja, ik maak er wel eens een gewag van, zo hier en daar. Maar dat ga je niet de hele dag zeggen natuurlijk ook.
0: Nee, was dat heel belangrijk in jouw familie?
1: Ja, het was wel vanaf mijn vroegste jeugd was het al HPB. Zo werd hij altijd genoemd, HPB. HPB dit en HPB dat. Of opa, noemde mijn moeder hem natuurlijk ook altijd. Dus er werd je al meteen wel ingepeperd dat je een heel belangrijk mens, een figuur in je familie had.
0: Nou, dat was ook wel zo. Je hebt hem zelf niet meer meegemaakt.
1: Ik heb al eerder een voorstelling met het Berlage saxofoonkwartet gemaakt over Berlage. En ik ben altijd wel over hem blijven denken en zo. Maar ja, ik vond toch ook altijd niet je enorm op die man moest voorstaan.
0: Hoe heb jij zijn werk eigenlijk ervaren? Want jij kan niet zien. Nee. Hoe kijk jij dan, of althans, hoe ervaar jij dan gebouwen en kunstwerken?
1: Nou, het leuke is dat Berlage natuurlijk, hij is een rationalist. Dus alles komt voort uit de reden. Dus zijn kunst is ontzettend gebaseerd op ideeën. Op maatvoering, op symmetrie, geometrie, evenwicht. En zijn ideeën en zijn essays, want hij heeft ook heel veel geschreven, die zijn natuurlijk uitstekend te begrijpen. En als ik dat gedaan heb, dat meegenomen heb, dan kan ik natuurlijk gewoon echt door die gebouwen gaan en zo ook echt gaan bevoelen, gaan doorheen wandelen. En hij heeft van heel veel dingen maquettes zelf ook gemaakt. Hij was echt een maquetteman. Dus dan krijg ik ook een hele goede indruk. Maar een gebouw is natuurlijk ook altijd heel sterk beleving. Dus je moet daar ook echt zijn. Wil je ervaren en weten wat dat is? Ik heb een keer in de Beurs een voorstelling gespeeld. En toen mocht ik de hele middag, waren wij in die Beurs. En er was bijna helemaal niemand. Dus dan kan je gewoon door die zalen heen en gewoon voelen, ademen, ervaren hoe dat was en is. En ja, het is fantastisch om daar te zijn.
0: Maar kan jij dan echt op zo'n niveau architectuur onderscheiden? Dat je kan zeggen, dit is een heel bijzonder gebouw, of
1: ja,
0: deze
1: zeker,
0: sfeer
1: ja.
0: Staat mij aan.
1: Ja, want dat heeft natuurlijk heel erg te maken met hoe gebouwen zijn ingericht. Met een moderne utiliteitsbouw, dat alles dozen is, is natuurlijk volkomen anders dan Berlage gebouwen. Die allemaal verschillende ruimtes en functies hebben die afwijken van standaard rechthoeken.
0: Wat was zijn visioen? Want daar gaat de voorstelling over. Dat het ook een man was met een gedachte over de wereld en de maatschappij.
1: Ja, nou, hij was natuurlijk een gedreven pacifist en hij was een socialist. Maar hij zat in 1914 ontzettend klem. Want hij was bij de familie Kruller-Müller in dienst getreden. En die handelden in ijzererts, hout. En dat moest in het begin van de Eerste Wereldoorlog, moesten zij aan beide partijen leveren, wilde Nederland neutraal zijn. Dus die werden heel rijk van die oorlog. Maar Berlage zat daar met zijn pacifistische uitgangspunten in dienst van die mensen. En toen heeft hij een vredesmonument ontwikkeld in 1915, het Pantheon der Mensheid. En dat kreeg hij tot zich in een visioen dat hij dat zou moeten maken.
0: Wat was dat voor Pantheon? Hoe zag dat eruit? Of wat voor idee was het?
1: Dat was een soort tempel met 8 torens. Torens van moed, van liefde, van bezonnenheid, van wijsheid. En, het was een soort tempelachtige omgeving waarin mensen tot een goddelijke gedachte moesten komen om zich te bevrijden van de tyrannieke heersers, de imperialistische kapitalisten die verantwoordelijk waren voor de Eerste Wereldoorlog. De mens moest daar tot het inzicht komen dat het geestelijke echt boven het materialisme moest uitstijgen.
0: Is er nooit gekomen, hè, het monument?
1: Nee, en dat schreef hij er ook zelf bij in de brochure. Want hij zei, het kan nu niet gebouwd worden, want de maatschappelijke fundamenten zijn er niet naar. Het zou enorm en meteen wegzakken. Het kan pas gebouwd worden als het idee wat ik heb een collectief idee is geworden. En toen de Oekraïneoorlog begon, toen dacht ik, ik wil nu dat Pantheon eigenlijk laten verrijzen. En dat doen wij ook virtueel op het toneel. Het wordt virtueel 3D geprojecteerd. En ik heb ook zelf een maquette op een tafeltje. Die kan ik in elkaar zetten. Dus we maken het eventjes één avond heel beeldend.
0: Want die gedachte die zou je nu nog kunnen bezigen, dat het materiële moet worden ontstegen en het groot kapitaal bestreden, omdat er vrede gepromoot moet worden.
1: Nou, sterker nog, het is actueler dan ooit natuurlijk. Want wij zitten nu, we dachten dat dit een materialistische tijd was. Als Berlage dacht dat dus in 1914 eigenlijk al. En die imperialistische heersers van toen, want hij had het over een klein groepje mensen dat de wereld in handen heeft. En dat zijn nu natuurlijk die techbro's en de rijke oliemensen. En dat waren toen mensen, koloniale mensen waren dat. Maar in wezen laat hij echt zien dat er een enorme, dat oorlogen eigenlijk altijd hetzelfde worden gevoerd. Dus elites jagen ze aan en het volk is altijd de lul.
0: Laten we luisteren naar een fragment uit de voorstelling.
2: Hij werd namelijk erg veel aardig gevonden, hè? Maar de deed hij echt geen moeite voor. Ik geloof dat het meer was omdat hij, nou ja, gewoon vreselijk aardig voor iedereen was. En ook dan zo uitgesproken dat niet dat oordeel zei wat hij soms over iemand had, hè?
0: En dit is dan een interview dat jij had met je oma?
1: Nou, mijn oom Max heeft dit gehouden in 1978. Max van Rooy, die ging wilde een biografie over Berlage schrijven. Dus dat is oma's zoon, Berlage's kleinzoon. En mijn oma, dit is oma Miep uit 1906, nakomertje. En die vertelt hier over Berlage. Ik heb in de voorstelling een fragment of 7 of 8 van haar uit dat interview wat Max in 1978 hield. Dat gaat over Berlage. En het is ontzettend leuk om oma dan ook live te horen anno 2026. Want zij vertelt bijvoorbeeld ook over de mobilisatie 1 augustus 1914. En dan vertelt ze haar herinneringen eraan. Dus wij luisteren 112 jaar na dato van, nou, het zegt allemaal van, ja, ik kan me nog goed herinneren hoe dat was. Dat is toch echt leuk, want dan komt de geschiedenis heel dichtbij.
0: Het gaat over jouw familie, het gaat over een grote architect en over een denker. En dan is er ook nog die muziek van dat saxofoonkwartet. Hoe heb je dat erin verweven?
1: Nou, dat hebben we met z'n allen als een soort gesamtkunstwerk gemaakt. Muziek is natuurlijk eigenlijk ook een soort audio-architectuur. Hè? Wat je net hoorde van Bach. Bach is echt een audio-architect. Maar Debussy is dat bijvoorbeeld ook. En er zitten stukken van Schulhoff in. Een Tsjechische componist begin deze eeuw. En er zit ook een stuk van Joey Raukens in, modern stuk. En we hebben zelf een stuk laten maken door Saskia Winnegas. En dat is gemaakt met het gedicht wat Henriette Roland Holst over het Pantheon heeft gemaakt, voorbij het Pantheon heeft gemaakt. Dat hebben we door elkaar geweven. Dus je hoort en mij het gedicht voorlezen, een enorm lang, in onze ogen behoorlijk hoogdravend gedicht. En daar hoor je Saskia's muziek onder.
0: Wel mooi wat je zegt van muziek als architectuur.
1: Ja, maar Berlage zei het zelf. Hij zei, muziek is vloeibare bouwkunst en bouwkunst is bevroren muziek.
0: Mooi. Vincent Bijlo, ik wens je heel veel plezier bij deze voorstelling over je overgrootvader Berlage.
1: Morgen Lutherse Kerk Amsterdam.
0: Nou, het visioen van Berlage. Dit was het oog voor vannacht. Morgen zit hier Lucelle Carasso. Goedenacht.

0: letztes Glas im Stehen.
1: NPO Radio 1.
2: Podcast.
3: Zo waarlijk helpen mij, God almachtig.
1: Hoe werkt onze monarchie?
4: Leve de koning! Hoera!
1: Wat doet de koning?
5: Veel praten.
6: Ik denk dat het meer een gezicht is van Nederland dan dat ze echt nodig zijn.
1: In podcast De Monarchie praten we je bij en duiken we dieper in een actueel onderwerp.
7: Leden van de Staten-Generaal.
1: Hoeveel kost het Koninklijk Huis? Is het nog van deze tijd?
8: Ja, ze staan wel ergens voor.
9: Nee, ik vind het ouderwets.
10: Dat mensen over ons iets willen zeggen, dat is inherent aan onze positie.
11: En dat heeft alles te maken met het ambt dat op mij wacht.
1: De Monarchie, een podcast van de NOS. Nu op NPO Luister.
12: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
13: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
14: Kinderen de ruimte geven om iedere dag voldoende te bewegen. Die oproep doen wij als gezondheidsfondsen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
15: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
16: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
15: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
16: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
17: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Het Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
18: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
19: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
20: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
21: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is middernacht.
22: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het blijft onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Daarover is urenlang gepraat bij de algemene beschouwingen die nog steeds bezig zijn. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting, dat zei partijleider Eerdmans. Hij wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel vooruitgang wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk, en ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. De genderkloof is het kleinst in IJsland en ook Finland en Noorwegen scoren goed. De verkiezingen in Zweden zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Dat meldt de publieke omroep nu 99% van de stemmen is geteld. Het centrum-linkse blok komt op 175 zetels en dat is wat minimaal nodig is voor een meerderheid. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson lijkt uit te komen op 1 zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als die zou winnen. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, vannacht alleen een enkele bui bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag regen. En het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
21: Radio Oost.

op eigen kracht de mens ontstegen. En dan een knal en verder niets, niet eens een schreeuw. Daar ligt ze hulpeloos nog.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 1 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Dag 1 van de algemene beschouwingen gaat de laatste fase in. Nog 3 partijen mogen het woord voeren. Intussen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting, zei partijleider Eertmans. Hij wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel voorzichtig vooruit van wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk, en ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. De genderkloof is het kleinst in IJsland. De verkiezingen in Zweden zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Het centrum-linkse blok komt op 175 zetels, en dat is wat minimaal nodig is voor een meerderheid. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson lijkt uit te komen op 1 zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij reed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar lag na 1 ronde al op plek 39. Een paar minuten later reed Verstappen in de top 10 om uiteindelijk dus te winnen. Verstappen sprak zelf van zijn eerste zege van het seizoen. Het Formule 1 seizoen verloopt moeizaam voor de Nederlander. Het weer, op de meeste plekken is het droog bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag regen en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: nacht bij Oost. Radio Oost.
1: And you can dance. For inspiration.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 2:00.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Het is onduidelijk hoe het kabinet meerderheden wil gaan vinden. Partijen zijn het niet eens geworden op dag 1 van de algemene beschouwingen. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. De algemene beschouwingen gaan komende dag verder. Premier Jette geeft dan antwoorden op vragen. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Het onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. De score zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. En ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten hebben. Bovenaan de lijst staat IJsland, daarna volgen Finland en Noorwegen. De Italiaanse regering schaft volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Maar volgens Meloni is er geen sprake van een charme-offensief. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, op de meeste plekken is het droog bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag kans op regen en dan wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.